wordt nu onderzocht. President Trump heeft nieuwe sancties opgelegd aan Cuba. Het gaat om een aanscherping van sancties die al eerder golden. Trump wil al langer een einde maken aan het communistische regime van het land. Zo zorgde hij er eerder dit jaar voor dat er bijna geen olie meer naar Cuba gaat. En Max Verstappen is positief na de eerste dag racen in Miami. Hij werd tweede in de vrije training en vijfde in de kwalificatie voor de sprintrace. We zitten niet meer in de middenmoot, zegt hij. Wel zijn er volgens Verstappen nog verbeterpunten waaraan gewerkt moet worden. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het weer af. En tot zover het ANP-nieuws.

0: ik in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Het Q-Music Nieuws, 3 uur.
2: Goedenacht. Bij de natuurbrand in het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen van de brand overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het toch wel in de gaten houden. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop omdat Duitsland niet wil meewerken aan de oorlog in Iran. Merz noemt de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Abortuspillen mogen in Amerika niet meer per post worden verstuurd. Dat heeft een federale rechter besloten in een zaak die door Louisiana was aangespannen. Die staat heeft een van de strengste abortuswetten van het land. Vrouwen die zo'n pil nodig hebben, moeten die voortaan persoonlijk afhalen bij een abortuskliniek. En schaatser Sebas Dienis stapt over naar Team Essent. Dienis werd vijfde op de Olympische 500 meter... en dan nog tot 2028 een contract bij Team ICO X2O. In een interview met de Telegraaf zegt Dienis dat hij bij zijn nieuwe ploeg nog beter kan worden. Bijvoorbeeld omdat hij kan trainen met andere sprinters, zoals Joep Wennemars. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Als het aan de cybercrimebaas van de politie ligt, moeten alle politieagenten zich bezig gaan houden met cybercriminaliteit. In het AD zegt hij dat de helft van alle zaken zich inmiddels online afspeelt en daardoor onderdeel van het gewone politiewerk is geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplichting, bedreiging, fraude en diefstal. Het jongetje van 6 dat gisteravond in Amsterdam-Zuid op straat werd gevonden, is weer terug bij zijn ouders. Voorbijgangers vonden hem in een drukke straat zonder broek en zonder schoenen. Wat er precies met hem aan de hand was, is niet bekend. Amerika heeft voor miljarden aan wapendeals gesloten met landen in het Midden-Oosten. Ze koopt Qatar voor 4 miljard dollar aan Patriot raketafweergeschut. Ook verkoopt Amerika voor miljarden aan wapens aan Israël, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan één keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in twee verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. En ook zijn er nieuwe regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn

Goedemorgen. Defensie is niet schuldig aan het veroorzaken van de natuurbranden van de afgelopen dagen, zegt de brandweercoördinator in NRC. Hij zegt dat de brandweer van Defensie veel meer specialisten heeft. Ook zegt de coördinator dat de hulp van Europese collega's erg belangrijk was. De Nederlandse brandweer kon het bijna niet meer aan. Intimiderend en arrogant, zo noemt de president van Cuba de nieuwe Amerikaanse sancties tegen zijn land. Hij zegt dat de sancties veel schade aanrichten en dat Cuba helemaal geen bedreiging voor Amerika is, zoals president Trump beweert. Cubanen hebben het al maanden erg zwaar omdat er bijna geen olie meer naar het land komt. De Britse koning Charles is op bezoek op de eilandengroep Bermuda. Hij bezocht onder andere een tentoonstelling over slavenhandel. Het is voor het eerst dat hij als koning een overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Het is meer dan 50 jaar geleden dat Charles voor het laatst op Bermuda was. En het was lang spannend in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Aan het eind van de blessuretijd maakte RKC Waalwijk met 1-1 de gelijkmaker tegen Roda JC, waarna het aankwam op de verlenging. Uiteindelijk moesten er penalties aan te pas komen en de winst ging naar RKC. In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen Willem II. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en dan koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij de natuurbrand bij het Harder lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het sein brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het nog wel in de gaten houden. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop, omdat Duitsland niet mee wil werken aan de oorlog in Iran. Merz noemde de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. En Max Verstappen start vanavond vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. Max Verstappen is positief. Hij werd eerder op de dag 2e bij de vrije training. Wel zegt hij dat er nog een paar verbeterpuntjes zijn. Dan het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig, met 20 tot 26 graden. In de loop van de dag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
11: Yay, Lego!
10: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
12: Yay, gratis!
10: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
13: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Nu bij Gamma.

0: kusten van Nederland. Wie is er niet gek op kaas, stroopwafels? Daar kun je toch geen genoeg van krijgen? Nu nieuw, een XL stroopwafel met kaas voor maar 99 cent. En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, alle AH Zaanlander kaas 1 plus 1 gratis.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op

0: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
3: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Doei.
3: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
6: Greets. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van 229 euro. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
7: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op moederdag.
8: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro.

0: of doneer.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
2: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: september. Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met Bankzitters, Fleming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam en Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer Total Loss.
4: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Goedemorgen. En nieuws van 7 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
10: Goedemorgen. Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle. De brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn. Maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. De politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. En Max Verstappen heeft tot nu toe een goed gevoel bij de grote prijs van Miami. Bij de training zette hij de tweede tijd neer. Bij de sprintrace vanavond start hij vanaf plek 5. Er zijn nog verbeterpuntjes, zegt Max, maar ik heb vertrouwen. De hoofdrace is morgenavond. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP nieuws.
9: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel 2 flitsers gespot. Eentje op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij hectometerpaal 8.0. En op de A22, Beverwijk richting Velsen, 14.7.
11: Q-Music, Jorien Renkema.
9: Goedemorgen voor de zaterdag. Zometeen Corona op de radio, The Rhythm of the Night. Hoor je meteen naar Teddy Swims en Bad Dreams.

Ja, vond ik wel toepasselijk voor deze ochtend. Want die coronaatjes zijn er gisteren flink doorheen gegaan, hè, met dit weer. Weercijfer 10 hadden we gisteren. Nou, niet alleen de corona's gingen waarschijnlijk hard. Het was namelijk gisteren ook de internationale dag van de Sauvignon Blanc. Ik heb het gevierd. Ja, gisteravond 2 glaasjes, heel bescheiden, dat wel. Het is misschien een beetje mosterd naar de maaltijd als je dit nu pas hoort, maar ik denk dat de Sauvignon Blanc het niet erg vindt als je op 2 mei ook nog een glaasje neemt om het alsnog te vieren. Maar laten we even rustig aan doen, want het is 7 minuten over 7. Zaterdag 2 mei vandaag. Vandaag is de internationale dag van, je gelooft het niet, het naakt tuinieren. Ja. Het mogen duidelijk zijn dat het tuinierseizoen weer is begonnen. Ik heb een best wel grote tuin en ik schiet alweer helemaal in de stress van het onkruid. Dat schiet overal weer omhoog. Maar het schijnt dus een ontzettend goed idee te zijn om dat vandaag naakt te lijf te gaan. Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Maar ik stond gisteren wel toevallig met blote voeten in de zwarte aarde het onkruid tussen mijn hortensia's weg te halen. Op blote voeten dus. En het voelt best wel lekker. Het is letterlijk down to earth. Dus ik geloof ook wel dat het wat is, dat naakt tuinieren. Dus mocht je vandaag je buurman in zijn blootje met een schoffel in de weer zien vandaag, dan weet je hoe het komt. Mijn bloemenperkjes liggen net iets te dicht aan de openbare weg om te gaan naakt tuinieren. Maar ja, na een paar flessen Sauvignon Blanc doe ik daar ook iets minder moeilijk over. Goedemorgen, dit is Q Music met zometeen Kensing.

Shakira. Jake is erbij, laat hij weten in de app. Die zegt goedemorgen, we zijn er weer vroeg bij. Fijne dag, jij ook Jake. Janneke is vroeg op pad richting werk. Vroeg beginnen betekent gelukkig ook op tijd klaar vandaag. Ja, dat is een staaltje omdenken, Janneke. Succes, Marco appt. Goedemorgen, onze meivakantie zit er weer op. We zitten met z'n vier in de auto vanuit Italië terug naar Nederland. Uiteraard met Q aan, een goede reis. Sophie die heeft zometeen haar eerste werkdag achter de kassa in de supermarkt. Succes, Sophie. Ik heb dat ook jaren gedaan. Het is echt heel erg leuk. Echt gewoon gezellig werk. Dus succes. En Rens die appt nog goedemorgen onderweg naar Veenendaal om samen met Edwin 30 kilometer te wandelen. Heerlijk in het zonnetje vandaag. Wandel ze, Rens, en hou lekker Q-music aan. Dan hoor je bijvoorbeeld Adele, This is Rolling in the Deep.

0: De Q Music app die staat altijd wagenwijd voor je open. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Gezellig om te lezen dat je al wakker bent. En waar je aan het luisteren bent naar Q. Maar altijd zo rond 7:30 heb ik je even extra hard nodig.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Want iedere weekendochtend na 7:30 ga ik de uitdaging aan om een soundtrack te zoeken die precies aansluit bij jouw weekendplannen. De soundtrack van je weekend kan over van alles gaan. Misschien heb je een heel bijzonder weekend. Ga je op vakantie of ga je trouwen vandaag, ik noem maar iets. Misschien ben je aan het klussen in je eerste koophuis, ik noem maar iets. Of misschien ben je gewoon aan het werk, is het een doodnormale zaterdag voor jou. Maakt niet zo heel veel uit. Laat me gewoon even via de app van Q zoveel mogelijk info weten over jouw weekend. En dan ga ik op zoek dus naar een liedje dat daar helemaal bij past. Dag maar uit.
1: Elke droom begint klein.
2: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
3: Ik kan het niet hebben als het avond is.
1: En elk nummer.
4: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
1: Elke show.
2: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
1: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
3: Maar we waren toch gauw.
1: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Music.
1: Q sounds better with you.
2: Even over later.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5... ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Je had me al bij hallo.
10: Soms is je leven pure romantiek.
11: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
10: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt... wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister vanaf maandag naar de Q-Middagshow... en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
12: Q-Music.
13: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
14: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs. Extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Deze week in de bonus. Alle Campina Lang Lekker Liter pakken, 1 plus 1 gratis. Coca-Cola en Fanta 8-Pack 250 ml, TZ 7,99. Alle Magnum IJs, 1 plus 1 gratis. En een Loetje Lunchdeal per persoon, 20,95. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
20: Laat het hier zijn.
21: Nog een keer! Papa, sneller!
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou. NVM. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
12: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
24: Goedemorgen. Deze dag begint op veel plaatsen zonnig. Temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Maar later vanmiddag trekken er buien over het land. Met daarbij ook kans op hagel en onweer zelfs. En dan wordt het ook wat koeler. Q-Music verkeersinformatie door Flitsmeister. Er is één file gemeld, een kleine file weliswaar. Staat op de A28, Hogeveen richting Assen. 3 minuten vertraging heb je daar tussen Westerbork en Assen-Zuid. En ook één flitser gemeld. Die staat dan weer op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij hectometerpaal 8.0.

0: Clean Bandit en Marie Crybaby.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Marianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij ligt nog even heerlijk in bed. Moed te verzamelen, energie te verzamelen.
2: Ja, dat klopt. Ja, ondertussen ben ik te oud.
0: Oh.
2: Zo van, nou ja. Ik lag net nog wel in bed, hoor.
0: Ja.
2: Ik ben er nu uit. Ik denk, nou, dan ben ik iets beter verstaanbaar.
0: Maar je bent in ieder geval even rustig aan het opstorten. Want het wordt een heel druk weekend. Vertel, wat ga je doen?
2: Ik ga met mijn bevengroep ga ik op kamp. Bij ons scoutinggebouw.
0: Ah.
2: En dan gaan we om 1 uur komen de kinderen. En dan bij het kamp opgebouwd.
0: Ja.
2: En dan gaan wij bij ons op de Vilboer kamperen.
0: Ah, wat leuk zeg. Maar help me even, de bevers, hoe oud zijn die?
2: Bevers die zijn 6, 7, 8 jaar, dat is groep 3 en 4.
0: Oh ja.
2: Nou, die gaan eigenlijk een beetje voor de eerste keer kamperen. Daarom blijven we op ons eigen terrein.
0: Ja.
2: Eén nachtje. Dus voor degenen die het heel spannend vinden, die kunnen opgehaald worden.
0: Ja.
2: Maar goed, we gaan ervoor dat ze blijven. Dat is voorgaande jaren wel gelukt, dus ik ben benieuwd.
0: En help me even, want ik zit helemaal niet in de scoutingwereld. Ik heb daar nooit op gezeten. Ik kende ook niemand die bij de scouting zat. Dus wat doe je dan ongeveer tijdens zo'n weekend in die leeftijd?
2: In deze leeftijd, we beginnen met opbouwen. Wij gaan binnen een tent maken. Daar kunnen hun de slaapplek maken. Dan gaan we openen. Dan krijgen ze de huisregels wat ze wel mogen en niet mogen.
0: Oh ja, slim. Ja.
2: Dan gaan we spelletjes doen. Ze worden ingedeeld in groepjes. En dan met de spelletjes. En we gaan een sheriffster maken. We gaan met waterpistooltjes met kleurwater. Witte t-shirtjes bekleuren.
0: Zo'n wet t-shirt contest, maar dan anders. Ja, okay.
2: Ja, dus en vanavond maken we een kampvuur. Dan gaan we de hamburgers opbakken.
0: Oh, wat leuk.
2: Nou, het avondeten en vanavond in het donker de marshmallows.
0: Ah.
2: En de bonte avond.
0: Ah, een bonte avond ook.
2: Ja, en we hebben als thema cowboys en cowgirls.
0: Kijk.
2: Dus we gaan nog iets daarmee doen.
0: Ja, ze kunnen helemaal los. Leuk zeg.
2: Ja.
0: Nou, ik zat even te denken wat ik zou kunnen draaien voor jou. En jij hebt ook al dat het thema cowboys en indianen was. Dus ja, dit schoot natuurlijk meteen in mijn hoofd.
3: Kom, pak je lasso.
0: Waarschijnlijk is er inderdaad wel een bonte avond. En dan ga je deze vast nog wel horen.
2: Vast, ja.
0: Dus ik dacht, we doen het even iets minder fout voor nu.
2: Oh ja, die is gaaf.
0: Ja, toch? Het is Texas Hold'em van Beyoncé. En haar eerste zin is letterlijk, this ain't Texas. Nou, dat is het inderdaad niet. Want het is gewoon vast, hè, waar jullie zijn.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, heel veel plezier daar en doe die bevers de groeten.

0: take it to the flow now. Ooh.
1: Soundtrack van het weekend van Marjan, die zometeen aan de slag gaat als begeleider van het scoutingkamp met als thema Cowboys en India. Dus vandaar Texas Hold'em van Beyoncé. Goedemorgen, dit is Direct.

0: Het was 2011. Swedish House Mafia, Save the World. 15 jaar oud is deze track. Sorry als je nu heel oud voelt. Maar het wordt nog gekker, want de zangeres die nu haar tweede alarmschijf te pakken heeft, die was toen nog maar 6 jaar oud. Dat is bizar om te beseffen, dat soort dingen. Ik heb het over Shanna Spyro. Zij is geboren in 2005. En we zitten nog niet eens op de helft van 2026. Maar we kunnen toch al wel zeggen dat het een heel mooi jaar is voor haar. Sowieso muzikaal gezien. Want je kent Shanna Spyro ongetwijfeld van deze dikke hit Die on This Hill. Just for the geleden stond ze ook in de top 40 met een nieuwe single, The Visitor. Dus tot nu toe 2 top 40 hits op haar naam. Met de nadruk op tot nu toe. Want gisteren kwam er een nieuwe uit van Shanna Spyro. Material Lover is de soundtrack voor de nieuwe film The Devil Wears Prada 2. En waar die 2 vorige liedjes van Shanna Spyro heel puur waren, met eigenlijk alleen maar piano en wat strijkers op de achtergrond, is dit nummer net wat completer, zou je kunnen zeggen. En echt een totaalpakketje. Ik hoop dat je hem net zo lekker vindt als wij bij Q, want je gaat hem extra vaak horen.
1: De Q Music.
2: Q Music.
1: Alarmschijf.
2: Shanna Spyro.

hij, hè? De nieuwe van Shanna Spyro, Material Lover. En helemaal met dat mooie weer vind ik dit echt helemaal in de positieve sfeer passen. En kijk, het is natuurlijk een beetje flauw om artiesten met elkaar te gaan vergelijken. Helemaal nieuwe artiesten. Maar ik wil toch even de naam Amy Winehouse noemen. Toch? Ja. Zometeen naar achter. Niet Amy Winehouse, wel de script.

0: nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
4: Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com.
7: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
8: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
9: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick, suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Tickets op Duinrail.nl. Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
15: Mama, ik ben super blij met jou.
16: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
17: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
1: Moulin Rouge The Musical stopt definitief
0: op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
2: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
19: Goedemorgen. En nieuws van 8 uur, dat krijg je van Ronald Remmelswaan.
24: Goedemorgen. Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Die toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. En in Winschoten zijn gisteravond 2 gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met ze is gebeurd is niet duidelijk. De politie kreeg melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Ook werd er gesproken over schieten. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog, met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over, met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er is 1 file gemeld in Nederland, die staat op de A1. Van Hengelo naar Osnabrück heb je 7 minuten vertraging tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Dan de flitsers, die zijn gezien op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij hectometerpaal 8.0 en op de A13 Rotterdam richting Rijswijk 11.7.
25: Q-Music, Jorien Renkema.
19: Goedemorgen, de script hoor je zometeen, The Man Who Can Be Moved. Meteen na Topic en nog een heleboel andere mensen met Buddy.

Wist je dat dit liedje is geïnspireerd door de film Forrest Gump? The script hoorde je in The Man Who Can Be Moved. De zanger en de gitarist van de script die hadden net die film gekeken samen. En toen ze dit liedje schreven hadden ze dus een soort Forrest Gump-achtig type in hun hoofd. Als hoofdpersoon van het nummer. Dus iemand met liefdesverdriet die dan à la Tom Hanks in die film iets doet wat hij zelf ook niet helemaal begrijpt. Hij gaat op de hoek van de straat zitten, hopend dat zijn ex hem daar ziet zitten en bij hem terugkomt. What would Forrest Gump do, hè? Dachten ze een beetje in deze situatie. The Man Who Can Be Moved was het resultaat. Over inspiratie gesproken, deze nieuwe van Alex Warren is zijn derde top 40 hit die hij schreef over zijn vrouw, Anna. Ordinary en Eternity gingen al over zijn oneindige liefde voor haar. En deze fever dream gaat over het moment dat ze elkaar voor het eerst zagen. En vanaf dat moment was het liefde voor het leven. Nummer 1 in de top 40 gisteren, Alex Warren.

LZ en Maren Morris op Q. Het is vandaag zaterdag 2 mei en dat betekent dat we nog maar een paar weken te gaan hebben tot we twee hele grote hoogtepunten hier bij Q beleven. Juni is traditiegetrouw de maand van de Foute 1500 en de Foute Party. En de Foute Party is echt ieder jaar een hoogtepunt. Afgelopen jaren steeds in de Brabanthallen in Den Bosch. Maar komende editie wordt echt groter dan groot. Dan staat namelijk de Foute Party The Big One gepland. Dat is in het Philipsstadion in Eindhoven, 20 juni. Misschien ben je erbij, of misschien hoop je nog tickets te scoren. Kan nog steeds. Allerlaatste kaarten, qmusic.nl. Maar bij de Foute Party hoort traditiegetrouw ook een Foute Anthem. En goed nieuws, die is ook weer onderweg. Gisterochtend zat ik in de auto te luisteren naar Menno. En toen liet Menno alvast een heel klein stukje horen van dat nieuwe anthem. 15 seconden schoon aan de haak. Wie, wat, waar, dat weten we allemaal nog niet. Het enige dat we tot nu toe weten, ja, is hoe die 15 seconden klinken. En dat is zo.

eigenlijk een soort akkoordenschema wat je hoort. Meer is het niet. Maar ik vind wel dat dit al bombastisch klinkt, toch? Je voelt gewoon dat hierna een soort drop komt waarbij alles losgaat. Denk ik. Maar we weten het niet. We kunnen er nog niet zo heel veel over zeggen. Komende maandag wordt er meer bekend. Dan geeft Menno hier bijvoorbeeld ook een naam van een artiest die eraan meewerkt. We houden het in de gaten.

0: ken je de videoclip nog wel, want dit liedje komt uit 1997. Was natuurlijk de tijd dat we massaal naar MTV en TMF keken. En als je de clip van Don't Speak kent, dan ken je ongetwijfeld ook het iconische jurkje dat Gwen Stefani draagt in de clip. Een blauwe polkadot jurk. Nou, die jurk heb ik in het echt gezien in Las Vegas. Ja, en oké, ik heb Gwen Stefani ook echt gezien. Die stond op het podium namelijk op te treden. En ja, in de lobby eigenlijk van het hotel waar dat optreden was, daar stond dus zo'n glazen vitrinekast met dus een paspop die dat jurkje aan had. Dat vond ik heel indrukwekkend, op een of andere manier. Zometeen na 8:30 op Q-Music wil ik even met je terugblikken op gisteravond. Toen opende mijn collega Stefan Bouwman, zoals iedere week weer, de deuren van zijn eigen pianobar hier op Q-Music. En ik weet niet hoe die het doet, maar het is hem weer gelukt om een echte wereldster in die pianobar te gast te krijgen. En zometeen gaan we daar even op terugblikken. En ook Miles Smith en Niall Horan ga je zo horen.
1: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick. Suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Tickets op Duinrail.nl.
7: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Yay, Lego!
8: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
7: Yay, gratis!
8: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: Ik proef het in de taal.
17: Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Stroopwafels? Daar kun je toch geen genoeg van krijgen? Nu nieuw, een XL stroopwafel met kaas voor maar 99 cent. En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, alle AH Zaanlander kaas 1 plus 1 gratis.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
19: Voor de makers.
9: Praxis.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op Lendl.nl.

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Goedemorgen. Deze dag begint op veel plaatsen zonnig. Temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Maar later vanmiddag trekken er buien over het land. Daarbij ook kans op hagel en zelfs onweer. En dan wordt het ook wat koeler. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitmeister. Er staat één file in het land. Die is op de A1. Hengelo richting Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens duurde er 6 minuten langer over. Flitsers zijn gezien op de A4. Van Leiden naar Amsterdam bij 8.0. En op de A12. Duitsland richting Arnhem bij 136.1.

0: Elke zaterdagochtend vind ik het leuk om even met je terug te blikken op de avond ervoor. Want als je nu wakker bent, dan is de kans best wel groot dat je gisteravond niet naar de radio luisterde. Vrijdagavond hier op Q Music opent mijn collega Stefan Bouwman de deuren van zijn eigen pianobar.
1: Stefan's Pianobar.
0: Dat is de plek waar hij samen met de grootste artiesten van het moment samen muziek maakt. Stefan achter de piano, Stevast. En dus elke week een andere ster achter de microfoon. Gisteren was er weer zo'n internationaal icoon te gast, namelijk Bebe Rexha. Afgelopen jaren een enorm begrip in de top 40. Je kent haar van I'm Good met David Guetta, Heart Still Beating heeft ze gedaan, One in a Million, Me, Myself and I. En afgelopen week had Bebe Rexha ook nog de alarmschijf te pakken hier op Q Music met die nieuwe New Religion. En dat is een remake op Insomnia van Faithless. Nou, je voelt hem al aankomen. Die heeft ze gisteravond live gedaan in de pianobar. Stefan dus achter de piano en Bebe Rexha met die onmiskenbare, fantastisch goede stem van haar. Live gisteravond hier op Q Music.

De nieuwe van Bebe Rexha samen met Faithless heet New Religion. En je hoorde de live versie gisteravond in Stefan's Piano Bar op Q-Music. Met dus achter de piano Stefan Bouwman. Nou, Stan die geeft een fantastisch compliment in de Q-app. Die zegt, eigenlijk vind ik dit nog mooier dan het origineel. Kijk, dat is wat je wil horen als artiest, hè, over je live optreden. Goedemorgen, zaterdagochtend. Je luistert naar Q-Music met Kygo onderweg na Shakira.

0: boodschap voor alle automobilisten. Jullie krijgen de groetjes van Daisy. Zij hebt groetjes aan alle Nederlanders op de weg. Wij rijden nu vanuit Spanje naar huis en rijden in Zuid-Frankrijk met bijna alleen maar Nederlandse auto's om ons heen. Fijne terugreis allemaal. Groetjes van Jurgen, Thomas en Daisy.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hallo Vincent, goedemorgen.
2: Hey Jorien, goedemorgen.
0: Ga je het doen vandaag?
2: Nou, ik niet, want ik heb geen tuin.
0: Nee, maar het kan ook op het balkon. Het kan ook op het balkon, heb ik gelezen.
2: Ik heb zelfs geen balkon.
0: Nou, maar dan is dit dus de dag om naar het tuincentrum te gaan. Een grote pot. Oh, je hebt geen balkon, zei je.
2: Nee.
0: Oh.
2: Maar ik heb gehoord dat jij een hele grote tuin hebt.
0: Ja, ik wel. Ja.
2: Dus dames en heren, ga even naar Emmen van de middag. Want daar kun je zomaar Jorien naakt spotten. Het is namelijk de dag van het naakt tuinieren vandaag.
0: Maar ik vind dat ook als je geen balkon hebt, vind ik alsnog dat jij vandaag wel even naar het tuincentrum kan gaan. Een grote pot kan kopen met wat potgrond, een paar plantjes. En dan gewoon in je nakie dat allemaal even in die pot gaan doen.
2: Wil je mij naakt zien?
0: Nou, nee, ik hoef daar niet bij te zijn. Maar dan ik gun jou het plezier van het naakt tuinieren. Want ik geloof erin. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik vertelde vanochtend ook op de radio dat ik toevallig gisteren nog onkruid stond te wieden op mijn blote voeten. Mm-hmm. In de zwarte grond. En dat voelt toch, ja, dat voelt wel lekker. Dus ik geloof wel dat dit wat is.
2: Dus helemaal aan het aarden met de grond.
0: Ja, precies. Down to earth.
2: Zo, ja. Ja, ik vind het allemaal rommelig. Als het allemaal zo naakt zo rondbungelt en je gaat met een schaar aan de gang. Ik weet niet of dat handig is.
0: Okay.
2: Maar goed, ik zoek wel... ja, dat is goed. Ik zoek foute liedjes over het naakt tuinieren. Er zitten natuurlijk wel leuke dingen bij te bedenken. God,
0: shirt uit en zwaaien.
2: Leuk. Ik dacht gelijk aan het is een beetje rondzwengelen van het bananenlied. Kan je natuurlijk ook aanvragen als je wil. Iets van Bloem. Even aan mijn moeder vragen.
0: Oh ja, er zit er geen naakt in, maar wel het...
2: Het is iets braver, ja.
0: Ja, okay.
2: Denk, fout, ja. Ken je een fout liedje dat past bij naakt tuinieren? Ik weet niks meer.
0: Nee, ik ook niet.
2: Gooi het in de Q-app.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
9: Kippie.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
11: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
14: Deze week in de bonus. Alle Campina Lang Lekker Liter pakken, 1 plus 1 gratis. Coca-Cola en Fanta 8-pack 250 ml, TZ 7,99. Alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En een Loetje lunchdeal per persoon, 20,95. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Je houdt me al bij, hallo.
17: Soms is je leven pure romantiek. Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit. En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister vanaf maandag naar de Q-middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
18: Q-Music.
9: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
18: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
19: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
21: Boost yourself.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
25: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
26: De beste plek voor jou, NVM.
27: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
28: Nog een keer! Papa, sneller!
29: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: 9 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. In het noorden van Ermelo in een harde wijk kunnen inwoners last hebben van rook. Het komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het harde het grootste gevaar geweken, al kan het zijn brand meestal nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle, daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn dit jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. En een iconisch leren jack van zanger George Michael is geveild. Hij droeg het in de videoclip van zijn hit Faith uit 1987. Het jack bracht ruim €200.000 op. Hij droeg het ook tijdens een tour in die tijd. George Michael overleed bijna 10 jaar geleden op eerste kerstdag. Dan het weer van Weer Online. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler.
0: Q-verkeer door Flitsmeister. Er is 1 vertraging gemeld op de A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 8 minuutjes. En de snelheidscontrole op de A4 richting Amsterdam. Let op, bij Schiphol, daar staan ze bij hectometerpaal 8.0. En de A50 richting Arnhem bij Beekbergen 196.8.
2: Q-music. Vincent Pronk.
0: Stap met je foute been uit bed. Ken je een fout liedje dat past bij naakt tuinieren? Je hebt nog

0: Offenbach Back Your Music en Miles Away.
1: Met je foute been uit bed.
0: 6:06. Goedemorgen, Vincent hier. We stappen met ons foute been uit bed. Het is vandaag de dag van het naakt tuinieren. Blij dat ik geen tuin heb. Maar Corinda, jij wel?
2: Ik heb een tuin, zeker.
0: En je verzint het niet, jij heet Corinda Groen.
2: Ja, hoe toepasselijk.
0: Ja, ga je ook vandaag dan naakt tuinieren?
2: Nee, zeker niet. Nee, daar kan ik de buren niet aan doen.
0: Nee? Is het zo erg?
2: Het is zo erg.
0: Oh, ik had dat de buurman het jou ook niet gedaan doen, of wel? Kan je dat wel aanzien?
2: Nee, liever niet. Nee.
0: Nee. Ben jij een beetje, heb je een beetje groene vingers? Want je hebt natuurlijk een tuin, zeg je. Die moet je ook onderhouden.
2: Ja, nou, dat doet voornamelijk mijn man. Ik heb niet zulke groene vingers, nee.
0: Nee, dat heb je goed bekeken. Ja. Maar is dat ook meneer Groen dan?
2: Dat is ook meneer Groen. Meneer Johnny Groen.
0: Johnny Groen. Wat goed.

Music, Davina Michelle en Still Champagne. Hé jongens, het is 2 mei, zijn we er al uit. Wat wordt de zomerhit van 2026? Er zijn natuurlijk best wel wat opties. Bijvoorbeeld De Bauta. Magnetic kan zomaar de zomerhit worden. Of Talk to You. Vind ik ook een goede optie, maar... Voor we de zomerrit gaan kiezen, laten we even wachten op Calvin Harris. Want Calvin Harris komt binnenkort met nieuwe muziek. Kan niet lang meer gaan duren. Hij heeft een klein stukje alvast laten horen en daar klinkt zo. Het gaat heten Satisfy. Satisfy. Denk de inspiratie gehaald bij Roxy Dekker. Maar de verwachtingen liggen hoog. Binnenkort komt hij uit. En tot die tijd moeten we het nog even doen met zijn zomerrit uit 2011. Met Rihanna samen. Dit is We Found Love.

0: Morgan Wallen en Tate McRae bij Q-Music. What I Want. Hey, elke zaterdagochtend is daar weer die ene vraag. Is de bakker wakker? Zometeen aan jou om antwoord te geven op die vraag. Ik heb vanochtend vroeg weer geprobeerd om een bakker in de val te laten lopen. Janneke, ik wil ook even kijken of je nog een beetje wakker bent als bakker.
1: Ja.
0: Want...
1: Ik was vanmorgen wel om 5:30 begonnen, hè? Dus
0: ja, de wekker ging vroeg.
1: Ja, zeker.
0: Ja, als een vrolijke bakker, hoe dat gesprek afliep, hoor je zo meteen. En aan jou om te raden of ze in de strikvraag gaat trappen. Ook zo meteen Justin, Jackstyle en John. Turn the lights off, komt eraan.
2: Elke droom begint klein.
3: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
4: Ik kan het niet hebben als het avond is.
2: En elk nummer.
5: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
2: Elke show.
3: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
2: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
4: Maar we laten het nog gaan.
2: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Doe
0: eens
1: een sneller.
2: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick. Suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
1: Je moet naar Duinrail,
0: daar kikker je van op. Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil
0: sneller
1: dan snel. Je moet naar Duinrail, daar kikker je van op.
2: Koop nu je tickets op Duinrail.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Yo, Chris van Amsterdam hier. We hebben een nieuwe single.
8: Met mij, Jan Smit.
9: En met mij, Frans Bauer.
10: Want zij hoort bij mij.
8: Bij mij is nu overal te beluisteren.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
11: Hi. Dag.
12: Hoi.
13: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
14: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: En ook voor de zekerheid van een vast contract... Ga je naar Essent.nl.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
17: Jouw bioscoopticket van View is goud waard bij Q. Download de Q Music app, upload je View-ticket en maak kans op de gekke prijzen. Met als hoofdprijs een compleet verzorgde de Super Mario Galaxy Movie reis naar Japan. Check snel viewcinemas.nl/Q-Music.
18: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
19: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
20: Kippie.
21: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.nl.

0: Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werken.

10. Goedemorgen. Het is vandaag best wel een prima dagje hoor. Af en toe wat zon, zo'n 22 graden. Maar later vanmiddag dan wel stevige buien. Kans op onweer, hagel en windstoten. Binnen blijven. Nee hoor, valt allemaal mee. Valt mee. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, 12 minuten. A27 richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en Lunetten, daar 6 minuten. En de A76 richting Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de hoofdrijbaan dicht en 5 minuten vertraging. Let op je snelheid. Op de A13 richting Rijswijk. Daar wordt geflitst bij Delft. De meterpaal is daar 11.1. A15 richting Rotterdam bij Alblasserdam bij 74.9. A16 richting Breda bij Moerdijk 45.7. A27 richting Utrecht bij Nieuwegein bij 65.6. En de A50 de laatste richting Arnhem bij Beekbergen 196.8.

0: Q Music, Destiny's Child en Survivor. Het is Vincent hier op de plek van Bas. Maar natuurlijk gaan we gewoon even bellen met een bakker. Want terwijl de broodjes en croissantjes over de toonbanken vliegen, ga ik even een bakker aan de tand voelen. Want de grote vraag is natuurlijk:
1: is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker?
0: Ik moet je zeggen, ik doe het ze niet nou hoor. Die bakkers in Nederland, ik stond vanochtend vroeg even op om even te plassen. Was 1 uur of 5. Daarna ben ik nog even mijn bed ingekropen. Ja, die bakkers die staan ook in het weekend natuurlijk hartstikke vroeg op, hè, om die broodjes in de oven te schuiven. Maar zijn ze ook een beetje wakker? Ik heb gebeld met een bakker in Nederland. Het is bakkerij Van de Ven uit Uden. En ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou de vraag, denk je dat ze hem doorhebben of trappen ze erin met boter en suiker? Luister mee en geef je voorspelling door in de app van Q-Music. Daar gaan we.
2: Bakkerij Van de Ven met Janneke. Goedemorgen.
0: Janneke, goedemorgen. Met Vincent, Q-Music spreek je mee.
2: Goedemorgen.
0: Janneke, wat klinkt je ontzettend vrolijk.
2: Ja, inderdaad. Daar ben ik ook.
0: Nu al de leukste bakker van Nederland, denk ik.
2: Oh, kijk nou. Dat is een compliment. Wij doen ons werk met liefde, hè. Dus wij zijn iedere ochtend heel vrolijk.
0: Wat goed om te horen. Ja, hoe is het daar vanochtend? Is het druk?
2: Nou, het is vrij rustig.
0: Jullie kunnen nog wel wat klanten gebruiken dus?
2: Ja, wij kunnen zeker wel wat klanten gebruiken. Nee hoor, het loopt aardig door, moet ik eerlijk zeggen.
0: En wat is er in de aanbieding dan vandaag?
2: We hebben de Elfsaren heerlijk brood in de aanbieding. En een heerlijke abrikozen rijstevlaai is in de aanbieding.
0: En wat kost dat? Toch even die Hollander in mij, hè?
2: Nou ja, dat is dan toch 22,45 voor een vlaai.
0: Oh,
2: ja,
0: oh, dus je pakt wel de duurste van de aanbiedingen gelijk.
2: We hebben dit weekend voor het eerst de aardbeienvlaaien.
0: Oh, het is weer het seizoen natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. En zijn heerlijk. Zijn van aardbeien in de buurt. Dus ja, in ieder geval bij ons in de buurt.
0: Ja, ja, ja. Ligt er maar net aan waar je vandaan komt natuurlijk.
2: Ik wou net zeggen, ja, ja, ja. Je moet er wel voor naar Uden rijden.
0: Ja, maar dat heb je ook wel. Janneke, ik wil ook even kijken of je nog een beetje wakker bent als bakker.
2: Ja.
0: Want
2: ik was vanmorgen wel om 5:30 begonnen, hè. Dus
0: ja, de wekker ging vroeg.
2: Ja, zeker.
0: Even kijken of je wakker bent. Aanstaande dinsdag is het natuurlijk 4 mei. Maar hoe laat houden we dinsdag 2 minuten stilte?
2: Even kijken.
0: 4 mei is natuurlijk maandag. Maar is de bakker een beetje wakker? Geef hem het goede antwoord. Geef je voorspelling door in de app van Q-Music. Dan maak je kans op een bomvol Q-prijzenpakket. Dit is Jelly Roll.

0: Dit is Q Music.
1: The Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.
2: Nieuwste van Teddy Swims.

0: ochtend, zo 9:45, dan weet je, dan wordt er een bakker lastiggevallen in Nederland. Nou ja, ik heb eigenlijk vanochtend vroeg al gebeld met de bakkerij Van der Ven uit Uden. En ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou de vraag, denk je dat ze erin trappen? Hey Tessa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent niet alleen, hè?
1: Nee, ik ben niet alleen. Mijn zoontje zit naast me.
0: Hoe heet je zoontje?
1: Zeg maar, hoe heet jij? Hij heet Ruben.
0: Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zit je lekker de radio te luisteren?
2: Ja.
0: Ja, ik krijg een appje van jou, Tessa. Maar eigenlijk heeft je zoontje het goede antwoord gegeven.
1: Ja, eigenlijk heeft hij het goede antwoord gegeven. Toen ik het aan hem vroeg, was hij heel duidelijk.
0: Ja, die heeft zijn agenda wel op orde, denk ik dan.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, want het is natuurlijk niet dinsdag 4 mei. Maar, het is... dat klopt wel. Nu ben ik zelf weer in de war. Het is maandag 4 mei, dinsdag 5 mei.
1: Juist.
0: Maar ik stelde net deze strikvraag aan de bakkerij. Even kijken of je wakker bent. Aanstaande dinsdag is het natuurlijk 4 mei. Maar hoe laat houden we dinsdag 2 minuten stilte?
1: Even kijken.
0: Ja. Is deze vrolijke bakker wakker? Is het anders leuk, Tessa, als Ruben het gaat zeggen?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ruben, is de bakker wakker?
2: Ja.
0: Ja?
1: Maar ja, de bakker is wakker.
2: Ja,
0: de bakker is wakker. We gaan even luisteren.
3: Is het dinsdag niet 5 mei? Zit ik me nou te vergissen? 2, 3, 4. Ja, het is dinsdag is het 5 mei, hè, Marina?
1: Ja.
0: Janneke, je bent hartstikke wakker!
3: Ja, goed hè!
0: Goed. Ja, inderdaad, dinsdag is het 5 mei.
3: Ja, ik denk al dat het... wij zeiden al, wij moeten gewoon werken op 5 mei. Wij kunnen niet naar een festival.
0: Nee, Janneke is ook niet te foppen, merk ik al. Janneke, je ontvangt de Is de Bakker Wakker plakker. Leuk voor op de deur.
3: Oh, super!
0: Gaan we opsturen naar Uden. En Ruben, heb je dat gehoord?
2: Ja.
0: Je hebt het helemaal goed. Je wint het Q prijzenpakket.
1: Yay!
0: Fijne dag, hè?
1: Dankjewel, fijne dag.

0: 2 mei, zaterdag, vanavond, de grote finale van Wie is de Mol? Moeten we het zo meteen even over hebben, want ik vertrouw die snor niet. Ook Olivia Dien komt eraan.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
6: I'm serious about that.
7: Oeh,
5: het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
8: Well, I guess we're back, Betty.
5: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.

0: of doneer.
1: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
2: Altijd weer die autodrop.
3: Absurd.
2: Lekker.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar word je toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
15: Yay, Lego!
14: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
16: Yay, gratis!
14: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
21: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
22: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
23: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar €1. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar €2. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
24: 10 uur, goedemorgen. Q-Music nieuws van nu.nl. Ronald Remmelswaan.
25: Goedemorgen. Wel terug, Timmy is weer vrij. Een schip bracht hem de afgelopen dagen richting de Noordzee, nadat hij een hele tijd vast zat voor de Noord-Duitse kust. Op het Skagerrak tussen Noorwegen en Denemarken werd Timmy losgelaten in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging. 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. En een vleesverwerker in het Brabantse Nuenen, waar waakhond NVWA pas ingreep, heeft faillissement aangevraagd. Vorige maand raakte het bedrijf zijn vergunning kwijt. Toen bleek dat het onder meer bedorven vlees verwerkte. Werden toen ook twee directeuren en een manager aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met flink wat zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het nog 20 tot 26 graden. Daarna minder warm.
24: Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A12 gemeld richting Oberhausen, tussen Ouddijk en de Nederlandse grens. Gebruikelijke kwartier vertraging. En de A22 richting Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. Daar ergens dus in 12 minuten vertraging. Flitsers op de A7 richting Drachten. Daar staan ze bij Leek, hectometerpaal 181,9. A12 richting Ede bij Arnhem bij 133,8. A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid bij 9,2. En de A50 richting Arnhem, let op, bij Beekbergen als je daar rijdt, bij 196,8.
0: Music. Vincent Pronk.
24: We moeten het zo meteen even hebben over de finale van Wie is de Mol. Ook Gala komt eraan. Freed from Desire hoor je zo.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op deze zaterdag. Het is 2 mei. Vincent hier. Vanavond om 8:30 krijgen we eindelijk het antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Het is de grande finale vanavond. En na weken speculeren weten we eindelijk wie ons al die tijd zat voor te liegen. Wie elke keer het spel probeert te saboteren. En dat is natuurlijk 100% Bram Krikke. Toch? Kunnen we het over eens zijn? Bram is de mol. Denk ik tenminste zeker te weten. Maar ik krijg net een appje binnen van Angela. Die is het er niet mee eens. Die denkt namelijk dat het Daan Boom is.
2: Nou, die snorremans is hartstikke te vertrouwen, hoor. En hij heeft geen molstreken. Hij is gewoon zo klunzig van zichzelf.
1: Ja, dat is waar.
2: Voor mij is Daan de mol en is Bram de winnaar.
1: Nou, het kan ook nog een andere Q-collega zijn. Er staan 3 mensen in de finale vanavond. En waarvan 2 Q-DJ's. Niet alleen Bram Krikke, maar ook Quinty Missijan. Die je natuurlijk elke donderdagavond hoort bij Joost. Nou, ik vind haar gewoon veel te lief. Ze is echt de kandidaat. Ik denk niet dat zij de mol is. Ik heb wel een goede hint gevonden naar Bram. Wil ik je even aan meenemen? Ik laat even aan je horen. Let goed op. De leader van Wie is de Mol? Daar zit iets in verstopt. Elke keer begint het programma met de leader. En dan hoor je dit geluid. Welk dier hoor je hierin? Hé, hey, wat was dat? Een kikker. En wat is een anagram voor kikker? Krikke. Bram Krikke. Ik zeg niks meer. Vanavond 8:30 NPO 1. En dan mag Bram morgen een hoop komen uitleggen hier bij Q Music. We gaan het zien.

0: Eva Max bij Q Music en Kings and Queens. Ik wil even nieuwe muziek aan je laten horen. Dit is echt heel nieuw. Het is gisteren uitgekomen. Nieuwe muziek van Sienna Sparrow. Je kent het natuurlijk nog wel van deze. Just for the thrill, Die on this hill. Maar haar tweede hit was ook meteen raak. Dat was The Visitor. En gisteren bracht ze haar nieuwe liedje uit. Het is Material Lover. Het is de soundtrack van de film The Devil's Wears Prada 2. En zeker op zo'n zaterdagochtend. Krantje, bakje koffie erbij. Dan luistert dit heel lekker weg hoor. De nieuwste van Sienna Sparrow hoor je nu.
1: De Q Music.
2: Q Music.
1: Alarmschijf.
2: Sienna Sparrow.

0: warmschijf van komende week. Sienna Sparrow en Material Lover. Hey, tot hoe ver kan je tellen tot je de tel kwijtraakt? Ik ben heel benieuwd hoe ver je zo meteen komt. We spelen namelijk een Vincent's telspel, waarbij je één woord in een liedje moet gaan tellen. En nou hebben we even zitten oefenen hier in de studio. Het is vandaag wel een lastige, moet ik zeggen. Het woord in kwestie komt echt heel vaak voorbij. Het kan geen kwaad om alvast wat pen en papier erbij te gaan pakken. Dat gaat je zo meteen helpen. Het telspel doen we zo. Ook Douwe Bob komt eraan.
1: Elke droom begint klein.
2: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
3: Ik kan het niet hebben als het avond is.
1: En elk nummer.
4: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
1: Elke show.
5: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
1: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
3: Maar we laten het toch gaan.
1: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag?
2: Ja, zo lastig.
3: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
6: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.

0: bonen 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op Lendl.nl.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
6: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
9: The only way out is together.
7: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark. 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Even overlaat.
18: Ik ben aan het streamen.
17: Sorry.
18: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
17: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop, zeker weten.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
19: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Lekkere zaterdag vandaag. Af en toe wat zon, iets koeler dan gisteren, 22 graden. Later vanmiddag wel kans op stevige buien, ook met onweer, hagel en windstoten. Kielverkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging gemeld op de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, daar 20 minuten. A37 richting Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland, 17 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, daar 12 minuten vertraging. Let op je snelheid op de A2 richting Utrecht. Daar staan ze te controleren bij Apkoude, hectometerpaal 37,8. A7 richting Drachten bij Leek bij 181,9. A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid 9,2. En de A50 richting Arnhem, let op bij Beekbergen 196,8.
21: Q-Music, Vincent Pronk.
20: We spelen zo meteen Vincent

Me Tonight Back Your Music. Vincent hier, ik heb een spelletje meegenomen van de zondagavond. Maar dit kan je ook prima spelen op zaterdagochtend. Zorg alleen dat je de tel niet kwijtraakt, want we spelen Vincent's telspel. Je gaat een liedje horen waarin één woord heel vaak voorbij komt. En zing bye bye bye. Nou, je voelt hem aankomen. De vraag is, hoe vaak tel jij het woord bye in de komende 3 minuten? Kleine disclaimer erbij trouwens. Het gaat echt om de woorden die duidelijk gezongen worden. Dus de echootjes in de verte die je soms heel zachtjes hoort. Vooral in het begin. Dat is echt lastig. Die tellen we niet mee. Dat is niet te doen. Het gaat echt om de harde bye bye bye bye bye. En die zijn niet te missen. Mocht je het precies goed weten in te schatten en je stuurt het in de Q-Music app, dan win je een bomvol Q-prijzenpakket. Dus tel goed mee, doe het uit je hoofd of pak pen en papier. Het gaat om het woord bye. Iedereen klaar? Tellen maar!

En was het een beetje bij te houden? Hoe vaak heb je het woord bij gehoord in het liedje? Geef het exacte aantal door of doe even een gokje. Stuur je antwoord nu in de app van Q Music.

0: Future Music, Taylor Swift en Appelai. Daarvoor hoorde je NSYNC en Bye Bye Bye. De vraag is, in Vincent's telspel, hoe vaak tel je het woord bye? Zo, er komen veel berichten binnen. Even kijken. Marielle zegt volgens onze dochter 63 keer. Groetjes vanuit de auto in Frankrijk. Patrick die zegt, ik gok 33 keer, maar ik raakte de tel kwijt tijdens het autorijden. Had ik ook last van. Ik heb het liedje echt 5 keer geluisterd om goed te weten wat het is. En volgens mij zijn we eruit. Hey Ferdy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is jouw tactiek geweest met het tellen?
1: Ah, ik was toevallig zat ik aan tafel met een laptop en ik dacht, ik ga puntjes zetten.
0: Puntjes zetten?
1: Nou, dan heb ik puntjes zetten. En dan gewoon op het laatste liedje afgelopen was, dan zet ik de laptop, dan tel ik de puntjes en dan kwam ik op 52.
0: 52 keer? Je hebt puntjes gezet gewoon op je toetsenbord, gewoon in Word of zo?
1: Ja, gewoon in Word, in het klapblok.
0: Ja. Ja, in het refrein zat het al heel veel. Dat was al 5 keer. Je zegt 52 keer, hè?
1: 52 keer.
0: Ferdy, je hebt lekker geteld. Dat is helemaal goed.
1: Ja.
0: En daarmee win jij een bomvol Q-prijspakket. Waar mag ik het naartoe sturen?
1: Naar Zutphen.
0: Het mooie Zutphen. Dat gaan we doen. Zutphen. Dan wens ik jou nog een... Ja, Zutphen, toch?
1: Ja, Zutphen in Gelderland.
0: Zutphen in Gelderland. Oké, zetten we dat op de envelop. Komt helemaal goed. Wens je een fijn weekend.
1: Ja, dankjewel. Ja, jullie ook.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.

0: Sam Will with Come Back You. Medusa, zometeen heb jij de keuze uit 3 liedjes in de Top 40 Classic. We gaan terug naar de 90s, terug naar de start van TMF. En het is bijna 11 uur, zometeen het laatste nieuws met meneer Vos.
1: Ja, een hele grote ontwikkeling over dat dier waar het al dagen over gaat.
0: Oh, niet weer die bultrug.
1: Nee, maar dit vind je ook leuk. Bultrug Timmy.
0: Timmy, ja. Oh. En meer dieren zometeen. Shakira komt eraan. Met haar zoo.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op...

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Je houdt me al bij, hallo.
1: Soms is je leven pure romantiek.
2: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
1: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister vanaf maandag naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
3: Q-Music.
4: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
5: Hi, dag.
6: Hoi, hallo.
7: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.

0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze aan het blauwe duimpje.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: En dan nu de filemberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
11: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
12: Goedemorgen, 11 uur. Dit is het Q-Music nieuws door nu.nl. Danny Vos.
13: Ja, goedemorgen. Na dagen blussen is de grote natuurbrand op de Veluwe onder controle. Dat meldt de brandweer net. Die natuurbrand brak woensdag uit. Veel mensen zaten daarna in de rook. Ook deze mensen op een camping.
14: Het ruikt in de caravan, ruikt het ook helemaal naar de brand.
15: We zagen het al in de verte, maar we dachten, jeetje, wat is daar een brand? Maar niet te bedenken dat het gewoon naast onze camping was. En we konden eigenlijk gewoon heel slecht ademhalen ook.
13: En die brand brak uit tijdens een militaire oefening. De afgelopen dagen waren er op meer plekken natuurbranden. Dan een andere grote brand in Ermelo bij een bedrijf dat toetjes maakt. Het vuur woedt daar sinds vannacht in dat bedrijf. En ook die brand is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen, zeggen ze bij Hart van Nederland.
16: Het gaat nog uren duren, waarbij ik wel moet zeggen dat ook de overlast hiervan langzaam gaat afnemen. Maar het pand zal na alle waarschijnlijkheid gesloopt worden.
13: En door die brand zijn er onder meer glassplinters in de buurt neergekomen. Het advies in Ermelo en ook Harderwijk is daarom je kinderen even niet buiten te laten spelen. Amerika gaat inderdaad duizenden soldaten weghalen uit Duitsland. President Trump dreigde daar eerder al mee. Het is een reactie op dingen die de Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd. Hij noemde de Amerikaanse acties in Iran onder meer ondoordacht. Er zijn op dit moment tienduizenden Amerikaanse troepen actief in Europa. En een groot deel van hen zit dus in Duitsland. Ja, en bultrug Timmy zwemt weer in het rond. Ging de afgelopen weken veel over hem. Hij lag vast voor de Duitse kust, raakte gewond. En na een grote reddingsactie werd hij de afgelopen dagen met een schip naar open water gesleept. Nou, net is hij vrijgelaten op de Noordzee. En net voordat hij wegging, spoot hij nog even een straal water de lucht in.
12: Ah, mooi.
13: Het weer nog van Weerplaza. Nu nog droog, ook wat zon, ook warm. Maximaal 26 graden nu. Maar later vanmiddag, dan kan het flink gaan regenen. Is er kans op onweer, ook op hagel.
12: Oh.
13: Morgen grijs, graadje of 20.
12: Nou, het is wat minder afsluiting, Danny. Je neemt wat leukers.
13: Kan het weer ook niet veranderen.
12: Bedankt voor de rest. Voor de rest was het top.
13: Geweldig.
12: Q-verkeer door Flitsmeister. A16 een file richting Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en de Van Brie Noordbrug. Ongeluk gebeurd. Half uur vertraging. A37 richting Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland kwartiertje. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. De hoofdrijbaan is dicht en de vertraging een kwartier. Let op je snelheid op de A1 richting Naarden. Bij Muiden staan ze te controleren. 13,4. A4 richting Heiningen bij Halsteren. Hectometerpaal 229,6. A7 richting Drachten bij Leek 181,8. A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid bij 9,2. En de laatste op de A50 richting Arnhem bij Beekbergen staan ze 196,8.
17: Music. Vincent Pronk.
12: Zometeen de top 40 classic. We gaan terug naar 1995. Ook Kygo komt eraan. En dit is Shakira.

0: Kygo bij Q. En stole the show. In de Top 40 Classic gaan we terug naar 1995. Er werd een nieuwe tv-zender gelanceerd. Legendarisch bleek later. Want in 1995 ging TMF van start. Ja, dat was toch wel een ding, hè? De hele dag door videoclips op tv. Die werden aangekondigd door de VJ's. Dat was ook gelijk de doorbraak voor Bridget Maasland, Sascha Visser, Daphne Bunskoek, Tooske Ragas en Fabienne de Vries. Ik heb hier nog haar eerste woorden op TMF.
1: En ik heb voor de komende 2 uur weer de heerlijkste en de allerbeste clips voor jou speciaal uitgezocht uit de Music Factory kelder.
0: Mooi, ik heb echt veel TMF zitten kijken vroeger als ik uit school kwam. En dan sms'en naar de tv, hè, dan kan je die berichtjes, die zaken kwamen dan onder in beeld terecht. Dus dan was het van, hey Sharon, als je dit ziet, sms me terug. Dan de videoclips van 1995. Wat kwam er voorbij op TMF? Ik heb 3 liedjes uit de top 40 gevist. En aan jou de vraag, welke wil je horen? Nummer 1 was in 95 Celine Dion. Je kan gaan voor Think Twice. Je kan nu stemmen in de Q-app.

0: wat dacht je van deze?
1: Laat me nu toch niet alleen. Neem een hand.
0: Derde optie is Clouseau.
1: En Tom.
0: Ga je voor Celine Dion, voor Take That of Clouseau? Degene met de meeste stemmen, die hoor je zo. Stuur een berichtje in de Q-app of spreek even in welke het moet worden.
2: Q-app.

0: Martin Garrix, Back Your Music, Told You So. We zijn weer even in de 90s, 1995, 2 mei, toen TMF net van start was gegaan. Ik heb 3 liedjes uit de top 40 gehaald. En aan jou de vraag, welke wil je horen? Celine Dion met Think Twice, Take That, Back For Good... of ga je voor Clouseau en Laat Me Nu Toch Niet Alleen? Even kijken wat er is binnengekomen in de app van Cube.
1: Jeetje, wat een moeilijke keus. Ik laat deze keus over aan mijn dochter.
2: Het wordt Clouseau. Doei.
3: Baby, think twice. Nou, hier hoefde ik niet 2 keer over na te denken, hoor. Doe maar Celine Dion.
4: Wij gaan voor Back For Good. Rotjes van Chris en Erik.
5: Doei. Ja, dat moet natuurlijk Clouseau worden. Dat was het echt helemaal in die tijd. Oh, daar had ik echt een crush op. Dus Clouseau.
6: Celine. Sowieso Celine Dion. Woe, woe, woe, woe.
0: Ik hoorde die dochter van Marina voorbij komen. Ik kan wel stoppen, ze kan het prima zelf aankondigen. Want ze heeft helemaal gelijk.
2: Het wordt Clouseau. Doei.
7: Top 40 Classic.

0: Kensington bij Q-Music en Living For. Heel leuk berichtje binnengekregen van Emma.
1: Hoi, Emma hier. Ik zit met mama in de auto naar Harry Potter the Musical. Mogen wij misschien van Teddy Swims the Door horen? Groetjes!
0: Kunnen we echt niet aan gaan beginnen. Sorry, Emma. Ja, natuurlijk!

0: straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Even overlaat. Psst,
3: ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes.
11: James Moriarty.
9: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
12: The only way out is together.
9: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
8: Nu alle kaartjes. €19,50. Alleen op apenhul.nl.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
13: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Yo, Chris van Amsterdam hier.
18: We hebben een nieuwe single.
19: Met mij, Jan Smit.
20: En met mij, Frans Bauer.
21: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want
22: zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
23: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
24: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
25: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
26: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs. Extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
0: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: 11:30, goedemorgen. Het weerbericht. Het is nog droog, ook wat zon. Ook best warm vandaag. 20 tot misschien wel 26 graden. Maar later vanmiddag slaat het helemaal om. Dan kan het flink gaan regenen. Dan is er ook kans op onweer en hagel. Op de weg ook wat vertragingen, best wat. Je krijgt ze vanaf een kwartier of langer, en dat is er nog maar eentje. Op de A4 richting Amsterdam, tussen Plaspoelpolder en Leidschendam, is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, de vertraging 18 minuten. En let op je snelheid op de A7 richting Drachten. Daar wordt gecontroleerd bij Leek, hectometerpaal 182.0. A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid bij 9.2. En de A50 richting Arnhem bij Beekbergen bij 196.8.
18: Vincent Pronk.
11: Teddy Swims, The Door, hoor je direct naar Alesso en Sasha.

Zaterdagochtend van Q. Teddy Swims hoorde je de Door. Dan is het wel zaterdag. Ik wil toch even vooruitkijken na het weekend. Even over de maandag. Daar moet je waarschijnlijk nog niet aan denken, maar er komen echt leuke dingen aan maandag. Als eerst maak je vanaf maandag hier bij Q-Music kans op live tickets voor het concert van Suzanne en Freek. Het zijn echt zeer gewilde tickets. Ze hebben 10 keer het Gelredome weten uit te verkopen. En de laatste kans op tickets is dus bij Q-Music vanaf maandag. Maar er is meer, er is meer. We hebben ook groot nieuws bij Menno maandag. En Menno mag bekend gaan maken welke artiest of artiesten het foute anthem van dit jaar gaan maken. En dat waren natuurlijk de afgelopen jaren al grote namen. Vorig jaar nog Guus Meeuwis en Maxime. Het jaar daarvoor Tony en Snollebollekes. Ook Chantal Jansen had ooit de eer. En ik durf te zeggen, ook dit jaar is het wel echt weer een goede grote naam die we hebben gestrikt voor het foute anthem. Ik kan je zelfs een klein stukje laten horen. Het is niet veel, geloof ik, maar het is iets. Komt-ie.

is een rustig stukje uit een nummer wat nog helemaal losgaat daarna. En maandagochtend hoor je dus bij Menno wie het foute anthem heeft gemaakt van 2026. Nu nog lekker weekend hoor. Lekker zaterdagochtend. Katrina and the Waves komt eraan. Walking on Sunshine hoor je zo. En dit is Somber Homewrecker. Yeah.

Talking on Sunshine. Even een klein mini-quizje. Wat was ook alweer de internationale talentenjacht waaraan ze meededen, Katrina and the Waves? Jaren 90 was natuurlijk in het Songfestival. Met Love Shine a Light. Het Songfestival. Het is mij totaal ontgaan, maar over 2 weken is het alweer zover. Dan begint die parade weer. Het Songfestival komt er alweer aan. Het begint op 12 mei. Zonder Nederland, maar wel met heel veel andere landen, waaronder Noorwegen. Ik zat even te kijken wat Noorwegen gaat sturen. En daar hebben ze een klein foutje gemaakt, denk ik. Want er gaat de ene Jonas meedoen. Jonas voor Noorwegen. Maar die staat nu 18e bij de bookmakers. Dus dat wordt helemaal niks. Ze hadden gewoon deze gasten moeten sturen, joh. Uit Noorwegen. 100% dat ze hiermee hadden gewonnen. Wat een wereldhit is dit. De Bauta en Magnet.

0: Jet Kroeger, Back to Music, Hero. Zaterdag 2 mei, vanavond de grote finale van Wie is de Mol? En van de snoor die in de finale staat, ontbreekt ieder spoor. Zometeen Tom en Judith, heel verdacht. Nou, gezellig. Damiano David hoor je ook zo.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
3: Yay, Lego!
2: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
4: Yay, gratis!
2: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
5: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie.
7: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Zaterdag 5 september. Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters. Flemming, Bente, Agda en de Munnik. Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam. En Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl.
7: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit. Dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
9: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop, zeker weten.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op

0: met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
3: Altijd weer die autodrop.
4: Absurd.
5: Lekker.
6: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Nieuw!

0: bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Ik proef
0: het
1: in de
0: taal. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Stroopwafels? Daar kun je toch geen genoeg van krijgen? Nu nieuw, een XL stroopwafel met kaas voor maar 99 cent. En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, alle AH Zaanlander kaas 1 plus 1 gratis.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
7: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: 12 uur, goedemiddag. Het Q Music nieuws van nu.nl. Met Danny Vos.
11: Ja, goedemiddag. De grote natuurbrand op de Veluwe is na dagen blussen onder controle. Dat meldt de brandweer. Die natuurbrand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening. Bewoners in de buurt zaten dagenlang in spanning.
12: Ja, het was ook best beangstigend. Want die hoorden dat er van alles aan de hand was.
13: Wat gaat de brand doen? Gaat de wind draaien? Misschien word je wel gebeld s'nachts van dat je weg moet of weet ik veel. Ja, dat is niet leuk.
11: Als we horen bij de NOS, al dagen zijn er ook op andere plekken natuurbranden. Na de onrustige avond in Scheveningen zijn 4 mensen opgepakt. Dat meldt de politie. Jongeren riepen elkaar op om naar de boulevard te komen. Ze wilden daar gaan rellen. Vorig jaar gebeurde dat ook al. De verdachten die zijn opgepakt worden verdacht van mishandeling of bedreiging. De hoge brandstofprijzen lijken voor steeds meer problemen bij vliegmaatschappijen te zorgen. In Amerika is een luchtvaartmaatschappij nu failliet gegaan. Het gaat om Spirit Airlines, een Amerikaanse prijsvechter bekend van die gele kleur. Het bedrijf had het financieel al langer zwaar. 2 jaar geleden vroeg het al eens uitstel van betaling aan. Ga je de weg ophouden, dan rekening mee dat het file rijden kan worden. Dat komt onder meer omdat er veel werkzaamheden zijn dit weekend, vertelt Rijkswaterstaat bij Hart van Nederland.
14: Aan de A2 richting Utrecht en de A12 richting Den Haag. De A2 is dicht van knooppunt Everdingen tot knooppunt Oude Rijn en de A12 van knooppunt Oude Rijn tot Bodegraven.
11: Tom en Judith vertellen je zo meer over waar je nu vaststaat. Het weer nog van Weerplaza, nu nog droog, ook wat zon, warm ook, maximaal 26 graden. Maar het gaat straks omslaan, het kan flink gaan regenen, kans op onweer, hagel. Morgen wordt het grijs, een graadje of 20.
10: Nou, inderdaad, daar zijn we hoor met de verkeersinformatie van Flitsmeister. File op de A2 richting Utrecht. Bij Everdingen is de weg dicht, 4 kilometer en een kwartier. Dan op de A12, nu net de Oude Rijn, bij de Galenkopperbrug, 4 kilometer en een kwartier. En op de A76 van Geleen naar Keulen, bij de grens, 2 kilometer, kwartiertje.
15: Flitsers gemeld op de A7 Groningen richting Drachten bij 182.0. De A220 Velsen richting Beverwijk, daar staan ze bij 9.2. En oppassen bij de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij 196.8.
16: Music. Tom en Judith.
10: Happy weekend.
15: Zijn we weer.
10: Ja, leuk. De mol is er niet. Dus Tom en Judith hier.

0: Over 12, de weekendshow van zaterdag 2 mei 2026. Tom en Judith hier.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Tot 3 uur vanmiddag zijn we er. Leuk als je meedoet. Kan via de Q-Music app, foto, video, spraakbericht. Vinden we alleen maar leuk om te lezen, dus kom er gezellig bij.
1: Ja, en ik zit hier omdat natuurlijk Bram er niet is.
0: Ja, want Bram is de mol en die moet vanavond even bekendmaken op televisie.
1: Jij bent er echt heilig van overtuigd, hè?
0: Vanaf moment 1 dat we wisten dat hij meedeed aan de Wie is de Mol, heb ik geroepen dat hij het is. Nou ja, hij heeft in ieder geval de finale gehaald. Dus vanavond gaan we dat ook horen dat hij het is.
1: Hey, maar jij, hoeveel afleveringen heb je alles meegekeken?
0: Ja, 2,5 ongeveer.
1: Oh, dus je hebt bijna niks meegekeken?
0: Nee, ik heb niet zo heel veel gezien, nee.
1: Dat is niet goed.
0: Een beetje snippets heb ik gezien.
1: Oh ja, en ga je vanavond wel dan kijken?
0: Ik denk het wel.
1: Oh, dat wil je dan toch nog even zien.
0: Ja, dat zie je ook al een berichtje van Steve binnenkomen in de Q-app. Gaan jullie nog iets leuks doen omtrent Wie is de Mol? Aangezien 2 Q-DJ's in de finale zitten.
1: Ja, dat is waar.
0: Natuurlijk ook Quinty.
1: Ja, die hoor je elke donderdag bij Joost in de avond. Ja, die zit er ook in. Wacht, er zijn natuurlijk 3 mensen. Dus Bram, Daan en Quinty heb je.
0: Ja.
1: En wat denk jij dat het wordt dan uiteindelijk?
0: Bram.
1: Ja, oké, maar wie wint?
0: Oh, dan Daan, denk ik.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Jij? Ik denk dat Quinty gaat winnen.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik.
0: Nou ja, heel benieuwd. Vanavond gaan we het horen en zien. En tot die tijd zitten wij lekker op de radio. Dus nogmaals, doe lekker mee. Wij fixen de muziek. Sam Fender, Rain Me In, komt eraan. Na Miss California.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In bij Q-Music.
1: Er komen al leuke, gezellige appjes binnen in de Q-app. Laat vooral van je horen, zou ik zeggen, met een bericht in de Q-app. Bram zegt, die zit in de auto, die is nog 3,5 uur aan het rijden.
0: Rij voorzichtig. Ik zie Stan van der Belt, zit een foto vanuit Frankrijk, zit op de trekker.
1: Mariska zegt, hallo Judith en Tom. Na een pittige, zware, volle werkweek heb ik eindelijk weekend. Lekker rustig aan, bezig met stofzuigen en dweilen. En een afwachting van een nieuwe wasmachine, want die is deze week stuk gegaan.
0: Dit is Daisy.
2: Hoi, hier Jurgen.
3: Daisy.
4: En Thomas.
2: Vanuit Zuid-Frankrijk, samen met heel veel andere Nederlanders weer onderweg omdat de vakantie erop zit. Allemaal de groetjes van ons. Doei!
0: Doei, groetjes.
1: Waar de meivakantie zit natuurlijk alweer op dan.
0: Nou, we zitten wel heel erg in het Frankrijk op dit moment. Want, nou kijk, Q heeft heel veel vaste luisteraars. Dus je hebt heel veel van die vaste namen die je dagelijks voorbij ziet komen in de Q-Music app. Dat is altijd leuk, toch?
1: Ja, zeker.
0: Een van die namen die ik regelmatig voorbij zie komen is de naam van Greta. Greta woont in Bretagne.
1: Ja.
0: Luistert daar altijd naar Q, dus het is altijd een stukje Nederland in Bretagne. Maar er is nieuws. Greta, goedemiddag.
5: Goeiedag Tom en Judith.
0: Hallo dan, hoe is
5: Hallo.
0: Het? Hoe is het?
5: Ja, goed, goed.
0: Ja, je stuurt normaal gesproken altijd foto's vanuit het prachtige Bretagne, maar daar ben je op dit moment niet meer, hè?
5: Nee, klopt. Wij zijn gisteren vertrokken en wij zijn onderweg naar Nederland.
1: Oh, en waarom zijn jullie weer onderweg naar Nederland?
5: Nou, ten eerste, mijn man die moet zijn ID-kaart vernieuwen. En nou ja, daarvoor moet je dan toch naar Nederland.
1: Ja.
5: En nou ja, dan gelijk even familiebezoek. En daar hebben we maar een korte vakantie van gemaakt. Dus we hebben de caravan aangekoppeld en zijn onderweg.
1: Oh, wat lekker. En hoeveel dagen zijn jullie dan hier?
5: Ruim een week.
1: Och.
0: Is het dan ook zo dat jullie Nederland soms wel eens heel erg missen? Of valt dat wel mee?
5: Een week is lang genoeg, zeg maar.
0: Waarom?
5: Nou, kijk, Bretagne is gewoon lekker rustig. Wij wonen op het platteland. Nou ja, je kent een beetje onze achtertuin. En,
0: ja, daar heb ik pas 30 foto's van gezien. Dus
1: ja, wel
0: weet hoe jullie wonen. Ja,
5: ja. Maar het is gewoon lekker rustig en relaxed. En ja, het is gewoon heerlijk. En natuurlijk zijn er momenten dat je Nederland mist. Er zijn momenten dat het moeilijk is dat je verder weg zit. Vooral als er ziekte is in de familie.
0: Ja, zeker.
5: Maar nou ja, telefoon is dichtbij. En eigenlijk kunnen we met een dag over zijn. Het is 1000 kilometer, dus het kan in een dag. Ja.
1: Maar hoe vaak zijn jullie gemiddeld in een jaar tijd in Nederland? Zeg maar? Hoe vaak gaan jullie wel eens heen en weer?
5: We proberen toch wel 1 keer per jaar. Ja.
1: Okay.
0: Maar een week is lang genoeg.
1: Ja.
0: Hoor ik daar op de achtergrond.
5: Ja, nou, dat vind ik zelf ook hoor. Want we hebben de laatste tijd toch wel. Dan moeten we nog weg en dan beginnen we eigenlijk al over de terugweg.
0: Oh ja. Ja. Nou, hoeveel kilometer moeten jullie nog?
5: Wij moeten nog 400 kilometer.
0: Dan zou ik zeggen, rij voorzichtig en geniet ervan voor die week hier in Nederland.
5: Gaan we doen.
0: Als jullie in de buurt zijn van Amsterdam, kom een bak koffie halen.
5: Gezellig.
1: Koffie
5: ik kan aan
1: de
5: kappen komen, maar daar zitten we dichterbij.
0: Oh, ja, nou, dat kan ook. Bij mijn achtertuin.
5: Ja.
0: Zie je ook eens in mijn achtertuin.
5: Ja.
0: Doei, Greta.
5: Dank je. Doei.

0: nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
10: Nieuw!

0: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
1: Ik proef het in de taal.
2: Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Stroopwafels? Daar kun je toch geen genoeg van krijgen? Nu nieuw, een XL stroopwafel met kaas voor maar 99 cent. En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, alle AH Zaanlander kaas 1 plus 1 gratis.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Mama, ik ben super blij met jou.
6: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...

0: zijn auto horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Tipje, 4 uur kuppensoep.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Half 1 geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. Het komt door een defect voertuig, 4 kilometer en een kwartier. En op de A12 nu net de Oude Rijn bij de Galenkopperbrug. Op de hoofdrijbaan zijn ze bezig met werkzaamheden. 2 kilometer, 10 minuutjes.
7: Flitsers ook gemeld op de A7 Groningen richting Drachten bij 182.0. De A22 Vels richting Beverwijk bij 9.2. En oppas bij de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij 196.8.
6: My Universe van Coldplay en BTS komt eraan. Eerst Alex Warren.

0: Team Tom versus Team Judith. Spelen wij in teamverband? We hebben alleen nog geen teamgenoot. Wie zoek jij? Team Judith.
1: Ik ben op zoek naar iemand die deze week in de autogarage is geweest of nog moet gaan aankomende week.
0: Ai, was je ook aan de beurt?
1: Ik was ook aan de beurt. Even, nou ja, mijn kleine auto was even aan
0: karretje.
1: De beurt.
0: Karretje. Ah, dat kan nooit duur zijn, een beurt voor zo'n karretje. Nou, jij rijdt in zo'n elektrisch hok, rij jij.
1: Ja, zo'n echt een plastic ding is het ook. Ja. Dus echt, wat is normaal eigenlijk een beetje de prijs voor een beurt? Ik heb echt geen idee.
0: Ja, nou, ik ben altijd wel een paar honderd euro kwijt, hoor.
1: Nou, ik was ook wel een paar honderd euro kwijt, hoor.
0: Kan voor dat elektrische hok?
1: Ja.
0: Wat is daar nou mis mee?
1: Ja, banden moest vervangen, de handrem was niet goed.
0: Ja, maar jij bent ook zo'n Max Verstappen natuurlijk. Dus jij rookt die banden in een paar duizend kilometer. Wat moest je betalen dan?
1: Ja, nou, ik was wel eerder geweest, maar er moest nog iets gemaakt. Ik moest in twee keer. Maar uiteindelijk iets van 500 euro of zo.
0: Oh ja, nou, vind ik wel duur voor zo'n elektrisch karretje.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Maar goed, we zitten er met het autootje hier geweest. Dus ik ben op zoek naar iemand die deze week in de garage geweest of nog gaan moet. Als dat zo is, dus stuur dan Team Judith met een berichtje in de Q-app. En naar wie ben jij op zoek?
0: Ik zoek voor Team Tom. Iemand die vandaag nog een cadeau moet kopen.
1: Oei. Voor wie moet jij een cadeau kopen?
0: Nou, ik heb al wel wat binnen. Morgen wordt Helene 30.
1: Oh.
0: Ik heb al wel wat liggen, maar er kan nog wel iets bij. Dus ik moet vanmiddag, als we om 3 uur hier klaar zijn, dan moet ik nog even. Nou, we zitten in Amsterdam, dus ik kan alle kanten op.
1: Ja.
0: Ik ga nog even wat erbij halen.
1: Oh, alvast gefeliciteerd.
0: Dankjewel, dankjewel. Dus nou, moet je vandaag ook nog erop uit om cadeaus te kopen voor wie dan ook. Misschien wel voor jezelf. Mag natuurlijk ook. Meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app. Vraag is, welk spel gaan we spelen?
1: Nou, dat is geen vraag volgens mij.
0: Ja, morgen zit je hier niet meer. Dus je hebt één kans. Je hebt één kans om het nog een keer te doen.
1: Ik ga ook winnen ook vandaag.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. 1000%.
0: Dus het wordt?
1: 30 seconds.
0: Taylor Swift nu bij Q-Music.

0: Walk on Water, Milk Inc. bij Q Music. Ja, we kunnen.
1: Team Tom versus Team Judith.
0: Een voorstelrondje van onze beide teamgenoten. Wie heb je gevonden?
2: Ja, ik was op zoek naar iemand die afgelopen week of aankomende week naar de autogarage ontmoet. En ik heb gevonden Dylan. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Dylan, moet jij voor een beurt of is er iets echt aan de hand?
3: Nee, we zijn helaas gestrand in Frankrijk afgelopen weekend. Dus toen zijn we naar huis toe gebracht en dan moet de auto donderdag naar de garage toe.
2: Oei, en weet je al wat er mis is?
3: Ja, ze hadden het over 2 veerpootlagers. Dus ik durf ook nog niet te zeggen wat het kost, maar ik zat een beetje te googlen en dat is niet mis.
2: Oh, dat meen je?
0: Ja. En qua verzekering?
3: Ja, dat is geen verzekeringswerk helaas.
2: Ach, nee. Normaal is dat zeg.
3: Ja.
2: En nou, ik ben blij dat je wel in mijn team zit. Dus we gaan er hopelijk wel een goede buit maken hier bij 30 Seconds.
3: Ja, dat hoop ik ook.
2: Komt helemaal goed. Hey Tom, naar wie was jij op zoek en wie heb je gevonden?
0: Was op zoek naar iemand die vandaag nog een cadeau moet kopen. Pascal, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, voor wie en waarom?
4: Nou, ik moet nog mijn cadeautje kopen voor mijn zoon en zijn schoondochter. Ze hebben morgen een housewarming party met voor hun eerste appartementje samen.
0: Heel leuk, die gaan samen wonen. Ja, dan wil je met iets origineels komen.
2: Ja,
4: je moet wel iets meenemen. Je lege handen kun je niet aankomen natuurlijk.
0: Heb je al een idee? Of kun je niks zeggen omdat je denkt dat ze luisteren? Dat mag ook, hè?
4: Nee, ik denk niet dat ze luisteren, maar ik denk gewoon iets van een leuk plantje, een leuk bloemetje. Iets wat... Ja, weet je, kijk, we hebben wel een kleine bijdrage geleverd. We komen weer gewoon met zoiets aan. Ja. Ik vind het altijd wel leuk. Iets voor in huis.
0: Iets voor in de keuken.
4: Ja, dat kan helemaal
2: aan.
0: Een kookboek of een lasagneschaal.
2: Knoflookpers.
4: Daar kunnen we ook niks naar kijken, inderdaad. Heel goede tip.
0: First things first, laten we eens even een rondje 30 seconds doen. Beide teams krijgen 30 seconden de tijd. Er komt een kaartje tevoorschijn, er worden woorden omschreven. En het team met de meeste woorden goed geraden wint het spel, pakt de prijzen.
4: Duidelijk.
2: Wie gaat beginnen?
0: Zeg jij maar.
2: Zullen wij beginnen, Dylan?
3: Ja, prima.
2: Oké. Okay. Ik ben helemaal zenuwachtig weer. Oké.
0: Okay. Ja?
2: Alleen voor. Ja, is okay, goed. Start
0: 3,
2: maar.
0: 2, 1.
2: Oké, okay, dit is een zangeres. Je hoorde haar net ook. Oppenleid, Cruel Summer, Shake It Off.
3: Geen idee.
2: Oh. Dit is een tv-programma met van die ballen. Dan moet je graaien en dan moet je woorden maken en spellen met... Ja, waanzinnig. Het is Twitter. Nu heet het anders. 1 letter.
3: X.
2: Ja, waanzinnig. Schaatsers, ze schaatsen nu niet meer. Een van de beste schaatsers van Nederland.
3: Pas.
2: Dit is in Italië. Een stad in Italië.
3: Rome?
2: Ja.
0: Was Rome nog...
2: Nee, was niet goed. Florence was het.
0: Welke?
2: Florence.
0: Oh ja. En de schaatster, Irene Wüst?
2: Ja, Irene Wüst. Okay. En de zangeres was Taylor Swift. Ja.
3: Okay.
2: Hoeveel hebben we er? 2. Nou, Dylan, ik vind het eigenlijk best prima hoor.
3: Ja joh.
0: Pascal, al klaar voor?
4: Ja, daar ben ik klaar voor.
0: Ik pak het kaartje, we gaan op zoek naar... Oh, die prachtige stad onder in Limburg.
4: Maastricht.
0: Ja, dit is een roze drankje. Heel veel kinderen drinken het graag.
4: Frisbee?
0: Ja, dit is een... de meest bekende film met auto's. In het Engels. Oké, maakt niet uit.
4: Ja.
0: Dit is een oud voetballer van FC Twente. Hij zit nu veel aan tafel, doet hij commentaar over het voetbal. Hij heeft heel veel tatoeages, dik horloge. Hij is zelf ook iets wat breder geworden in de loop der jaren.
4: Patrick.
0: Nee,
4: dat is zijn broer. Nee, weet ik niet.
0: We zochten Theo Jansen.
4: En zijn broer woont hier in Millingen.
0: Oh, echt waar?
4: Ja, daarom. Ik wist wie het zo.
0: Ja, en als ik de film zeg... Als ik de film zeg, dan zeg je ook, ja, ik weet het.
4: Ja, dat is met...
0: Fast and Furious.
4: Oh. Ja, Fast and Furious. Ja, daar heb je 7 delen van, klopt.
0: Ja.
2: Nou, ik vind het wel een goede uitkomst.
0: Het is 2-2, dus 2-2. Hier in de studio hebben we een gelijk spel waar we over kunnen ruzien. Maar Pascal en Dylan, jullie hebben allebei het Q-prijs pakket.
3: Kijk, super.
4: Kijk, dankjewel. Leuk.
0: Van harte daarmee. En Pascal, veel plezier morgen bij de housewarming.
4: Ja, dankjewel. Gaat lukken.
2: Hey, en Dylan, succes aankomende week bij de garage, hè?
3: Ja, dat moet wel goed komen. Dankjewel.
2: Sterkte ermee.
0: Fijn weekend.
3: Dankjewel. Zo.
0: Q-Music met Direct. Hier is Won't Fall.

0: Direct op Q Music, Won't Fall. Tom en Judith hier op de zaterdagmiddag van Q. Eén van ons beiden is afgelopen week in aanraking gekomen met de ME. Maar wie?
1: Dat horen we zo meteen.
0: En ook het nieuws van 1 uur komt eraan. Danny, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Welke radio-dj van Q-Music is deze week opgepakt? Nee, iets anders. Waar je je kinderen op dit moment beter niet kan laten buiten spelen.

0: Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
9: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick. Suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
10: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Koop nu je tickets op Duinrail.nl.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Even overlaten.
13: Ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
14: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
18: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
19: Altijd weer die autodrop.
3: Absurd.
19: Lekker.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Nog een keer! Papa!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
22: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
21: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
22: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Hey, goedemiddag. Het is 1 uur. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Danny Vos.
25: Ja, goedemiddag. Laat je kinderen even niet buiten spelen in Ermelo en Harderwijk. Met dat advies komt de gemeente daar. Het heeft te maken met een grote brand vannacht in Ermelo bij een bedrijf dat toetjes maakt. En daardoor zijn er glassplinters in de omgeving neergekomen. Bij die brand raakte niemand gewond. Er is wel veel schade, zegt de brandweerbehart van Nederland.
26: Het pand zal naar alle waarschijnlijkheid gesloopt worden met kranen om ook beter bij de laatste vuurhaarden te kunnen. Maar dan zitten we waarschijnlijk ver in de dag.
25: En de brandweer is nu nog bezig met nablussen. Ondertussen is de grote natuurbrand op de Veluwe na dagen blussen onder controle. Woensdag brak die brand uit tijdens een militaire oefening. Een enorme rookwolk trok over de omgeving heen. Al dagen zijn er ook op andere plekken natuurbranden.
24: We mogen toch blij zijn in Nederland met zo'n fantastische brandweerzorg, hè?
25: Ja, en ook met de brandweer uit de andere landen, hè? Want ze zijn helemaal uit Duitsland en uit Frankrijk. Helpen, dus dat mag natuurlijk ook gezegd. Amerika gaat inderdaad duizenden soldaten weghalen uit Duitsland. President Trump dreigde daar al eerder mee. Dat is een reactie op dingen die de Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd. Hij noemde de Amerikaanse acties in Iran onder meer ondoordacht. Er zijn op dit moment tienduizenden Amerikaanse troepen actief in Europa en een groot deel van hen zit dus in Duitsland. Ja, het lijkt goed te gaan met bultrug Timmy. Ging de afgelopen weken veel over hem. Hij lag vast voor de Duitse kust, raakte gewond. Na een grote reddingsactie werd hij de afgelopen dagen met een schip naar open water gesleept. Nou, hij is net vrijgelaten op de Noordzee. En net voordat hij wegzwom, spoot hij nog even een straal water de lucht in. Het weer nog van Weerplaza. Nu nog droog, wat zon ook. Ook warm, maximaal 26 graden. En later vanmiddag kan het flink gaan regenen. Is er ook kans op onweer, op hagel. Morgen wordt een grijze dag, dan een graadje of 20.
24: Flitsmeister meldt viel op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. Dat komt door een ongeval. 4 kilometer, vertraging 10 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen bij de grens. 2 kilometer, 20 minuutjes.
27: Flitsers gemeld op de A22 Vels richting Beverwijk bij 9.2. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij 196.8.
28: Music. Tom en Judith.
24: Iemand van ons beiden heeft geknokt met de ME. Is misschien wel bijna opgepakt. Maar wie? Dat hoor je zo. Nu Sommieu. Morning.

0: Nathalie en Bruglia bij Q Music Torn. Het is 1:10. Het weekend van Q. Bram is er even niet, want die moet natuurlijk bekendmaken dat hij de mol is. Dus Judith op zijn plek. Maakt samen Tom en Judith tot 3:00 vanmiddag. Ja, ik heb even opgezocht op internet. Wat doet nou eigenlijk de ME? De ME, mobiele eenheid, is een gespecialiseerde politiedienst. Die wordt ingezet om de openbare orde te herstellen, handhaven of verstoringen te voorkomen. Ze treden op in groepsverband bij risicovolle situaties. Zoals demonstraties, voetbalwedstrijden, rellen, rampen of het ontruimen van locaties.
1: Ja.
0: Nou, een van ons beiden heeft deze week geknokt met de ME. en ik was het niet.
1: Nou, geknokt. Nee, kijk, ik zal het even vertellen. Het was Koningsdag, maandag was het. Ik was hier aan het werk tot 1:50. En daarna moest ik naar huis. En ik woon op het Leidseplein. Nou, het is sowieso chaos in de stad. Dus ik dacht, ik ga lekker met de fiets in plaats van met de auto. Dus ik ben met de fiets gaan. Dus ik fiets naar huis. En ik kom dus aan op het Leidseplein, waar ik gewoon woon in principe. En het is daar druk. Het is niet normaal.
0: Ik heb al video's voorbij zien
1: bomvol.
0: Komen.
1: Oh ja, het was bomvol, maar... Het was een beetje gek, want het was een beetje alsof het een festival net was afgelopen. Dus er waren heel veel mensen en de muziek was uit. En ik denk, het is een beetje grimmige sfeer, dacht ik al.
0: Maar zo'n Amsterdam is toch ook een soort festival op Koningsdag?
1: Ja, maar...
0: Ja, ik ben nog nooit geweest met Koningsdag in Amsterdam. Maar
1: ja, maar dan hoor je wel wat muziek of het is een beetje, weet je wel...
0: Ja, maar
1: gezellig.
0: Als het is overal feest.
1: Ja, dat sowieso. Het is sowieso echt mega druk. Maar het was echt, ik kwam eraan en toen dacht ik al, dit is gek. Het is heel raar hier. Dus ik stap af, want ik kon niet meer fietsen. En ik ga door de menigte heen. Maar het was druk.
0: Gewoon
1: en
0: lekker richting je huis.
1: Ja, gewoon richting. Ik loop naar mijn huis. En in één keer hoor ik me toch een keiharde knal. En mensen beginnen te gillen en te rennen. Ja, ik was echt in paniek. Ik was in paniek. En ik werd ook omver geduwd. En ik zat met mijn fiets in mijn hand. En ja, helemaal aan drukke mensen en zo. En ik zag een politiebusje. En ik dacht, ik ga naar het politiebusje.
0: Ja.
1: Dus ik daarheen met die fiets in mijn handen. Daarachter soort van schuilen. Allemaal mensen ook bij mij. Weet je, iedereen stond daar. Ik dacht, oh, wat erg, wat verschrikkelijk allemaal. En in één keer kijk ik door de mensen heen. En ik zie in één keer zo'n hele rij van de mobiele eenheid, de ME.
0: Met een schild en een wapenstok?
1: Met een schild en een wapenstok. En ik hoor geschreeuw.
0: Oh.
1: En mensen beginnen te rennen. En ja, je hebt dus zeg maar 3 dingen die je kan doen. Je kan bevriezen, je kan vechten of vluchten.
0: En je ging vechten?
1: Nee. Ik stond in de bevriesmodus. Ik was helemaal in paniek. Helemaal bang. Klein meisje zo helemaal...
0: Ik heb ook een beeld. Oh. Jij bent zeg maar 1,50 meter en jij staat daar met je fiets. Je hebt geen druppel alcohol gehad, want je had net gewerkt. Jij komt daar midden in die menigte. En een rits aan ME.
1: Ja, dus ik sta er met mijn fiets en ik denk alleen maar, ik hoor hier niet bij. Dus ik wil ook een soort van stilstaan. En die ME komt letterlijk naar mij toe en begint ook uit te halen alsof je me wil slaan. En lopen. En ik denk alleen maar, ja, ik ga lopen. Oh, en ik in tranen. En ik
0: moest je huilen?
1: Ja, ik moest wel huilen. Ik wilde bijna mijn moeder bellen. Van mama, wat moet ik nou doen? Maar goed, uiteindelijk... het was ook, ik kon natuurlijk geen kant op. Ene kant mee, andere kant allemaal drukkende mensen. Nou, uiteindelijk maar met de drukkende mensen meegaan. Ja, en toen uiteindelijk kon ik ergens nog een uitweg vinden wel. Maar het was wel heftig, want mensen om me heen werden ook gewoon geslagen. Ik denk, waar ben ik
0: in terecht? Ja, sommigen kregen gewoon met een wapenstok, hoor.
1: Ja. Maar ik weet je, het is ook wel indrukwekkend, want... Je weet dat die mensen er zijn om iets goeds te doen. Om gewoon, weet je wel, inderdaad weer voor rust te zorgen. Alleen, het was gewoon best wel agressief allemaal, snap je?
0: Ja, maar kijk, zij zijn daar inderdaad om die orde weer te herstellen.
1: Ja, ja.
0: Die weten natuurlijk niet dat jij doodleuk vanuit je werk komt fietsen... en lekker naar huis het bankje op wil.
1: Nee,
0: die denken, jij hoort bij die railschoppers.
1: Ja. Nee, ja, dat snap ik. En het is ook supergoed dat ze er staan. Maar ik vond het wel intimiderend allemaal, hoor. Jee.
0: Wat een verhaal.
1: Nou, moet er nog van bij komen, moet ik zeggen.
0: Maar geef eens toe, je was daar eigenlijk gewoon om te rellen.
1: Ja, absoluut. Eigenlijk
0: dan mocht er een regisseur zitten te luisteren. Ze zit hier, hoor. Ik hou er vast. Kom maar halen. Van de Madenweg in Amsterdam. Daar zit ze. Dit is Kygo bij Q Music.

0: almost love.
1: Rag and Bowman.
0: It was almost love. It was almost love.
1: En Skin Back Your Music. Ja, Judith zit hier omdat Bram dus moet vertellen dat hij de mol is later vandaag. Even richting Danny van het nieuws. Jij hebt de cijfers rondom Wie is de Mol, toch?
2: Zeker, want eigenlijk al het hele seizoen kun je zien wie nou het meeste wordt verdacht. Nou, dat is al het hele seizoen onze eigen Bram. Die staat echt met kop en schouder bovenaan. 46% van het land denkt op dit moment, dat is dus gewoon de helft. We ronden het lekker af naar boven. De helft van de Nederlanders denkt dat Bram de Mol is.
1: Ja, je kan stemmen op 3, hè?
2: Ja, precies. Ja. Daarna is het Daan, wordt ook veel verdacht. En Quinty, die natuurlijk ook hier te horen is, die wordt het minst verdacht. Maar ja, 50% van Nederland weet wat wij ook al lang weten.
1: Ja, dat weten we al maanden.
2: Tuurlijk.
3: Het zou me nog niet verbazen als Quinty het uiteindelijk blijkt te zijn, hoor.
1: Ja?
2: Maar dat denkt dus maar 15%.
3: Ja, maar dat zou echt een klapper zijn, hè?
2: Dan heeft het heel goed gedaan, ja.
3: Ja, dat zou bizar zijn.
1: Ik heb hem nog even geappt. Ja, hij is niet veel online. Hij is natuurlijk aan het voorbereiden hoe hij gaat vertellen dat hij de mol is.
2: Ja, want vanavond is die live-uitzending.
1: Vanaf 8:30 te zien. We kunnen Bram bellen. Want ik had voorgesteld om dat net te doen, maar dat lukte niet. Hij stuurt nu, uurtje later kan wel. Dus we kunnen hem bellen rond 2:15.
2: En ik kan niet hier alvast vertellen.
1: Ja, dan heeft hij hier al de scoop dat hij het is. Dus 2:15, schrijf hem op. Firma Krikken, bellen we dan even. Turn the lights off, hoor je nu bij Q Music. Just Stay, Jack Style en...

0: Like Your Music, wie betaalt de schade? En ook Jelly Roll komt eraan. I never thought that I would see the day I could say
1: how good, how good. Elke droom begint klein.
2: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
3: Ik kan het niet hebben als het avond is.
1: En elk nummer.
4: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
1: Elke show.
2: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
1: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
3: Maar we waren toch goud.
1: Brengt ze dichterbij hun grote...

0: Gelredome win je komende week bij Q Music.
1: Q sounds better with you.
2: Ravi, Ravi.
3: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nu alle kaartjes, €19,50. Alleen op apenhul.nl.
13: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
13: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
17: Hi.
18: Hoi.
19: Hallo.
20: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
21: Yo, Chris van Amsterdam hier.
22: We hebben een nieuwe single.
23: Met mij, Jan Smit.
24: En met mij, Frans Bauer.
25: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want...
26: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
20: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
27: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
28: Honor the craving.
29: Domino's. De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
30: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar €4,99. Lidl, je verdient het.
31: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
3: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Nu

0: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van 229 euro. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Half twee, goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat een file op de A2. Den Bosch richting Utrecht, bij Everdingen, 4 kilometer. Vertraging is een kwartier.
3: Flitser gemeld op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar staan ze bij 196,8.
2: Was hem.
3: Was hem.

0: General, I'm good by Q Music.
1: Ja, we gaan zo weer een schade betalen. Dat gebeurt hier iedere zaterdagmiddag rond deze tijd bij Q. En aan welke schades moet je dan denken? Nou, bijvoorbeeld je spiegel is van je auto gereden. Of je koelkast heeft het begeven. Alles bedorven. Of je nieuwe strijkijzer is bijvoorbeeld in de fik gevlogen.
0: Dat is mooi. Ja, of het waaide afgelopen week heel erg hard. Misschien is je schutting wel omgewaaid.
1: Ja,
0: met alles schade van dien. Of zijn je nieuwe schoenen helemaal vies geworden tijdens een leuk feestje op Koningsdag.
1: Ja, nou, heb je schade opgelopen? Laat via de Q-Music app weten wat de schade is geweest. En natuurlijk ook even belangrijk, het prijskaartje. En wie weet bellen we zo terug en dan horen we ook wie de schade gaat betalen.
0: Ik heb deze week niet echt schades opgelopen. Wel wat kleins in de tuin, maar dat heb ik zelf kunnen repareren. Dus dat was geen financiële schade.
1: Jij bent handig, Harry.
0: Ja, een stuk van een slang was kapot van de tuinslang. Dat kon ik fixen. Dus nou, dat mag geen naam hebben. Jij?
1: Nou, ik was ook in de tuin bezig. Ik moest even... Al het klimmen op moest ik even weer goed mooi maken, zeg maar. Nou, ik heb nog nooit in de tuin gewerkt. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon zo'n elektrische heggenschaaf lenen.
0: Oh, wacht, ik zie nu al dit... Ja. Oké, vertel.
1: Ja. Ja, ik was een uur bezig om dat ding al überhaupt aan te krijgen. Maar op een gegeven moment ging het best lekker, totdat ik niet meer deed. Dus ik denk, ook nog geleend.
0: Jij hebt natuurlijk die kabel heb jij doorgezaagd.
1: Absoluut, ik heb de kabel doorgezaagd. Wezenlijk, 220 volt, hè? Ik had helemaal schok kunnen krijgen.
0: Ja. Maar had mij even gebeld voordat je dit ging doen. Want dan had ik kunnen zeggen, dit moet jij niet doen, want jij zaagt die kabel door.
1: Ja, nou, dat is het geval. Stoppen waren ook doorslagen. Dat was echt één ellende. Maar goed. Dus dat is de schade bij mij. Ja, niks toen. Ja, vergoeden, want ik heb hem geleend. Maar ja.
0: Van wie? Van je vader?
1: Nee, van de buurman van mijn ouders. Dus dat is ook nog
0: even... Lekker handig.
1: Oh, ja. Maar goed, nou, dat is mijn schade. Maar verder ben ik heel prima geweest, hoor.
0: Okay.
1: Verder geen schade opgelopen.
0: Nou, je hoort het. Dit mogen de schades zijn. Heb je een schade opgelopen afgelopen week? Stuur even het verhaal door. En natuurlijk het prijskaartje.

0: Olivia Dean bij Q. It's so easy. Ja, Tom of Judith.
1: Tom of Judith.
0: Schades, mocht je insturen via de Q Music app. Wat is het verhaal? Wat is er allemaal gebeurd? En vooral, welk prijskaartje hangt eraan? We kiezen er altijd eentje uit op zaterdagmiddag. Die bellen we terug, die gaan we vergoeden. En het lot gaat bepalen wie betaalt.
1: Ja, er komen best wel wat appjes binnen. Onder andere Jordi die zegt overwitte auto tijdens de rit met de caravan.
0: €85 bij Renate. Mijn man heeft zijn telefoon kapot laten vallen. Nieuw scherm erin laten zetten voor dus €85. Een dag later liet hij hem weer stuiteren. Nee. Opnieuw een scherm kapot.
1: Ja, Franka die zegt mijn vaatwasser is kapot gegaan van ongeveer €350.
0: Rolluik van de garage is kapot gegaan. Ik heb er per ongeluk tegenaan gereden met mijn nieuwe auto. Prijs op Marktplaats €80. Groetjes van Gillian.
1: Shirley zegt, we komen terug van vakantie. Is de band van onze auto lek. Kostte €55.
0: Onze tuinkast is kapot gewaaid door de wind. Groetjes van Femke.
1: En Marianne zegt, onze steltang is laatst in brand gevlogen. We hebben voor het galen van mijn dochter een nieuwe nodig. Kostte €80.
0: Het zijn een hoop schades weer.
1: Zo, hè? Niet normaal.
0: Rosalie, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Heb je een lekker weekend? Laten we daar eens mee beginnen.
2: Ja, zeker. We zijn deze week teruggekomen van vakantie, dus een beetje de jetlag uitslapen.
1: Oh, waar is de vakantie heen gegaan?
2: We zijn 2 weken naar Zuid-Korea geweest en 1 weekje Japan.
1: Oh,
0: 2 weken wow. Zuid-Korea en 1 weekje Japan. Wat een fantastische reis.
2: Ja, geweldig. Dus ik kan niet beter.
0: Kun je ons even meenemen naar een hoogtepunt uit of Zuid-Korea of Japan?
2: Alles is daar natuurlijk heel anders. Prachtig. Tempels, culturen, lekker eten. Karaoke is ook heel belangrijk onderdeel van de cultuur daar.
0: Heb je dat daar gedaan?
2: Jazeker.
0: Wat grappig.
1: Heel leuk. Klinkt als een fantastische reis. Maar er zit wel een schade daar, die je daar hebt opgelopen.
2: Dus zeker. Ik ben altijd heel goed voorbereid. Alle tickets geregeld, auto geregeld, dat soort dingen. Mm-hmm. En wij zijn van Zuid-Korea naar Japan gevlogen. En ik stap daar in het vliegtuig in en denk, nou, een beetje koud, doe mijn jas aan. Die lag nog in de huurauto in Zuid-Korea.
1: Oh,
2: dus dat was wel koud. En dat was natuurlijk een hele mooie vintage geshopte leren jas. Waar toch wel emotionele waarde aan had.
1: Ja, dat snap ik wel.
2: Eigenlijk zeiden ze, nou, dat is jouw schuld, jouw probleem. Daar gaan we niks meer doen. Maar uiteindelijk hebben ze hem opgestuurd aan €45 verzendkosten.
0: Oh, jij hebt in Japan heb je contact gelegd met die partij in Zuid-Korea. En toen is die jas van jou is van Zuid-Korea naar Japan gevlogen.
2: Nee, naar Nederland. Dus
0: naar Nederland.
2: Wel, dat is in ieder geval fijn. Ik kwam thuis en mijn jas stond op mij te wachten.
0: Jouw jas was eerder terug in Nederland dan jijzelf.
2: Ja. Dus dat was snel gegaan. Maar toen kreeg ik ook nog zo'n fijn bericht van PostNL met douanekosten erbovenop
0: natuurlijk.
2: Echt top.
0: Wat kost dit hele geintje, een jas van Zuid-Korea weer terug naar huis krijgen?
2: Het was €45 verzendkosten en ook nog €27 douanekosten.
1: Oei, ja, dan komen we uit op €72.
2: Ja.
0: Als we nou zeggen van we doen er 28 bovenop, dan ronden we hem naar 100 af. En dan kun je voor die €28 kun je nog een lekkere schaal sushi bestellen.
2: Terug
0: te denken aan de reis in Japan.
1: Goeie, vind ik een goeie. Laten we dat doen.
0: €100 vraag is alleen, wie gaat hem vergoeden? Onze Tijn, die is van de afdeling productie, die heeft onze beide pinpassen daar liggen.
3: Ja, goedemiddag. Ik heb inderdaad jullie pinpassen in een grote grabbelton. Ga ik er nou blind in uitpakken? En degene die deze schade gaat betalen, dat is, even kijken. Ja, Judith.
1: Ik doe het met liefde. Maar ik moet wel zeggen, Tom, ik val een keer weer in. En ik moet gelijk weer de schade gaan betalen.
0: Ja, trek de portemonnee maar. €100 voor Rosalie. Maar ja, ze heeft ook drie dure weken gehad. Hè?
1: Ja, dat is waar. Nee, ik doe het met alle liefde, hoor, Rosalie. Dus je mag een tikje naar mij sturen.
2: Nou, super bedankt.
0: Dag Rosalie, mooi weekend.
2: Dank je wel. Doei.
0: Zometeen die fantastische nieuwe alarmschijf van Sienna Spyro. Eerst

0: Hartstikke nieuw van Sienna Spyro, Material Lover. Een week lang in de spotlight hier op Q-Music. Het is de alarmschijf. Nieuws van 2 uur zometeen met Danny Vos.
1: Ja, waarom konden veel mensen vanmorgen niet pinnen?
0: En Maal Smith komt er ook aan.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
7: The only way out is together.
5: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou. NVM.
10: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirpie.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
14: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
15: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu herensneakers al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
18: Yay, Lego!
17: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
19: Yay, gratis!
17: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier!
20: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
21: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
21: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37,995 en €205 netto bijtelling.
24: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat?
0: Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Het is code rood bij Dirk.
24: Wat zeg je?
18: Het is code rood bij Dirk.
24: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
18: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
25: Voordat ik hier manager...

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Jouw bioscoopticket van View is goud waard bij Q. Download de Q Music app, upload je View ticket en maak kans op de gekke prijzen. Met als hoofdprijs een compleet verzorgde The Super Mario Galaxy Movie reis naar Japan. Check snel viewcinemas.nl/Q Music.
5: 2 uur, een hele goede middag. Dit is het Q Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny.
6: Ja, goedemiddag. Onacceptabel, zo noemt de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, de onrust gisteravond in Scheveningen, schrijft Omroep West. Jongeren riepen elkaar op om naar de boulevard te komen, onder meer om te rellen. Politie heeft 4 mensen opgepakt. Volgens de burgemeester komen er meer maatregelen. Na dagen blussen is de grote natuurbrand op de Veluwe onder controle, meldt de brandweer. Die natuurbrand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening. En veel mensen zaten daarna in de rook, ook deze mensen op een camping.
7: Het ruikt in de caravan, ruikt het ook helemaal naar de brand.
8: We zagen het al in de verte, maar we dachten, jeetje, wat is daar een brand? En we konden eigenlijk gewoon heel slecht ademhalen ook.
6: En als doorgebouwd van Nederland, al dagen zijn er ook op andere plekken natuurbranden. Kon je vanmorgen even niet pinnen, dan was je lang niet de enige. Er waren problemen bij ING. Er was een storing. Hoeveel mensen daar nou last van hadden, dat is niet bekend. Problemen zijn inmiddels opgelost. En voetbal PSV-trainer Peter Bos die heeft erover nagedacht om helemaal te stoppen met trainen. Dat zegt hij bij ESPN. Bos verlengde dit seizoen uiteindelijk zijn contract bij PSV. Maar dat duurde wel even, omdat er dus meer opties waren, waaronder ermee opbouwen.
9: Er zijn een aantal overwegingen waarom het ook misschien wat lang geduurd heeft. Nederlands elftal is er daar een van. Zou daar een mogelijkheid zijn? En de vierde keuze is gewoon stoppen, hè? Dat kan ook. Ja.
10: Wat zou je dan moeten doen?
9: Genieten.
6: Ja, het werd voor Bos uiteindelijk een topseizoen. Hij werd voor de 3e keer op rij landskampioen met dus PSV. Het weer nog van Weerplaza. Zon, wolken, straks pittige buien. Morgen dan af en toe de zon, maar op veel plekken ook weer regen. En het wordt dan maximaal 22 graden.
5: Ritsmeister meldt viel op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. 4 kilometer, 20 minuten vertraging. A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Dat komt door een ongeval. 6 kilometer en 20 minuten. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Velsen zijn ze bezig met werkzaamheden. 6 kilometer, klein half uurtje.
11: Flitsers ook gemeld op de A29 Rotterdam richting Dinteloord. Daar staan ze bij 16,3. De A50 Apeldoorn richting Arnhem bij 196,8. En gasloos bij A200 Amsterdam richting Haarlem bij 8,3.
4: Music. Tom en Judith.
5: Vanavond de finale van Wie is de Mol? Nou, Q heeft een groot aandeel in die finale. We gaan het er zo meteen over hebben. Nu Mal Smith.

0: Martin Garrix, Love and Matt op Q-Music. Weekendshow van zaterdagmiddag. Tom en Judith hier. Het is 2:10.
1: Ja, het is gezellig. Niet alleen op de radio, maar ook in de Q-Music app. Er komen appjes binnen van Gilles. Die zegt, hele goede middag Tom en Judith. Ik heb net de voorronde van een bowlingtoernooi in Venray gehad. We staan momenteel vierde van de 24 die doorgaan. Nu wachten dus tot we de finale mogen spelen.
0: Kijk, we gaan voor je duimen.
1: Heel goed, succes daar.
0: Dit is Quinty.
2: Hallo Tom en Judith. Nou, dit is mijn eerste zaterdag van het jaar dat ik werk. Ik ben maandag naar dinsdag vrij geweest, dus we dachten wel, nou weet je, even een paar uurtjes inhalen op de vrachtwagen. Nog even terugrijden naar de zaak. En dan zijn we lekker klaar en heb ik eindelijk weekend.
0: Lekker werk ze. Doei.
1: Heel lekker. Koen zegt net terug van de aardbeienboer. Nu lekker weekend vieren met Kiel hard aan.
0: Michael is erbij. Ook ik ben weer van de partij, roept hij in de Kiel-app. Lekker in de auto richting Giethoorn. Ik wens jullie een fijne zaterdag. En oh ja, Bram is de mol.
1: Ja, en Jalen zegt, Bram is voor mij de mol. Kan bijna niet anders met hoe ik hem heb leren kennen op Q.
0: Ja, ik roep eigenlijk ook al maanden dat hij de mol is. Dus we hoeven vanavond niet naar de finale te kijken. Want we weten het al. Maar we kunnen de misschien wel echte mol zo meteen dus even spreken. Bram Krikke, we mogen hem over een paar minuutjes bellen. Ook Niall Horan komt eraan. En nu Bruce Springsteen op Q-Music. Born in the USA.

0: Cue Music, Niall Horan en Dinner Party. Nou, hij is binnen hoor. Dames en heren, handjes op elkaar. Bram Krikken.
1: Ja!
0: Ja!
1: Hallo!
0: Hey broeder!
1: Hoe is het?
0: Ja, goed. Met jou?
1: Ja, lekker man.
0: Waar ben je?
1: Ik ben onderweg.
2: Nu al?
1: Ja, dat gaat altijd vrij vroeg. Ja.
2: Oh, oké.
0: De finale van Wie is de Mol. Hoe voelt het nu voor jou dat je vandaag eindelijk mag vertellen dat je het was?
1: Ja, jongen, Tom, jij hebt vanaf, nog voor aflevering 1, heb jij al helemaal de wijsheid in pacht. De hele tijd maar roepen.
0: Ja.
1: En, ik weet in ieder geval, ik ben heel erg blij dat ik dat momentje van jou, dat ik daar lekker vanaf ben. En dat gezeur en dat gepulk van jou.
2: Want ben je ook zenuwachtig eigenlijk, of valt dat mee?
1: Nou, nee. Nee, het is natuurlijk wel spannend, hè. Het is de grote ontknoping. Ja. Wie gaat het zijn? Ja, het is niet alledaags, laat ik het zo zeggen. Dus er is wel wat spanning.
0: Zo. Dan Quinty Bram, vanavond in de finale van Wie is de Mol? Q-Music is dus goed vertegenwoordigd, want Quinty horen we natuurlijk op donderdagavond bij Joost hier op de radio. Hoe ziet jouw dag er nu verder uit dan, zo richting die finale? Ja.
1: Nou, kijk, het is sowieso natuurlijk even de schmink in. Nou, met mijn hoofd duurt dat wat langer dan normaal. Kleding aan, je gaat nog even eten. Ja, je ziet elkaar eventjes een beetje bijbabbelen. Ja, en voor je het weet, dan heb je natuurlijk een doorloopje met elkaar. En dan gaat het begin om 8:30. Ja, het is nu echt aftellen, het is spannend.
2: Het is heel spannend. Dus vandaag staat helemaal het teken voor jou van Wie is de Mol.
1: Ja, zeker. Dan ben ik er ook niet. Fijn dat jij komt, Judith.
2: Ja, zeker. Ik zit graag op jouw plekje, hoor.
0: Ja, morgenmiddag kun jij gewoon als mol vrijuit praten hier op de radio, natuurlijk.
1: we gaan het allemaal zien.
0: Nog heel even naar de cijfers, want Danny Vos heeft de cijfers. Hoe zat het ook alweer met de verdenkingen?
3: Nou ja, Bram, jij staat natuurlijk al het hele seizoen stijf bovenaan als het gaat om de landelijke verdenkingen. En op dit moment denkt 46%, dus gewoon de helft van het land, dat jij de mol bent.
1: Ja, dat moet ik hiermee, Danny, met dit soort intel.
3: Nou, misschien toch een keertje bevestigen.
1: Nee, 8:30 gaan we het zien. Wie al wie het is.
0: Ja, we kunnen hem niet betrappen, hè?
3: Nee, dat is natuurlijk heel knap.
1: Helemaal dichtgekit.
3: Ja.
2: Lijkt me wel lastig, hoor, eerlijk. Toch, Bram, dat je gewoon eigenlijk je mond gewoon überhaupt. Je mag ook niet. Jij weet natuurlijk enigszins hoe het afloopt. Ja, je weet hoe het afloopt.
1: Ik mag helemaal niks zeggen, natuurlijk.
2: Nee. Dat lijkt me verschrikkelijk.
0: Zal ik maar weer een liedje draaien dan, vriend?
1: Ja, welke heb je klaarstaan?
0: Alvaro Soler, El Mismo Sol.
1: Oh, dezelfde zon. Ja, dat is wel lekker.
0: Vanavond 8:30, de finale van Wie is de Mol? Ons Bram, ons Quinty, samen met Daan in de finale dus. Heel veel plezier met kijken. En Bram, jou ook veel plezier. We zien je morgen.
3: Veel plezier.
1: Hey, dankjewel.
0: Doei.

0: Ara Soler bij Q-Music, El Mismo Sol. Zometeen de top 40 classic, terug naar...
1: het jaar 1999.
2: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen.

0: of doneer.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Yay, Lego!
1: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
0: Yay, gratis!
1: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Stroopwafels? Daar kun je toch geen genoeg van krijgen? Nu nieuw, een XL stroopwafel met kaas voor maar 99 cent. En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, alle AH Zaanlander kaas 1 plus 1 gratis.
6: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: En dan nu de filmberichten.
15: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
16: Altijd weer die autodrop.
17: Absurd.
16: Lekker.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
19: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
20: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
19: Werken? In deze drukte?
20: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
19: Stap je ook in?

0: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes,
7: James Moriarty.
5: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
8: The only way out is together.
5: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Odido.
13: 2:30, goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Echt, 3 kilometer en 20 minuten. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen, dat komt door werkzaamheden, 4 kilometer, 20 minuten.
14: Flitsers gemeld op de A29 Rotterdam richting Dinteloord, daar staan ze bij 16.3. En gaslos bij A50 Apeldoorn richting Arnhem bij 196.8.
15: Q-music, Tom en Judith.
13: Klopt, de champagne, Davina Michel komt eraan, eerst Lucas en Steve.

0: Music, Davina Michelle en Still Champagne. Ja, terug naar 1999. We hebben de top 40 van 2 mei 1999. Zo. 1999. Het waren heel veel getallen in een paar seconden. Dat kon mijn hoofd even niet verwerken.
1: 3 keer 9, dat is inderdaad wel veel, ja. Ja, als je die dag de televisie aanzette, maakt hij voor het eerst kennis met dit bijzondere figuur.
2: Hij van Tillen aan de diepe zee.

0: waanzinnig. Ja, SpongeBob SquarePants, op 2 mei 1999 verscheen de eerste aflevering daarvan. Ja, en in die serie zie je SpongeBob, een gele gekke spons die in bikinibroek woont op de bodem van de zee. Ja, en daar maakt hij van alles mee. Zo werkt hij bijvoorbeeld als kok in de krokante krab bij meneer Krabs.
1: Ja, de krabburger, hè, kun je daar halen.
0: Oh, de krabburger. Ja, eerlijk, die wil je toch eigenlijk gewoon een keer proeven?
1: Eigenlijk wel.
0: Zo lekker. Ja, en hij woont samen met zijn slak Gerrit. En je ziet ook wat vrienden voorbij komen, zoals Patrick, de roze zeester, of Sandy, de eekhoorn.
1: Oh, Sandy, daar was ik altijd verliefd op.
0: Op een eekhoorn? Was jij verliefd op een eekhoorn?
1: Als SpongeBob op de tv was, was ik altijd verliefd op Sandy.
0: Gaat het goed met jou?
1: Ja, het is toch als kind, dan ja, ik weet het.
0: Ja. Fantasie, fantasie.
1: Sandy, lieve Sandy.
0: Ja, lieve Sandy dan. Maar goed, hij heeft ook een buurman die iets minder blij met hem is. Dat is natuurlijk Octo.
1: Octo.
0: Ja, wow, ja, dan kan dit goed. Heb jij het ingesproken?
1: Ja.
0: Ja, en de serie is nog steeds op tv. En inmiddels zijn er zo'n 350 afleveringen van uitgezonden. Blijft leuk. Ja, ik vind het nog steeds leuk.
1: Ja, zoveel gezien vroeger.
0: Ik heb dus één aflevering waarvan dan die krabburgers die zijn dan in verschillende kleuren te verkrijgen. Dat was mijn lievelingsaflevering.
1: Oh ja.
0: Als die op tv kwam, als ik als kind op de bank zat, nou, dan was het echt, kom een
1: dag
0: niet
1: feest. Stuk.
0: Ja, feest.
1: Ja, bij mij was iedere aflevering waar Sandy in voorkwam was feest. Hey, we hebben de top 40 van die dag erbij gepakt. Wat stond erin op 2 mei 1999? Je mag nu stemmen in de Q-Music app op de Benga Boys. We're going to Ibiza. Of ga je voor DJ Sean?

0: Lastige keuze hoor, nou, eerlijk.
1: Ja, alle drie leuk.
0: Ja, daarom.
1: Stemmen maar. Zat er een favorietje voor je tussen? Dan kun je nu je stem achterlaten via de Q-Music app. Het werkt heel simpel. Meeste stemmen gelden. We geven je twee liedjes stemtijd. Daarna de uitslag. Shakira komt eraan met Zoo. En eerst Post Malone bij Q-Music. Q-Music.

0: op je music en zo.
1: Ik ben daar klaar voor.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Terug naar 2 mei 1999. Op die dag kwam op televisie SpongeBob voor het eerst voorbij. Maar wat stond er in de top 40? De Banger Boys op 1, We're Going to Ibiza. Of op nummer 14, DJ Jean, The Launch. Of op 38, Share and Believe. Je mocht stemmen.
2: Esme zegt We're Going to Ibiza. Groetjes mee.
0: Dit zegt Samantha.
3: Ja, doe mij maar DJ Jean. Ik ben lekker onderweg naar Harlingen. Dus ik kan het liedje vast nog wel even luisteren. Hey, doei.
0: Doei.
2: Ja, Henk Jan zegt hetzelfde. Die zegt DJ Jean, The Launch, alsjeblieft.
0: Priscilla.
4: We gaan uiteraard voor We Going to Ibiza van de Venga Boys. Past heerlijk bij dit lekkere weer.
2: En Jochem zegt alle drie toppers, maar als Venga Boys een keuze is, altijd de Venga Boys.
0: Ik heb ook nog Cheryl eventueel.
5: Oh, dit is wel echt een hele moeilijke keus. Maar ik ga toch voor DJ Jean, want dat is toch wel echt een lekkere beuker. Fijne middag.
0: Veel geluiden gehoord, maar welke gaat het worden?
2: Nou, Share Believe is 29% van de stemmen opgestemd.
0: 29% van de stemmen opgestemd?
2: Nee.
0: Ja, klopt wel, ja.
2: Wat zei je? Zit je me nou
0: even, ik krijg even error ervan, maar maakt niet uit.
2: Dit is Jean de Lange, ook 29% van de mensen die daarop stemt. Dus de grote winnaar, kan je al raden. De Banga Boys, we're going to see it. Zit er gewoon doorheen, joh.
0: Ja, maar ik wilde gauw naar de Banga Boys.
2: Oké.
0: Hé, wat zeur je nou?
2: Ja, prima.

0: Morgenmiddag 12 uur terug, dan is Bram hier weer natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan weten we dat hij het is, hè?
1: Ja.
2: Hé. Hey.
0: Wat?
1: Wie denk jij?
2: Daan.
0: Ja?
2: Nee. Echt al vanaf aflevering 1. Maar ik heb het nog nooit goed gehad, dus waarschijnlijk is het Bram.
1: Nee, ik denk dat het Quinty is.
2: Nee.
0: Ja?
1: Nee? Ja.
2: Dit is Quinty wint. Ik denk dat Bram uiteindelijk gewoon de lachende, zeg maar, die is dan gewoon de lul. Die wint niet en die is de mol niet.
1: Oh, dat zou echt wat zijn.
2: Ze droom in duigen.
1: Ja, inderdaad.
0: We gaan het zien vanavond 8:30. Tot die tijd gewoon lekker Stefan Bouwman op de radio.
2: Yo! 40 hits.
0: 40 hits, de top 40 zometeen. Veel plezier met hem en veel plezier met de finale.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis. Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Deze week in de bonus. Alle Campina Lang Lekker Liter pakken. 1 plus 1 gratis. Coca-Cola en Fanta 8-packs 250 milliliter. TZ 7,99. Alle Magnum IJs. 1 plus 1 gratis. En een loetje lunchdeal per persoon 20,95. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
1: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving. Domino's. Q-Music the party.
8: Q-Music vind je zaterdag in de feesttent in Wapenveld met Menno Barreveld.
7: Q-Music the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
9: Q-Music. Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
10: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus en gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Hey, hallo, bijna 3 uur, Q-Music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
18: Ja, goedemiddag. De politie heeft 8 mensen opgepakt na een steekpartij in Winschoten in Groningen. Er was ruzie gisteravond. 3 mensen zijn er gewond geraakt. Ze zijn op verschillende plekken gevonden. Er zijn nog veel vragen over wat er nou precies is gebeurd. Er zijn ook berichten dat er was geschoten, maar de politie kan dat niet bevestigen. Opluchting bij de brandweer. De grote natuurbrand op de Veluwe is na dagen blussen onder controle. Woensdag brak die brand uit tijdens een militaire oefening. Het vuur is nu uit, wel wordt er nog nageblust. Verdriet in Italië. Veel mensen daar reageren op het overlijden van oud-Formule 1-coureur Alex Zanardi. 59 was hij. Gisteravond is hij plots overleden. Zanardi verloor 25 jaar geleden allebei zijn benen bij een zwaar auto-ongeluk. Na de Formule 1 ging hij daarom verder als Paralympiër, namelijk 2 keer goud op de Olympische Spelen. De Italiaanse premier Meloni noemt hem een groot voorbeeld. En er gaan weer wat meer mensen de grens over om te tanken. In Duitsland zijn de prijzen aan de pomp flink gezakt deze week. Komt door een accijnsverlaging. En ook deze Nederlanders gingen daarom die kant op.
19: Ja, 1,97, hallo. Ga hier eens in Arnhem tanken.
20: Is dat dan niet zielig voor die ondernemers bij u, de tankstations?
21: Ja, ik vind het wel zielig, maar ik vind het ook zielig voor mijn eigen portemonnee.
18: Nou, als het horen bij de NOS. Een liter benzine kost je in Duitsland nu minder dan 2 euro.
17: Hey, ik had hier van de week nog over dat ik dus in coronatijd in Luxemburg voor 1 euro rond heb getankt. Kan je je nu echt niet meer voorstellen.
18: Nee, die tijden zijn echt wel geweest. En die komen ook niet meer terug.
17: Nou, dag hoop.
18: Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken. Straks pittige buien. Morgen af en toe de zon, maar op veel plekken ook dan weer regen. En het wordt al maximaal 22 graden.
17: Hey, thanks, Danny. Flitsmeisje-verkeer, die komen ook nooit meer terug.
18: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hè, maar dat lijkt er natuurlijk
17: gaat ook niet
18: op.
17: Gebeuren. Nee. Flitsmeisje-verkeersinformatie 25 files. Langs tot de A2 Den Bosch Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. 4 kilometer en een half uur. En ook de A27 Gorkum Utrecht tussen Lexmond en Lekbrug. 6 kilometer, 20 minuten. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles. Langs de A29 naar Dinteloord 16,4. A200 naar Haarlem 8,3. En de A325 naar Nijmegen bij 15,9.
22: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
17: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3172.

0: Ik zei de gek. Daar gaan we dan. De editie van zaterdag 2 mei 2026. Met 12 stijgers, 19 zakkers, 5 zittenblijvers en 4 nieuwe binnenkomers. En zoals je weet, moeten daar dus ook liedjes plaats voor maken. De avontuur was van korte duur voor Jelly Roll en I'm Good. Na 3 weken al uit de lijst verdwenen. Kygo, Khalid en Griffin die hielden het ietsje langer vol. Maar na 7 weken is het ook klaar met Save My Love in de top 40 op Q. De vrienden uit de Haag, Direct, Won't Fall na 9 weken uit de lijst. Dit nummer stond 10 weken lang op rij op nummer 1 in de lijst. Vanaf deze week officieel uit de enige echte na 29 weken. Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Terugblikje naar vorige week. Dit was de top 3.
1: Nummer 3.
0: Shakira en Zoo. And we turn the floor into a zoo. 2. Bruno Mars en I Just Might.

Bij de afdeling audio zijn ze blij, want ze kunnen al 3 weken lang hetzelfde bestandje gebruiken voor de top 3. Kijken of er een beetje verandering in komt vanmiddag. Eerst de snelste zakker op nummer 40 in de top 40. Gone, gone, gone.

0: deze week van Omegetta. Hit 73, doe normaal. En die vent maakt ze aan de lopende band in zijn Franse hitfabriekie. Zoals vaak, en zoals net, een samenwerking. Dit keer met Sia en Afrojack. Die belde ik 2 weken geleden om te vertellen dat dit de alarmschijf was. Hij stuurde gelijk ook een appje.
1: Ik ga nu David Guetta appen. Hey bro, we zijn alarmschijf.
0: In het Nederlands ook. Nou Nick, je kan het volgende appje sturen. Hey bro, we zijn nieuw in de top 40. En vergeet Sia niet, dit is Awake Tonight.

0: twee plekjes verlies voor Sarah Larsson. De tweede nieuwe is voor Olivia Rodrigo. Het is alweer 3 jaar geleden dat ze haar laatste hit scoorde in ons land. En dat is ook niet gek, want ze heeft sindsdien eigenlijk niks nieuws gemaakt. Tot nu, Drop Dead, voorproefje op een nieuw album dat er gaat komen. Ja, het ging supergoed in Repeat of Niet. En nu dus ook nieuw in de enige echte Olivia Rodrigo en Drop Dead.
1: Nummer 37.

0: En bankzitters uitslover.
1: Voor iedereen met hooikoorts. Ik voel je. Hier op kantoor ook. Iedereen loopt te snotteren. Iedereen heeft last van zijn neus, last van zijn keel. Zeker als er dan een beetje regen valt. Ja, er was echt apocalypse, wat is het, voorspeld voor vandaag. Maar er waren wel druppies vanmorgen. Maar echt hoor.
0: Sterk dan iedereen met hooikoorts. Met nu Raindance in de top 40 op Q. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Dave & Thames in de top 40. Zometeen weer 3 plekken winst voor een groepje artiesten die ik niet snel samen op een track had verwacht. Kriskos Amsterdam, Jan Smit en Fransje Bauer. Zij hoort bij mij.
1: Want zij hoort bij mij.
2: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op brightlands.com.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
0: Nu alle kaartjes, 19,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
6: I'm serious about to happen.
5: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
7: Well, I guess we're back, Betty.
5: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
8: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Ja, voordat ik hier manager...

0: Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
1: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
6: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
10: Bijna 4:30. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 24 files. Langs de onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. 4 kilometer, ruim 1:30. En de A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Zaandam. 3 kilometer, nog eens 1:30. De A27 nog Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. 4 kilometer, 1 kwartier. Verder sta je nergens langer dan 1 kwartier stil. Wel nog controles. Langs de A7 naar Heerenveen, 152,4. A12 naar Utrecht, 50,0. De A29 naar Dinterloord bij 16,4. En langs de A200 naar Haarlem bij 8,3. Oh, ik dacht dat nou nog dat de top 40... Waarom zegt het daar geen top 40? Ik ben helemaal in de war. Goed, de top 40.
11: De top 40. 34.
10: Muziekje klonk in één keer heel erg anders. Met

0: en Little Kleine staan allebei al los van elkaar in de lijst. Samen wel wel te net nog met Uitslover, met Bankzitters. En Little Kleine hoor je later vanmiddag nog met Lijntje. Ja, en nu is eigenlijk hun nieuwe samenwerking, Maak Me Nou Niet Gek, in de enige echte nieuw binnen. Voor Samuel is dit echt live goals. Hij groeide op met muziek van Jorik en nu staan ze dus samen in de lijst. Ja, vind ervan wat je vindt, weet je. Er zijn zoveel mensen die een pleurishekel hebben aan Little Kleine. Dat mag, iedereen heeft zijn eigen mening. Eén ding is een feit, het is een hit en hij komt nieuw binnen op
1: 32.
2: Dat is je mooie Little Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: De enige echte hitlijst van Nederland.
1: De top 40. Stefan Bouwman.
0: Q.
2: Music. Q Music.
0: 31.

0: Ray.
1: De top 40.
0: Staat al 31 weken in die lijst. Where is my husband? Deze week op 30. Ja, wij zijn met z'n allen niet op zoek naar de man van Ray, maar wel als collectief Nederland naar de mol. Vanavond de finale met maar liefst twee Q-collega's, Bram Krikke en Quinty Misijang. Maar ik zeg al vanaf aflevering 1 dat Daan Boom de mol is. Spoiler alert, ik heb het in Nederland nog nooit goed gehad, dus het zal wel Bram zijn. Half Nederland verdenkt hem ook. Ik hoorde de statistieken nog bij Danny Vos. Dus vanavond antwoord op de vraag, wie is de mol? Ja, of dit nou is, of die nou wint, of die nou verliest. Morgenmiddag tussen 12 en 3 komen er sowieso heel veel appjes in de Q-app voor Bram binnen. Daar twijfel ik niet aan.
2: 29.

Ik kom van Bibi Rexha en Faithless. Gisteravond te gast in Stefans Piano Bar. De plek waar ik achter de piano kruip om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. Nou, nu all the way from the States. En wat een cv heeft deze vrouw, niet normaal. Met alle grote artiesten muziek gemaakt, zelf nummer 1 hits gescoord. En nu dus een nieuwe track samen met Faithless. We deden hem uiteindelijk alleen achter de piano en met de stem van Bibi. Dat klonk zo.

0: 40 is voor Bibi Rexha en Faithless New Religion. En check vooral de beelden dus van Stefans Pianobar gisteravond. Qmusic.nl en de Qmusic app. Danny Vos zometeen met het nieuws van 4 uur.
1: Absoluut, ja. Op het vliegveld komen, even lekker op vakantie. Maar er dan achterkomen dat de maatschappij waar je geboekt hebt failliet is.
0: Oh.
1: Nou, het gebeurde een man en die man, die horen we zo.

0: pizzagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Even overlaat.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Dit wil ik. Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Odido. Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
7: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij designer outlet Roermond.
12: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
13: I'm serious about that.
12: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
14: Well, I guess we're back, Betty.
12: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
15: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop, zeker weten.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
18: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
20: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
21: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
20: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
22: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
23: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd?
0: Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Jongens, eten!
26: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
27: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
28: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
30: 4 uur geweest, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
31: Ja, goedemiddag. De politie onderzoekt een vechtpartij in Winschoten in Groningen. Er is daar gisteravond gestoken en 3 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Ze zijn op verschillende plekken gevonden. Er zijn nog veel vragen over wat er nou is gebeurd. 8 mensen zijn daar opgepakt. Onrustig was het ook in Scheveningen. Jongeren riepen elkaar daar gisteravond op om naar de boulevard te komen. Onder meer om te rellen. En dat is onacceptabel, zegt de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, nu tegen Omroep West. Volgens hem komen er meer maatregelen daar. In Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen opgepakt. In Amerika is een luchtvaartmaatschappij failliet gegaan. Het gaat om Spirit Airlines, een Amerikaanse prijsvechter, bekend van die gele kleur. En alle vluchten van die maatschappij zijn gecanceld, merkte ook deze reiziger op het allerlaatste moment.
32: This morning we had to get ready for our trip to Florida. And unfortunately, just when we arrived here, I found out that the flights have been cancelled. The kiosks no longer work.
31: Spirit Airlines had het financieel al langer zwaar. Mede door de hoge brandstofkosten is het bedrijf nu dus failliet.
33: Oh, dat voel ik wel, ja.
31: Daar kon je vandaag even niet pinnen. Dan was je lang niet de enige. Er waren problemen bij ING. Er was een storing. Hoeveel mensen daar nou last van hadden, dat is niet bekend. En de problemen zijn inmiddels opgelost. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken nog, maar straks pittige buien. Morgen dan af en toe de zon, maar op veel plekken ook dan weer regen. Het wordt morgen maximaal 22 graden.
33: Weet je wat de Spirit Airlines dat moeten doen?
31: Nou.
33: Denk in Duitsland. Is veel goedkoper. Ja, straks accijnsverlaging. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q21 files. De langste op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Beest. Dat is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, een half uur vertraging. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen. 4 kilometer, ruim een half uur door wegwerkzaamheden. Voor die A2 trouwens is een omleiding. Ongeval ter hoogte van Vianen. Even doornemen. Verkeer richting Den Bosch volgt Breda en Nijmegen over de A27 en de A15. Dan nog controles. De A2 naar Amsterdam, 37,5. A16 naar Dordrecht, 45,5. A29 naar Dinteloord, 16,5. En langs de A200 naar Haarlem, hectometerpaal 8,3.
34: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
35: Stefan Bouwman.
33: Met zometeen de nummer 3 in de kortste liedjes ooit in de top 40. Maar eerst Little Kleine, Milo laat het lukken en Lijntje op 26.
35: De top 40.
36: 26.

Op nummer 3 in de top 3 kortste liedjes ooit in de top 40. Baby Doll van Dominic Feignet. Ja, ik heb het al een keer verteld, maar ik vind het zo leuk. Pippi Langkous staat dus op 1. Kortste liedje ooit. Echt een shit. Precies 1 minuut, toch mooi. Met nu de top 40 Fresh KM en Lassa. Dit is Bare Minimum in de enige echte. 24.

0: Billy Swan. Nou, ik weet niet hoe het bij jou is, maar het weer valt me alleszins mee. Ik dacht echt de apocalypse komt vandaag met wat ze hadden voorspeld. Of je net als Teddy moet gaan zwemmen, dat denk ik niet. Maar mensen in de Q-app zijn wel lekker buiten. Michael is in Giethoorn vandaag. Giet het niet, hij zit lekker op een bootje. Eva die heeft vanmiddag een high tea gehad met de vriendinnen. Zaten buiten lekker te genieten, ook in het zonnetje. Jade die was dieren aan het spotten in de dierentuin in Emmen na het werk. Nou, al met al gewoon een hele mooie zaterdag. Hou mijn hart vast voor morgen, dan zal het wel komen. Zometeen in de lijst Dominic Fike alweer. Maar dit keer met White Keys en nu Overbach Miles Away.
1: 22.

0: High Keys op 21 in de top 40. Voordat we naar het linker rijtje gaan.
1: Tip voor de top.
2: Tip voor de top.
0: Een tip in die toppie. Een track die zomaar volgende week nieuw binnen zou kunnen komen in de lijst. Het is geen onbekende. Shanna Spyros heeft al 2 grote hits op de naam. Met Die On This Hill en The Visitor. En dan zou je dus denken dat ze alleen maar trage ballads kan maken. Die wel heel mooi zijn, maar desalniettemin trage ballads zijn. En misschien ook niet helemaal bij het lekkere weer horen wat we de komende maanden allemaal gaan beleven. Lente, zomer, noem allemaal maar op. Niets is minder waar, want in 1 keer kwam ze met dit liedje, Material Lover, de alarmschijf van deze week.
3: De Q Music.
1: Q Music.
3: Alarmschijf.
1: Shanna Spyros.

0: schrijven van deze week en de tip voor de top: Shanna Spyro en Material Lover. Zometeen het linker rijtje wordt afgetrapt door Snelle. Laat het licht aan in de top 40 op Q Music. Hoor je zo?
1: Elke droom begint klein.
2: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
3: Ik kan het niet hebben als het avond is.
1: En elk nummer.
4: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
1: Elke show.
5: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
1: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
3: Maar we laten het nog gaan.
1: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: music.
1: Q sounds better with you.
2: Ravi, Ravi.
0: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
7: That's what I'm serious about to happen.
8: Oeh,
6: het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
9: Well, I guess we're back, Betty.
6: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
13: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick, suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
14: Yo, Chris van Amsterdam hier.
15: We hebben een nieuwe single
14: met mij, Jan Smit.
15: En met mij, Frans Bauer.

0: tickets op Daarel.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
2: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze aan het blauwe duimpje.
3: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
6: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is code rood bij Dirk.
9: Wat zeg je?
8: Het is code rood bij Dirk.
9: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
8: Ja, tot op Dirk kun je rekenen.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Ook in de actie bij Dirk. Koop dan chilisaus of sriracha. €1,49. Lekker.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Voordelig veel kleuren in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
13: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
16: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Oké, het is 1:05. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Beest. Er is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, een half uur vertraging. Je kan omleiden als je richting Den Bosch moet. Volg dan Breda en Nijmegen over de A27 en de A15. Dan controles langs de A2 naar Weert, 220,0. En de A29 naar Dinteloord, hectometerpaal 16,2. Welkom bij het linker rijtje van de top 40, waar deze week op nummer 20 staat Snelle. Dit is Laat het licht aan in de enige echte op Q.
20: De top 40. 20.
21: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: 7 in de top 40. 4 plekjes winst. Ja, we hebben ook andere snelle stijgers gehad. 8 plekken vorige week voor Donny en Senna. Waar blijf je nou? 10 plekken die week daarvoor voor Risk It All van Bruno Mars. 15 plekken voor Another met Talk To You de week daarvoor. Maar deze week hebben we echt een super, super snelste stijger. 21 plekken winst voor Justin de Wild. Hij kwam hier gisteren op bezoek om het goede nieuws te ontvangen. Hij werd er helemaal stil van.
1: Nee, jongens, wat vind ik dit geweldig. Dit vind ik zo mooi. Wauw, ik krijg er gewoon koud van. Ik heb er geen woorden voor. Sorry, ik slijm hem maar even dicht.
0: Helemaal blij zien. Het is hem gegund. Lekker liedje. Het is echt een monsterhit in het land. Lars Boelen zegt ook, als ik deze instart op een feest, dan heb ik het publiek echt vreed uit mijn hand. Justin de Wild en Cheerio, de snelste stijger. 18.

0: dus toch, het is hitpotentie. Net cheerio en nu nou goed.
1: Q Music presents Suzanne en Freek.
0: Benieuwd hoe het staat nu met de zenuwen bij Suzanne en Freek. Nog 2 weken, dan staan ze in een uitverkocht Gelredome. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3, niet 4, nee 10 keer. En volgende week, a.k.a. vanaf maandag, dan maak je de hele week kans op tickets voor Q Music Presents Suzanne en Freek zondag 24 mei in de Gelredome. Dus als je een liedje van ze hoort, app dan hun naam in de Q Music app. En misschien nou, zing je dan halverwege wel luidkeels mee. Het zou zomaar kunnen. Ik zeg er eventjes bij, hè.
2: 16.
0: Vanaf maandag. Dus nu nog niet. Deze week op nummer 16 in de enige echte halverwege. Suzanne en Freek op Q

0: Music. Goedemiddag, hallo, met wie?
1: Grapje. Actie was tot vrijdag 6 uur.
0: Zometeen dit liedje. I love it, I love it, I love it. Als jij fan bent van Bella Kay en wil je haar iets vragen... ik heb een volgende week een gesprekje met haar, meeting... dus stuur even een DM'tje, @keymusicnl op Instagram als je iets hebt. Het kan ook een filmpje zijn, het kan een audioberichtje zijn... het zou heel leuk zijn, dus laat het me weten. Zometeen in de top 40, dus I love it, I love it, I love it. Ook het nieuws met Danny Vos.
2: Ja, straks is de topper tussen Ajax en PSV... een belangrijke voetbalwedstrijd normaal gesproken. Maar ja, PSV is natuurlijk al landskampioen.
0: Ook kampioen, ja.
2: En Ajax gaat daarom iets bijzonders voor PSV doen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
8: Kippie.
9: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
10: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
11: Jouw bioscoopticket van View is goud waard bij Q. Download de Q Music app, upload je View ticket en maak kans op de gekke prijzen. Met als hoofdprijs een compleet verzorgde de Super Mario Galaxy Movie reis naar Japan.

0: Pistache Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op Lendo.

0: Vega broodbeleg, nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Nog een keer. Papa, sneller.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
6: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: 5 uur geweest. Goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
11: Ja, goedemiddag. Het kabinet moet meer geld vrijmaken voor onderzoek naar vrouwengezondheid. Dat zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL Nieuws. Het vrouwelijk lichaam zit anders in elkaar dan dat van een man, maar veel wetenschappelijk onderzoek wordt naar mannen gedaan. Er is al wel geld voor onderzoek naar vrouwengezondheid, maar volgens experts dus te weinig. In Haarlem is een medewerker van een rechtbank ontslagen omdat hij jarenlang geld van die rechtbank achterover heeft gedrukt, schrijft het FD. Het gaat om een man. Hij zou €150.000 in zijn zak hebben gestoken. Vorig jaar werd hij betrapt en de man is kort na zijn ontslag overleden. Dan naar Duitsland. Er zijn de prijzen aan de pomp flink gezakt. Komt door een accijnsverlaging. En dat beginnen steeds meer mensen in ons land ook door te krijgen, schrijft de NOS. Steeds meer automobilisten gaan de grens over om dus in Duitsland te tanken. Ook deze mensen.
12: Ja, 1,97, hallo. Ga hier eens in Arnhem tanken.
13: Is dat dan niet zielig voor die ondernemers bij u, de tankstations?
14: Ja, ik vind het wel zielig, maar ik vind het ook zielig voor mijn eigen portemonnee.
11: Een liter benzine kost je in Duitsland nu minder dan €2. En voetbal, de spanning stijgt in Amsterdam. Nog een paar uur, dan is daar de topper tussen Ajax en PSV. Ja, PSV is al lang en breed landskampioen en Ajax gaat daarom iets bijzonders doen straks. De spelers zullen een erehaag voor PSV gaan vormen. Dat zegt de trainer van Ajax.
15: To show respect and they deserve to be the champions. The club decided to do it.
11: Ajax-PSV is om 8 uur.
16: Ach, expres verliezen, maar nee.
11: Nee, dat doen ze niet. Weer nog van Weerplaza. Nu nog droog, ook wat zon. Maar vanavond kan het hard gaan regenen. Is er kans op onweer en hagel ook. In het midden en zuiden geldt dan ook code geel. Morgen is het vooral bevolkt.
10: Danny, dank jou wel. Je had het over de pomp in Duitsland.
11: Ja, dat mensen daar gaan tanken omdat het goedkoper is.
10: Ja, hè? Roy heeft daar nog een tip voor.
17: Oh. Inderdaad, in Duitsland is er prijsverlaging. Maar doe het wel voor 12 uur, want ze mogen in de grensstreek maar namelijk 1 keer per dag de prijs verhogen. En dat is om 12 uur. Nou. Dus ga je voor 12 uur, zit je gunstig. Ga je na 12 uur, moet je niet raar staan kijken dat je weer tegen de €2 zit.
11: Ja, behalve dus als je tank leeg is, dan moet je wel tanken.
10: Ja,
11: of je moet heel lang wachten.
10: Gewoon 24 uur daar blijven staan. Roy, dankjewel voor de tip. Ik teken gewoon voor €2,60 of zo in Den Haag. 19 files, A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Bees. Er is een ongeluk gebeurd, 4 kilometer, 20 minuten. Er is ook een omleiding ter hoogte van Vianen. Moet je Den Bosch, moet je richting Den Bosch. Volg dan Breda, Nijmegen over de A27 en de A15. En dan nog de A8, Amsterdam-Zaandam. Tussen Zaanstad-Zuid en de brug over de Zaan. 4 kilometer, 20 minuten. Controles A2 naar Weert, hectometerpaal 220,0. A27 naar Gorkum, 31,2. En de A29 naar Dinteloord bij 16,2.
16: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
10: Marco stuurt een foto. België is goedkoper. Ja, nou, voor sommige mensen ook nog eens verder, Marco. Ik blijf rijden. De top 40 met nummer 13, Bella K. I love it, I love it, I love it.
18: De top 40. Kill music.
16: Nummer 13.
10: Ja, en als je dus fan van de band en je wilt er iets vragen, stuur een DM'tje. @qmusicnl op Instagram.

drie plekjes gezakt, maar wel gewoon nog lekker in de top 10 te vinden. Straks nog een keer samen met Sam Fender op 7. Er was gisteravond de Surprise Act in Londen. Over precies een week komt ze naar de Ziggo Dome. Ik ben benieuwd of Sam dan ook mee is. Eerst is het tijd voor Beauty and a Beat op Q-Music. Eindelijk een top 40 hit na 14 jaar tijd. Nou, je hoort er al. Kom er eens

Brave. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat op 9 in de top 40. Ja, terwijl het toch echt wel lekker weer is vandaag. Oké, morgen regen heb ik Danny horen zeggen. Dus die apocalypse komt stiekem toch nog. Ondertussen staat bij Anita de Kamada al lekker te roken met een heerlijk stuk procureur erop. Duurt nog wel even. Tussen 6 en 7 gaan ze eten. Nou, alvast eet smakelijk. En Lelde is lekker aan het schilderen vandaag. Die laat zich ook niet uit het veld slaan door een weerberichtje wat achteraf niet waar blijkt te zijn. Nou, zomers.

0: qua zomerse muziek. De pauza. Oh, oh, oh, oh. Magnetic hoor je zo in de enige echte de top 40 op Q-Music.
1: Rabi, Rabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
8: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Q-Music The Party.
10: Q-Music vind je zaterdag in de feesttent in Wapenveld met Menno Barreveld.
9: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
8: Q-Music. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
16: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
17: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
18: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
17: En vuurgevechten waar de kogels nooit opraken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
1: downpumped.
19: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles.
20: Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
23: Voordeel voor jou. Mooi voor mama. Bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
25: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
27: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
29: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
30: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
28: Fans van Voordeel.
30: Aldi.
31: Hallo, 1 over half 6, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A27, Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos, 4 kilometer, 20 minuten. En op de A2, Utrecht Den Bosch, is een omleiding ingesteld na een ongeval. Ter hoogte van Vianen moet je richting Den Bosch, volgt dan Breda en Nijmegen over de A27 en de A15. Controles, de A2 naar Utrecht, 35,3. A27 naar Gorkum, 31,2. Langs de A28 naar Assen, 185,3. En de A29 naar Dinteloord, hectometerpaal 16,2. De ontknoping van de enige echte met op nummer 7 een zakker. Er zit tenminste een beetje beweging in deze week. Dit is Rain Me In.
32: De top 40. 7.

deze derde top 40 hit. En al zijn hits hebben uiteindelijk de top 5 gered. We hebben deze week maar 5 zittenblijvers. Als je goed hebt opgelet, je hebt er al 2 gehoord. Dat betekent dus dat er zit gewoon weer geen verandering in. Wederom op 3, Shakira. Dit is Zoo in de top 40. Come on, guys.

0: een maand lang geen beweging. Top 3 is gewoon gelijk gebleven. En voor de vierde week op rij blijft nummer 3 nummer 3. Nummer 2 nummer 2 en de nummer 1.
1: Hey everyone, I'm Alex Warren, the one and only.

0: En daar de nummer 1 in de volksmond ook wel nummer 1. Alex Warren en Fever Dream in de top 40 op Q-Music. Zometeen het foute uur met The Boys.
1: Yes!
0: Oh, ze hebben er weer zin aan.
1: Ja.
0: Tom en Joe, zal ik maar gewoon doen waar je op kan stemmen?
2: We gaan hakken. Laten we het doen.
0: Oké.
3: This one is dedicated to all the
0: Ravens in the nation.
4: Hey, hey.
0: 4, 5. June kan je opstemmen. Q-Music.nl, de Q-Music app. Of.
2: Beter.
0: Ja?
2: Ja.
0: Duidelijke voorkeur. Jullie kunnen nooit nieuwslezer worden. Jullie zijn zo getint.
1: Dat klopt.
0: Dus het wordt deze?
1: Het wordt deze. Vaste winnaar.
5: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
9: Odido. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
13: Kippie.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Je had me al bij hallo.
17: Soms is je leven pure romantiek.
18: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
17: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music app. Luister vanaf maandag naar de Q-Middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
19: Q-Music.
20: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the craving.
23: Domino's.
24: En dan nu de filmberichten.
25: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
26: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark. 1 plus 1 gratis. En Hertog ijs en Ola Vianetta. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
29: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
30: Boost yourself.
31: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
0: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick. Suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.

0: je tickets op Daanrail.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het Q-Music nieuws van 6 uur krijg je van Casper Kooi.
4: Goedenavond. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar vrouwengezondheid, zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL. Het kabinet kwam vorig jaar al met extra geld, maar dat zou niet genoeg zijn. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar mannen, maar het lichaam zit bij vrouwen anders in elkaar, dus is er andere zorg nodig. In de buurt van het Utrechtse Vianen is een kind gewond geraakt door een klap van een molenwiek. Het kind was daar aan het spelen toen het gebeurde. Volgens RTV Utrecht heeft een traumahelikopter het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kind eraan toe is, is niet bekend. In het Brabantse Oorschot zijn weer branden uitgebroken in een natuurgebied. Dat gebeurde op de plek waar afgelopen dagen ook al branden waren. De brandweer heeft de boel onder controle en is bezig met nablussen. Ook op de Oorschotse heide laaide het vuur vanochtend weer op. En Gordon stopt met zijn koffiezaak in Blaricum. De zanger verkoopt de boel omdat hij zich meer wil gaan richten op zingen en presenteren, schrijft hij op Instagram. De zaak is verkocht en gaat eind deze maand over naar de nieuwe eigenaar. De vestigingen in Amsterdam blijven wel van hem. Dan nog het weer van Weer Online. Stevige buien vanavond en het kan flink onweren, hagelen en waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Casper Kooi, dankjewel. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 2 vertragingen gemeld van een kwartier of langer op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen en Beest, daar 25 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Schravendeel en Dordrecht, daar 20 minuten vertraging. Ook nog een flitser gemeld op de A29 richting Dinteloord bij 16.2. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
6: Het Foute Uur!
7: Tom en Joe.
3: Ja, dan geef je 1 keer je voorkeur door. I Wanna Be A Hippie, die wint er natuurlijk niet. Goed, we zijn democratisch. Hardcore vibes nu in het Foute Uur.
6: Q Music is proud.

0: En dat is leuk, want dan draaien we onder het genot van Brabantse worstenbroodjes die ik heb meegenomen.
1: Ja, vriendelijk dat je deze hotdogs mee hebt.
0: Ja, ze werden door jou vergeleken als... het smaakt hetzelfde als een hotdog. Hey. Dus toen dacht ik... Nou, jij vond de substantie hetzelfde als een hotdog. En toen zei ik, nou, dan neem ik ze mee. En je hebt er één op.
1: Ja, het is heerlijk. Ja, ik kan niet anders zeggen, een Brabants worstbroodje is heerlijk.
0: Van de bakker, nou ja, meer wil je niet hebben. En dan moet de zaterdagavond nog beginnen.
1: Nou, hij is nu begonnen en hij is goed begonnen. Dat is één ding wat zeker is.
0: Hij kan nog alle kanten op. Zaterdagavond show met Tom en Joe. Misschien ga je nog op stap vanavond. Misschien ga je wel naar de finale kijken op tv van Wie is de Mol? Bram. Of op dit moment... Volgens mij begint dat nu, hè? Jij zit meer in de Formule 1.
1: Nee, ze zijn al begonnen. Ze zitten al in rondje 4.
0: De Grand Prix, de sprintrace is net van start.
1: Ja, morgen natuurlijk de echte race. En nu is de sprintrace. In Miami zijn ze bezig. Lekker weer.
0: Komt die zeepkist van Max Verstappen een beetje vooruit?
1: Nee, die zakt steeds verder weg. Die begon op plek 5, nu plek 7. Dus het gaat nog een meter.
0: Falen. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. Is die storm waar we al heel de dag bang voor worden gemaakt... al begonnen bij jou in de buurt? Wij zitten hier in Amsterdam. Dat schijnt nog prachtig, het zonnetje.
1: Ja, dan moet je gewoon factor 50 smeren als je naar buiten gaat. Ja. En geen paraplu mee. Laten we weten waar die storm dan wel nu gaande is. Want wij hebben echt geen code geel in de buurt.
0: Nee, ik heb de tuinkussens naar binnen gebracht nog vanmiddag. Want ik kreeg allemaal pushberichten met het gaat hagelen... en het gaat heel hard waaien vanavond. Maar ik zie tot nu toe, ja, misschien dat het nog gaat gebeuren... of dat het nu ergens in Nederland al losgaat. Laat het dan even weten in de Q-app. Want ik vind ook anders, dan moet je al die bekende weermannen... hoe heten ze, Peter Kuipers, Munneke en Amara Onwuka... gewoon de laan uitsturen, want dit slaat helemaal nergens
1: op. Nee, ik wil gewoon... Als er een code geel is, dan wil ik ook in de bunker gaan zitten. Ja, maar op dit moment lijkt het helemaal nergens op.
0: Goed, laat het maar weten in de Q-app, jongens. Gaan wij door met het foute uur. Wat dacht je van Meatloaf? Oh, lekker!

0: Foutenuur.
1: Dit is het Foutenuur.
0: Dat zeg ik. En wij vroegen net, hoe zit het nou met die storm? Want wij zitten hier in Amsterdam in het zonnetje. Maar goed, er zijn natuurlijk meer plekken in Nederland. Maar we hebben het idee dat het eigenlijk wel meevalt, hè Joe?
2: Ik kijk even naar de Q-Music app. Inge zegt, hier nog volop zon in Friesland. En ook Vincent die zegt, in Groningen is het meer dan droog. Nou, dan tikken we het noorden daarmee af. Gaan we naar Eline, die zegt, hier in Veenendaal schijnt de zon nog heerlijk.
0: Oké. Okay.
2: Midden-Nederland, geen storm. Komt Chantal, in Arnhem, 24 graden, een heel klein wolkje, veel zon. Dus niks aan de hand. Oost-Nederland, heb ik weer groen verklaard bij deze.
0: Oké. Okay.
2: Gaan we nog even naar Ernst, die zegt, ja, hier in Dordrecht, ook zo goed als onbewolkt en bloedheet. Dus ja, wat is zeggen we, West-Nederland, ook geen storm, niks aan de hand.
0: Ja.
2: De Bora, Noord-Brabant, zegt

0: ook niks. Ja, ik zou zeggen storm in een glas water.
1: Dan schakelen we toch even over naar Meersen. Dat ligt in de buurt van Maastricht. Het is een kleine sfeerimpressie hoe het bij Daphne heeft geklonken namelijk.
0: Oh jee.
1: Daphne, vertel. Heb jij al de eerste gevolgen van de storm in de kant van Maastricht daar?
2: Ja, want als je zoiets hoort, het is flink aan donderen hier.
0: Echt?
2: De ramen trillen ervan. Ja.
1: De ramen trillen van het onweer bij jou?
2: Ja. Ik dacht dat het een vliegtuig was. Het was 25 graden en ineens werd het dikke donker en begon te stortregenen.
0: Oh, oké. Dus de rest van Nederland denkt nu nog het zonnetje blijft. Maar jij kan bevestigen vanuit het onderste puntje van Limburg, kom de storm omhoog.
2: Ja, en ik had het Stefan hiervoor al gezegd. Ik had de ventilator aan staan. Maar ik zal hem niet naar het noorden richten, want dan komt het jullie kant.
0: Ja. Nee, maar doe maar lekker naar de zuidenburen. Ja, lekker naar België.
1: Lekker.
0: Heel goed.
2: Ja, België, ja.
1: Ja. Goed blazen, dan gaat het die andere kant op. Dankjewel, Daphne, voor de update.
2: Ja, graag gedaan. Fijne uitzending.
1: Yo, thanks. Door met het foute uur. Dit zijn...

0: Welke het is geworden, hoor je zo.
1: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op...

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Even overlaten.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
13: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
17: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Mama, ik ben super blij met jou.
22: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
20: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
23: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
15: Praxis.
24: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister 2 korte vertragingen gemeld. Eentje op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Beest, daar 10 minuutjes vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Ravenstein en Paalgraven, daar een kwartiertje vertraging.

0: Heerlijk in het foute uur. Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Zaterdagavond show met Tom en Joe, waar het al gezellig is. Maar het gaat nu nog een stuk gezelliger worden, hoor.
1: Hollandse Battle.
2: Ja, haha. Kijk, in het foute uur mag jij al bepalen wat wij draaien. Elke keer kan je kiezen uit een battle. Maar ik als volkszanger, met mijn rijke geschiedenis als volkszanger... ja, wil toch even wat extra aandacht geven aan het Nederlandstalige lied. Twee Nederlandstalige hits heb ik voor je in de aanbieding. In de ene hoek, ja, voordat hij deze hit scoorde... was hij gewoon vrachtwagenchauffeur. Ik heb het over Wilbert Pigmans.
0: Oh!
2: Hey, hey!
3: Dit is het momento.
0: Lekker, lekker.
2: Floriador natuurlijk. Leuk feitje over de andere optie. Ze hebben zichzelf vernoemd naar het dorp waar ze vandaan komen. Namelijk Oude Bildzeil in het prachtige Friesland. Afgekort OBZ.
0: Oh, kijk eens aan. Mooi dat je toch wat opsteekt ook.
2: Het is net het klokhuis, jongens. Ja, daar kan je dus uit kiezen. Laat het weten in de Q-Music app of op qmusic.nl. Wie moet deze Hollandse battle winnen? Is het OBZ met Ik ben Kachel of Wilbert Pigmans met De Toreador?
0: We gaan eerst even sketten.

0: hebt ook wel een goede scat in huis, Jo. Oh nee, dat klinkt gewoon als iemand die zich verslikt.
1: Ja, ik had net een slok water genomen.
0: Zeg je allemaal?
1: Ik had net een slok water genomen.
0: Oh, oké. Hey, gelukkig kan je wel beter je inleven in het Nederlandstalige lied, hè?
1: Ja, ik als volkszanger wil graag een Nederlands lied een beetje promoten. En dat doe ik dan altijd in de Hollandse Battle. Vandaag kon je stemmen op of OBZ of op Wilbert Pigmans. Ja, het was van begin tot eind echt een nek-aan-nek race. Het was spannender dan het huidige seizoen van de Formule 1. Willem die appte meteen, doe mij maar de Toreador. Hanna zegt ook, ja, de Toreador moet hem worden. Ja, Klaas zegt dan, nee, ik ben kachel. Dat moet hem echt zijn. Dat zegt ook Patrick, dat zegt ook Janieke. Ja, en uiteindelijk is er toch een kleine meerderheid. Wilbert Pigmans, de Toreador.
0: Oh, daar gaan we, jongens, in het foutuur. De Toreador, op Q Music.

0: het foutuur. Dat zit er alweer op. We gaan dat toch wel snel, hè? Als je het zin hebt. Als je het lekker naar je zin hebt met elkaar.
1: Ja, maar dat is zo. Maar we hebben iets anders lekkers voor je in petto. 100 euro tickettegoed. Ligt hier voor je klaar. En hoe je dat kan winnen, dat hoor je zo.
0: Ook deze komt eraan. Damiano David. Hoor je zo.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Voordat ik hier manager...

0: soep.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
4: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
15: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
16: Kippie.
17: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
18: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
19: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
20: Love to see you shine.
21: Q-music nieuws van 7 uur krijg je van Casper Kooi.
22: Goedenavond. Op verschillende plekken zijn weer stukken natuur in brand gevlogen vandaag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Brabantse Oorschot. Daar laaiden verschillende brandhaarden weer op. Ook bij een bos in Boksmeer was het even raak. In de Loosdrechtse plassen was er ook een fik, daar ging het om een boot. Artsen en wetenschappers trekken aan de bel. Ze zeggen tegen RTL dat er meer geld nodig is voor onderzoek naar aandoeningen waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen. Bij wetenschappelijk onderzoek is het mannenlichaam nog altijd de norm. De politiek belooft de beterschap, maar er zou nog maar te weinig van terecht zijn gekomen. In de Eredivisie heeft Utrecht thuis gewonnen met 2-0 van NAC Breda, dat na een rode kaart lang met een man minder speelde. NAC leek stand te houden, maar in de laatste minuten scoorde Utrecht toch nog 2 keer. NAC staat 1e laatste en dreigt uit de Eredivisie te verdwijnen. Straks dan begint de topper Ajax-PSV. En Max Verstappen heeft er in het Formule 1-klassement weer een paar punten bij. In de sprintrace bij de Grand Prix van Miami eindigde hij na een moeilijke start als 6e. Lando Norris van McLaren die was de snelste. Die begon de sprintrace helemaal vooraan en gaf het ook niet meer uit handen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken een aantal buien over het land. En tijdens een stevig exemplaar kan het onweren hagelen en flink waaien. Morgen veel wolken, regen en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Casper Kooij, dankjewel. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Twee vertragingen gemeld. En je op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg. Daar een kwartier vertraging. En je doet 20 minuten langer over je reis op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Waterberg. Daar is ook een vertraging. Nog een flitser gemeld op de A29 richting Dinteloord bij 16.2. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
12: Q-Music. Tom en Joe.
21: 100 euro ticket te goed ligt hier voor jou klaar in de studio. Kan zo van jou zijn. Je hoort zo hoe.

0: meekijken met de livestream in de Q-studio. Jody was lekker aan het dansen op Damiano David, Talk To Me. En je ging lekker los, maar de heupen piepten en kraakten. En het zag er gewoon een beetje uit als een boomer die een drankje te veel op had.
1: Nou, je doet alsof ik een houten Klaas ben. In mijn gedachten was het hartstikke soepel.
0: Misschien sta je ook wel te dansen dit jaar op Olivia Dean. Die staat namelijk 9 mei in de Ziggo Dome. Dan hebben we nog de gouden combinatie Nio en Aiken. 15 mei in de Ziggo Dome. Harry Styles natuurlijk nog in de Johan Cruijff Arena. En Suzanne Freek, hè, in de Gelredome. Dat is natuurlijk ook nog in mei.
1: Bizar, bizar. Allemaal artiesten die je de komende maanden nog live kan zien. En wij gaan je erbij helpen. We hebben namelijk 100 euro ticketengoed voor je klaarleggen. Mag je uitgeven aan alles wat je maar wil. Hè. Dat kan een hardcore festival zijn. Mag ook een klassiek concert zijn. Ik heb net even gekeken. Op 6 mei in het concertgebouw is er een Bach en Mozartavond.
0: Kijk aan.
1: Ja, het maakt ons niet uit. Maar je mag dus dat concertengoed daarin uitgeven.
0: Het enige wat je hoeft te doen is meespelen met de Ticket Battle. Vrij makkelijk. App Ticket Battle in de Q-app en dan speel je al mee. Het zijn Elok en Eva met...

0: Kensington heet Living For en hoor je op Q-Music.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Ja, €100 ticket te goed ligt hier klaar in de studio. Mag je uitgeven aan een concert of festival naar keuze. De vraag is alleen, voor wie is dat €100 ticket te goed? We hebben twee kandidaten in de linkerhoek. Niemand minder dan Anton. En dan beginnen wij gelijk te zingen.
3: Ik ben zo schön, ik ben zo tol. Ik ben die Anton aus Tirol.
0: Anton, goedenavond.
4: Ja, goedenavond.
0: Ja, deze heb je vaak voorbij horen komen in je leven, hè?
4: Ja, zeker. Maar voor de apres-ski is het wel een beetje laat in het seizoen, denk ik.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, apres-ski zit er natuurlijk al op.
5: Ja, nee, je kan nou niet meer skiën, dan beland je met de knie in de modder.
0: Je bent 39 jaar. Waar kom je vandaan?
4: Sprundel, Noord-Brabant.
0: Ach, kijk aan. Gezellig. Hey, en waar zou jij dat ticket goed aan uit willen geven, Anton?
4: Nou, ik zat te kijken naar Seventh Sunday.
0: Oh ja, dat is een beetje een dancefestival, toch?
4: Ja, het is gewoon van een beetje van alles wat qua muziek.
0: Kijk, leuk. Nou, de vraag is of dat lukt, want je neemt het op tegen Marleen, 45 jaar uit... waar kom je vandaan? Want ik zie het hier staan. Hoe spreek je dit uit?
6: Ja, Thuisjehoren.
0: Thuisjehoren. Ja. Waar ligt dat?
6: Ja. Tussen Alkmaar en Schagen. Kop van het Holland.
5: Kop van het Holland, ik vind het een schitterend gebied. Marleen, misschien is die €100 ticket goed wel voor jou. Moet je wel wat voor doen. Je gaat het namelijk opnemen inderdaad tegen Anton in de Ticket Battle. Hoe werkt het? Het is makkelijk. Je hoort een liedje en dan is de vraag... is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Jullie spelen dus tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, die ligt eruit. Wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Anton, je bent geboren in 1987. Marleen, jij bent geboren in 1980. Daarmee de oudste. Jij moet dus beginnen. En 1980, dat is ook je geboortejaar en je startjaar.
0: Alright. Marleen, ben jij er klaar voor?
6: Ik ben er klaar voor.
0: Daar gaan we.
5: Ja, Marleen, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 1980?
6: Dit is later.
5: En dat heb je hartstikke goed. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow uit 2018.
0: Anton, nu komt hij voor jou.
5: Ja, Anton, eerder of later uitgekomen dan 2018?
4: Eerder.
5: En dat is goed. Avicii, Wake Me Up uit 2013.
0: Gaan we weer naar Marleen.
5: Marleen, eerder of later dan 2013?
6: Ik denk later.
5: En dat denk jij goed. Sam Smith, Too Good at Goodbyes uit 2017. Ja, Anton, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 2017? Nu zeggen.
4: Eerder.
5: Eerder is fout.
0: Oh!
5: Jonas Brothers, Sucker, komt uit 2019, twee jaartjes later.
0: Aye. Kijk aan, helaas Anton, maar...
4: Wat wil je zeggen? Marleen, veel plezier op de festival.
6: Ja, dat is dankjewel. Jullie.
0: Marleen, de slingers gaan uit in puntje hoor.
6: Yeah.
5: Nou, heel tijd Joren staat op de planken, want je hebt het gewoon te pakken. €100 tikt te goed, komt jouw kant op.
6: Hartstikke leuk.
0: Veel plezier ermee en de groetjes daar, hè.
6: Ja, dankjewel.

0: Afrojack en Alloway Black in my world op Q-Music. Zaterdagavond show met Tom en Joe.
1: Ik moet iets opbiechten.
0: Oh jee.
1: Ik heb iets gejat.
0: Je hebt iets gejat?
1: Ja.
0: Oh ja, je bedoelt zeker die melkcupjes bij het koffiezetapparaat hier, die je altijd meeneemt voor jou, voor je klushuis, toch?
1: Klopt, was niet helemaal waar ik op doelde, maar ik heb inderdaad ook wel eens de melkcups hier meegenomen, zodat ik weer even melk thuis had voor mijn koffie.
0: Ja.
1: Dat is heel skeer. Nee, ik wil het wel opbiechten, maar ik wil ook zeker weten dat ik niet alleen sta, dus...
0: Oh jee, dat is wel...
1: Laat even weten in de Q-app, als jij stiekem wel eens iets meegenomen, misschien is het een tasje bij de zelfscan, misschien is het wel een pak A4'tjes van de printer op je werk, van mijn huis genomen. Ik praat het niet goed, maar laat even weten, het mag ook anoniem, mag absoluut anoniem in de Q-app. Een wc verfrissen in een restaurant. Ik zou niet weten waarom, maar laat het weten in Q-app. Sta ik niet alleen, dan wil ik het ook opbiechten.
0: Oké, nou, ben benieuwd.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
6: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
7: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer Total Loss.
8: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. Doe eens een
9: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick, suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
10: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
11: Tickets op Duinrail.nl.
12: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekke bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
3: Greets. Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes.
5: James Moriarty.
3: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
6: The only way out is together.
3: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
17: Voor de makers.
18: Praxis. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
19: Goedenavond. Q-music verkeer krijgen van Flitsmeister. Twee korte vertragingen gemeld. Eentje op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Barneveld en Hoevelaken. 10 minuutjes vertraging. Komt er een ongeluk. En dan nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen en Beest. Ook daar 10 minuutjes vertraging.
20: Joe, jij vroeg net aan de luisteraars. Wie heeft er stiekem wel eens wat meegenomen? Want jij hebt dat ook gedaan, maar je wil niet alleen staan. Oh, wat hebben we een boefjes tussen onze luisteraars zitten, hè?
19: Ja, maar ik vind het ook... Ja, maar ik wil niet goed praten, maar het zijn ook lieve dingen die meegenomen worden.
20: Ja, maar het kan natuurlijk niet. Het kan natuurlijk niet.
19: Nee, ja, het kan allemaal niet. Maar jongens, ik moet er ook erg om lachen. We gaan het er zo een paar
20: even
19: vertellen.
20: Neem de leukste even door zo. Q-music, Tom en Joe. Na Ed Sheeran en Offenbach.

0: Ed Sheeran en Azizam op Q Music.
1: Tom en Joe. Tom en Joe.
2: Ja, ik wilde opbiechten dat ik wat gestolen heb. Dat ik wil met de billen bloot, maar alleen als ik wist dat ik niet de enige zou zijn. Dus daarom hebben we opgeroepen in de Q Music app. Ja, vertel maar, wat heb jij stiekem wel eens meegenomen? Heb je thuis printpapier liggen? Een tasje van de supermarkt wat je niet afgerekend? Er kwamen heel veel reacties binnen.
0: Maurice, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Maurice, wat heb jij wel eens meegenomen?
3: Ik heb bij de Wok een peper- en zoutstelletje meegenomen.
2: Bij de Wok? Waar ja. Is dat een heel bijzonder peper- en zoutstelletje? Waar moet ik over nadenken, Maurice?
3: Ja, het was niet zo bijzonder. Het stond gewoon op tafel en ik had het nodig op dat moment.
0: Ja, ja, denk
3: ik. Ik heb dat thuis niet meer. Dus ik denk, dan neem ik er even één of twee mee.
0: En hoe heb je dat gedaan? Heb je het in je broekzak gestoken? Heb je het stiekem in je mouw geduwd?
3: Nee, gewoon in mijn jaszak.
2: Kijk, Maurice krijg je ook niet gek. En smaakt nee, het nu... Of, nee, laat ik het zo zeggen. Elke keer als je nu zout en peper strooit over je eten... denk je dan ook terug weer aan het Wok-restaurant of dat niet?
3: Ik wil zeggen, dan kom ik weer helemaal terug in de Wok.
0: Maurice, dankjewel.
3: Yo, graag gedaan, jongen.
0: Wen, goedenavond.
4: Hi, goedenavond, met Wendy.
0: Wendy, jij hebt wel iets heel bijzonders mee stiekem meegenomen. wandelroutebordjes uit Oostenrijk, hoe kom je daar nou bij?
4: Nou, schandalig. Wij waren er in een baldadige bui met onze familie. En mijn vader heeft altijd een zakmes op zak. En toen kwamen wij van die gezellige blauw-witte bordjes tegen... waarop stond Wintig Wanderweek. En daar hebben we altijd leuke herinneringen aan het wandelpaardje. En toen dachten we, hey, die hebben we nog niet. Dus we hebben er drie vanaf gesloopt.
0: Drie ook?
4: Drie.
2: Stel eens, ik klap de manen, jongens.
4: Ja, sorry. Wij zijn ook met drie gezinnen. Dus die hangt nu allemaal bij ons in de tuin. En nu kwamen wij elk jaar daar op hetzelfde plekje op wintersport. En toen hebben ze het jaar erop de bordjes vervangen... en de schroeven erop hufteproef gemaakt.
0: Nee!
4: Volledig terecht.
0: Ja, je hoor je rechterklep te manen. Toch even kijken of ze weer los te krijgen waren.
4: Ja, het is niet gelukt.
0: Wendy, dankjewel.
4: Joehoe!
2: Ja, oké, genoeg reacties. Nu durf ik ook wel met de billen bloot.
0: Ja, want jij hebt ook iets gestolen.
2: Ja, over wat ik dan gestolen heb.
0: Nou,
2: ik heb wat gestolen, Tom, uit jouw huis.
0: Uit mijn huis?
2: Uit jouw huis heb ik wat gestolen.
0: Wat? Hoezo?
2: Nou ja, hoe het zit, dat vertel ik je zo.
0: Jij bent al heel lang niet bij mij thuis geweest.
2: Nee, dat maakt het ook nog veel gekker.
0: Je bent er niet 's nachts stiekem over de schutting geklommen?
2: Nee, ik leg het je zo echt uit.
0: Nou, maar ik heb heel veel vragen.
2: Dat snap ik. En ik kan op bijna alles antwoord geven.
0: Ik ben heel benieuwd. Dit is Coldplay.

0: Zo dan, de tweede alarmschijf voor Sienna Spyro en tegelijkertijd ook de soundtrack voor The Devil Wears Prada 2. Material Lover op Q-Music.
1: Ik ga het vertellen.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat ik nu allemaal weer te horen krijg.
2: Tom en Joe.
1: Ja, het eerlijke verhaal is, ik heb wat bij jou thuis gestolen, Tom. En het is ook al even geleden, dat zei je al goed. Ik ben al lang niet bij jou thuis geweest. Het is een jaar geleden, Tom. Een jaar geleden dat ik bij jou wat gestolen heb. Ja,
0: waarom?
1: Ja, ik weet het niet. We hadden een bakje koffie gedaan. We stonden op het punt om bij jou weg te gaan uit huis. En jij zei op dat moment, oh, ik moet nog even wat snel wat van boven pakken. Vraag me niet waarom. Ik stond daar, ik zag mijn kans schoon en ik heb toen iets meegenomen van jouw huis.
0: Nou ja.
1: Maar ik zal je ook zeggen, niet zo van dat ik het zo graag wilde hebben, maar ik had ook een beetje verwacht, joh, binnen een week klop jij bij me aan en zeg je, terugkomen, geef nou maar hier. Dat jij meteen zou aankloppen met dat jij iets mist in je huis.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar we zijn 365 dagen verder. Jij bent niet bij mij aangeklopt. Jij hebt niks gemist. Jij hebt al een jaar lang niet gemist dat ik iets... Wat echt, ja, gewoon, het is niet kijk, laat ik duidelijk zijn, het is niet een pennetje uit de la. Nee, ik heb echt iets wat je kan zien, wat iedereen ziet in je huis. Heb ik meegenomen, ja, jij mist het niet.
0: Ik zou niet weten, ik zit nu te denken, ik zou niet weten wat je gejat hebt. Ik mis niks.
1: Nee, maar ja, ik bedoel, dan had jij het al binnen een week gemerkt. Maar dat vind ik dus ook verbazingwekkend, dat jij dus eigenlijk een jaar geleden al niet... opeens bij jezelf over je kop ben gekrabben met... nou, dit is heel gek dat dit opeens weg is. En dat je misschien daarna de link legt dat ik het heb gedaan. Nou, tot zover. Maar jij mist dus niks in je huis.
0: Nee, ik zit nu te denken. Nee, ik mis eigenlijk niks. Is het groot dan?
1: Nee. Ja.
0: Het is wel oké.
1: Het is echt wel groot. Groter dan mijn hand.
0: Echt?
1: Ja. Hè? Maar het is ook niet dat jouw vriendin ooit tegen jou heeft gezegd... hey, weet jij waar puntje eigenlijk is?
0: Nee. Nee, we missen allebei niks, denk ik. Ja, ik zal het eens overleggen.
1: Ja, maar natuurlijk wat geheugen, maar ik vind het heel bijzonder.
0: Oké, en nu gaat er nu een doek ergens omhoog en dan krijg ik te zien wat je gejat hebt. Want ik ben wel benieuwd nu.
1: Ik weet het goed gemaakt. Kijk, wij rijden straks weer naar huis. Morgen ben je ook gewoon de hele dag thuis. Ik zou zeggen, lopen ze een rondje.
0: Oh, krijgen we dit.
1: Kijk wat je mist. Oh. En als jij mij... Nee, eerlijk. Als jij mij morgenavond vertelt wat jij mist in huis, dus wat jij denkt dat ik gestolen heb bij jou, krijg je van me terug.
0: Als ik raad wat het is, krijg ik het terug.
1: Maar als jij niet weet wat het is... Ja, dan mis je dus ook niet. Kan ik het houden? Kan ik ermee doen wat ik wil?
0: Ah, oh, weet je toch, irritant ventje.
1: Nee, zo irritant.
0: Ja, ik heb je toch niet om gevraagd. Ik nodig je ook een keer uit.
1: Ja.
0: Nou, dan gelijk maar even inboedel mee. Ja, jezus. Ja. Oké, dus ik ga een rondje door mijn huis maken. Ja, maar de kans is natuurlijk niet groot dat ik het weet. Want ik heb niks gemist het afgelopen jaar.
1: We gaan nu eens goed zoeken. Je hebt er niet naar gezocht. Morgen kan je de hele dag even goed zoeken. Slaap goed uit. Ga je samen met je vriendin door het huis. Nou, en als je erachter komt wat het is, dan geef ik het gewoon weer terug. Ik ben zo eerlijk ook.
0: Ja, ik zit te denken. We hebben wel een grote kast met heel veel prolaria. Is mijn eerste gedachte dat je daar dan iets gepakt hebt?
1: Ja, ik wens je heel succes. En misschien is het ook een reden om te gaan ontspullen, hè, als je niet even weet wat je hebt.
0: Ja, ik ga toch maar eens even goed zoeken.

0: Loreen en Is It Love op Your Music. Schappig dat luisteraars nu mee gaan raden wat jij dan van mij gestolen zou hebben, zonder dat ze überhaupt weten wat mijn inboedel is. Dolf, die denkt dat jij een schoenlepel hebt gejat van mij.
1: Dolf?
0: Is het een schoenlepel?
1: Nee, dat is niet goed. Ja, ik heb een jaar geleden al bij jou gestolen. Jij hebt het een jaar lang niet gemist. Als je morgen gewoon door je huis gaat lopen en je raadt het, en dan geef ik het gewoon weer aan je terug. Maar ik denk niet, als je het een jaar lang niet mist, dat jij dan morgen opeens wel weet wat er bij jou gestolen is door mij.
0: Ja, nee, oké. Okay. Nee, volgens mij heb ik niet eens een schoenlepel.
1: Volgens mij niet. Ja. Nee. Nee, ja, sorry, ja, ik ga het je ook niet vertellen. Ik vind het ook wel een leuk spelletje nu. Het zijn een beetje mijn regels. Ik bepaal nu wat er gebeurt.
0: Ja, je maakt weinig fans. Want nee, iedereen in de queue app, net als ik, die wil gewoon weten wat het is. Maar de opdracht is dus, ik moet zelf erachter zien te komen wat het is. Dan pas wordt het bekend.
1: Opdracht. Als jij het niet mist, ja, waarom zou ik het dan teruggeven?
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, oké. Okay. Ik ga aan de gang. Als ik thuis ben, dan ga ik echt als een soort Sherlock Holmes ga ik alles af. Ik
1: ben heel benieuwd.
0: Goed, we moeten door met het programma, want de hulptroepen staan er natuurlijk aan te komen.
1: Ja, het is hartstikke lekker weer. Iedereen is bezig in de tuin. En ze ook, Michelle. Michelle, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Michelle, wat is jouw probleem met de tuin?
2: Nou, ik woon hier 3 jaar en ik heb echt geen idee waar ik moet beginnen.
0: Oh, oké. Michelle wil de tuin aanpakken, maar ze weet niet waar ze moet beginnen. Ze heeft zometeen hulp nodig in Tom en Joe's hulptroepen.
3: Elke droom begint klein.
4: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
5: Ik kan het niet hebben als het avond is.
3: En elk nummer.
6: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
3: Elke show.
7: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
3: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
8: Maar we waren toch goud.
3: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
7: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Je had me al bij hallo.
10: Soms is je leven pure romantiek.
11: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
10: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt?
12: Wat je normaal alleen in films ziet?
10: Deel het in de Q-Music-app. Luister vanaf maandag naar de Q-Middagshow. En win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
13: Q-Music.
14: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
19: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
20: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
22: Het is code rood bij Dirk.
23: Wat zeg je?
22: Het is code rood bij Dirk.
23: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
22: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
24: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
25: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
26: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
27: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
23: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
31: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
31: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Het Q-Music nieuws van 8 uur krijg je van Casper Kooi.
3: Goedenavond. De natuurbrand op een defensieterrein bij Weert is nog niet uit, maar voor de meehelpende blussers uit Frankrijk en Duitsland zit de klus er voorlopig op. Ze zijn afgelost door brandweermannen uit Utrecht en rusten nu uit in de kazerne. De brand is onder controle, maar op een paar lastige bereikbare plekken kan het vuur nog snel oplaaien. Er komt een onderzoek naar een ongeluk met een kind bij een molen in de buurt van het Utrechtse Vianen. Het kind was er aan het spelen toen het een klap van de molenwiek kreeg. Het kind ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Hoe het gaat is niet bekend. De burgemeester heeft het over een afschuwelijk incident. In Oostenrijk is een man opgepakt voor het afpersen van een babyvoedingfabrikant. De verdachte eiste 2 miljoen euro en voegde rattengif toe aan potjes babyvoeding om die eis kracht bij te zetten. Er zijn 5 vergiftigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er zou nog een 6e potje zijn, dat is nog niet gevonden. En een kleine meevaller voor Max Verstappen. Hij is een plek opgeschoven bij de sprintrace van de Grand Prix van Miami. Verstappen eindigde als 6e, maar na een tijdstraf voor Kimi Antonelli klom hij naar plek 5. Max is niet ontevreden over de sprintrace, maar baalt wel van zijn slechte start. Dan nog het weer van Weer Online. Van zuid naar noord trekken buien over het land en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken, regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. Casper Kooi, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 2 vertragingen gemeld. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken, daar 20 minuten vertraging. En op de A15 Gorkum richting Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, daar een kwartiertje vertraging. Ook nog een flitser gemeld op de A29 richting Dinteloord bij 16.2. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
4: Q-Music. Joe.
5: Luisteraar Michelle wil heel graag haar tuin aanpakken, maar ze heeft geen idee waar ze moet beginnen. Ze heeft zo je hulp nodig.
4: Q-Music.

Martin Garrix op Q-Music. Je luistert naar de zaterdagavondshow met Tom en Joe. Misschien zit je nog in de tuin voordat de storm over je heen raast. Dus is het nog de mogelijkheid dat je nu in de tuin zit en dat je om je heen kijkt en dat je denkt, zo, wat heb ik toch een lekker knap tuintje. Nou, dan hebben wij jouw hulp nodig.

0: namelijk Naakt Tuinierendag.
1: Woehoe! Ja. Een flinke groene vinger. Ja, je kan bij ons terecht met al je problemen. Echt overal hebben wij een op maat gemaakte oplossing voor. Dus laat het weten in de Q-app. En dan gaan we je helpen. En vandaag gaan wij Michelle helpen. Michelle, goedenavond.
2: Hoi, hoi.
1: Hallo, Michelle. Michelle, vertel even, wat is er aan de hand?
2: Nou, mijn man en ik en mijn kinderen die wonen nu inmiddels 3 jaar in deze woning.
1: Ja.
2: Wij kwamen hier, dat was het 1 grote jungle.
1: Ja.
2: Het begint zelf al wel een beetje, maar er moet nog zoveel gebeuren in de tuin dat we eigenlijk niet weten waar te starten.
0: Hoe ziet de tuin er nu uit?
2: De tuin. Er was ooit een glasveld. Die is helemaal omgeploegd door de vorige hond.
0: Oh, oké. Okay.
2: Er staat een boom in die om moet. De tegels moeten opnieuw gelegd worden. Er moet echt van alles nog gedaan worden. Er moet dus uiteindelijk iets van een afdag op de schuur komen.
1: Ja. Er moet zoveel gebeuren, Michelle, hoor ik, dat je eigenlijk gewoon niet weet waar je moet beginnen. En het is gewoon lastig. Je weet en niet waar je moet beginnen en wat je dan uiteindelijk met je tuin aan moet.
2: Ja, en hij moet kindvriendelijk en diervriendelijk zijn, dus...
0: Ja.
2: Ja.
0: Je luistert heel veel luisteraars met groene vingers, denk ik. Dus het is ook goed om even het misschien af te kaderen. Hoe groot is je tuin? Dus wat zijn de mogelijkheden?
2: We hebben een tuin op een hoekenwoning. Dus wij hebben langs de woning hebben wij nog een stuk wat begaanbaar is. En onze tuin is ongeveer 15 tot 20 meter diep.
1: Oh, dat is een tuintje.
0: Zo, dat is heel diep.
2: Ja, dat is een lekker tuintje.
1: Zo. Ja, nou, dat is veel werk. Nou, oké, wat een opties. Oké, 20 meter diep, kindvriendelijk, diervriendelijk moet het zijn. Wat is het budget? Een paar miljoen? Of,
2: Nou, was het maar waar. Nee, het liefst voor zo min mogelijk.
0: Ja, okay,
2: net als iedere Nederlander, wij hebben het ook zwaar.
1: Ja, ja. Nou, ja, laat even weten in de Q-app als je nu in je tuin zit. Misschien kan je een fotootje meesturen voor advies. Of dat je zegt, nou, dit werkt bij mij heel goed. Dit is kind- en diervriendelijk. Gaan we Michelle helpen met haar tuin.
0: Ja, Michelle, als jij blijft hangen, dan komen we zo meteen met de oplossing van onze hulptroepen.
2: Tot zo.
0: Ja, dit is nieuwe muziek van Olivia Rodrigo. Deze week maakte ze bekend dat ze naar Nederland komt. Volgend jaar staat ze namelijk 2 keer in de Ziggo Dome. Dit is haar nieuwste track. Overigens gisteren binnengekomen op plek 37 in de top 40. Dit is Drop Dead op Q.

0: kom je er misschien niet uit waar de zomervakantie naartoe moet gaan. Misschien twijfel je wel over de nieuwe driezitsbank. Moet die blauw worden? Moet die groen worden? Of heb je gewoon een probleem met de buren die altijd maar in de voortuin aan het barbecuen zijn? Geen probleem is ons te gek, waar je ook mee zit. We komen altijd met een oplossing. Drop het nu in de Q-app en misschien helpen wij morgenavond jou wel weer.
1: Ja, want vanavond zitten we midden in het probleem van Michelle. Het is prachtig weer. Iedereen wil de tuin weer aanpakken. Alleen Michelle, ja, je weet gewoon niet wat je ermee aan moet, toch?
2: Nee, het is echt één chaos en ja, ik heb gewoon hulp nodig.
0: Tuin van 20 meter voor de duidelijkheid.
1: Ja, het is een flinke lap grond, Michelle. Je kan er een helikopter op landen. Er zijn veel reacties binnengekomen over wat je ermee kan. Harnold zegt bijvoorbeeld, probeer het stap voor stap aan te pakken. Begin met alles kaal, dan een grasveld, et cetera, et cetera. Dus echt stapje voor stapje. Chantal die komt meteen met asfalteren die tuin.
0: Een parkeerplaats van maken.
1: Lizzie zegt, misschien een leuk gedeelte waar je een moestuintje kan van maken. Of een kleine kas en dan een leuke zandbak scoren op Marktplaats. Sandra die zegt, ja, ik ben ook begonnen met inspiratie opdoen op Pinterest en Instagram. Ik had ook geen idee wat ik met mijn tuin wilde. Maar door veel voorbeelden te bekijken, kreeg ik vanzelf ideeën. En ook Eva stuurt, ja, een groot speelapparaat voor de kinderen. Een leuke glijbaan of een speeltoren. Dan heb je gelijk wat vierkante meters gevuld. En eigenlijk, Michelle, als we zo een beetje de Q-app bekijken en alle leden van de hulptroepen hebben wat aangeleverd.

0: Dan is de conclusie, Studio Zee ook, die zegt, we hebben er gewoon een speelparadijs van gemaakt met een moestuin voor mama. En jij vertelde al, Michelle, het moet ook diervriendelijk zijn. Nou, dan kan jouw hond ook gelijk die moestuin een beetje
1: bemesten.
2: Ja, dat doen we gewoon buiten op het veld en niet in de tuin.
1: Nee, dat snap ik heel goed.
0: Maar zit er wel tussen, Michelle? Heb je hier iets aan? Heb je zoiets van, oh ja, een speelapparaat, een moestuintje, een beetje gras?
2: Ja, dat moet wel lukken, denk ik.
0: Ja, en dat kost ook niet.
2: Nee, het zijn wel ideeën waar we wat mee kunnen.
1: Ja, precies. Kijk, voor een moestuin, je koopt wat zaadjes. En je hoeft niet hele dure planten voor te kopen.
0: Nee, je begint gewoon echt bij de kern.
1: Ja, precies.
0: Nou, Michelle, als je eerste bos wortelen klaar is, dan geef maar een gil.
2: Dat stuur ik zo op.
1: Heel goed, gauw komen lekker wortelsoep bij je eten, Michelle. Succes.
2: Ja, is helemaal goed. Hoi, hoi, hoi. Dank jullie wel. Hoi.

0: Kate Ryan op Q-Music. Zaterdagavond show met Tom en Joe. Het zit natuurlijk nog vol in het weekend. En ik heb misschien wel de weekendtip.
1: De wie? Heb jij hem, Tom? Had jij hem al die tijd?
0: Ik heb hem al die tijd in mijn binnenzak zitten.
1: En ga jij hem nu gewoon even aan ons vertellen wat de weekendtip is?
0: Zometeen wel. Hij is erg smakelijk, kan ik je vertellen. Ook Topic hoor je zometeen. Met Buddy.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
12: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
13: Het is Quantum actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
25: Goedenavond, Q-Music verkeer krijgen van Flitsmeister. Korte vertraging gemeld op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken, kwartiertje vertraging.
26: Q-Music, Tom en Joe.

0: Just Like a Pill op Q-Music. Zaterdagavond show met Tom en Joe. Ik hoop dat je nog lekker van je weekend kan genieten. Heb ik ook gedaan.
1: Jij hebt dat ook gedaan.
0: Ik was namelijk gisteren op het aardbeienterras.
1: Rock and roll, baby. Yeah, yeah. Het aardbeienterras, wat is dat dan weer?
0: Aardbeienterras is eigenlijk een aardbeienboer die dacht, ik ga het commercieel aanpakken.
1: Slim.
0: Dus je zit dan tussen de velden met aardbeienplantjes, echt op het terrein van een aardbeienboer.
1: Ja.
0: En die heeft een hele grote speeltuin neergezet. En ze verkopen daar alles met aardbeien. Dus tosties met aardbeien, wafels met aardbeien, aardbeien milkshakes, potjes jam, aardbeien bier. Ik heb alles gezien. Noem een product en ze hebben een aardbeien variant.
1: Wat heb jij dan genomen? Want kijk, dan hebben ze aardbeien milkshake. Dat kennen we. Dan hebben ze aardbeien ijs en aardbeien jam. Dat kennen we. Ben je voor de aardbeien tosti en het aardbeien bier gegaan? Want dat is dan echt je grenzen verleggen in aardbeienland.
0: Nee, een veilige keuze. Want mijn dochter Roosje was er ook bij. Dus ik dacht, nou, pak iets wat zij sowieso lekker vindt. Aardbeien milkshake.
1: Ja.
0: En we nemen een doosje aardbeien voor onszelf. Want het is immers van de boer.
1: Ja, nou, ja.
0: Dus ik neem een bakje aardbeien. En het viel mij gelijk op, zijn kleine aardbeidjes bij de boer. Echt van die kleine, bij de borrelnootjes.
1: Oh,
0: zo groot. Dacht ik al.
1: Jammer.
0: Ja, precies. Was mijn eerste reactie. Ik eet ze. Mind was blown.
1: Mind was blown.
0: Ik kreeg een soort throwback naar de early 2000. Ik dacht, zo hoort een aardbeien te smaken. Niet normaal zoet, niet normaal lekker.
1: Wat eten wij dan? Wat ligt er in de supermarkt?
0: Ik dacht ineens, ja, ik eet alleen maar van die gemuteerde supermarkt aardbeien.
1: Genetisch gemodificeerd?
0: Ja, die zo groot zijn als je grote teen, weet
1: ja,
0: je wel.
1: Ja, die zijn gigantisch. Maar
0: die hebben helemaal geen smaak. Maar je merkt het pas als je een echte aardbeien van de aardbeienboer neemt. Nou, je weet niet wat je overkomt.
1: Waar is dit?
0: Ja, overal. Ik bedenk, je hebt de heel Nederland aardbeienboeren. Rij naar je aardbeienboer. Ik pleit hier voor de boeren.
1: Ja.
0: Rij naar de aardbeienboer. Haal daar een bakje. En heb dezelfde experience als ik. Mind blown.
1: Lang leven de aardbeienboer!

0: Shawn Mendes op Q Music. Ja, de appbox die stroomt op dit moment vol. Heeft alles te maken met wie is de mol. Zullen we eerst even een goede spoiler alert doen?
1: Ja.
0: Want als je niet wil weten wie de mol is dit seizoen van Wie is de Mol, dan moet je nu even de radio uitzetten. Dus als je niet wil weten wie de mol is, nu je radio uit. Dat is even de spoiler alert van onze kant. Want het is echt 2 minuten geleden bekend geworden.
1: Ja, ja, ze zijn het nu live aan het uitzenden. Het is bekend geworden. Ja,
0: we hadden 2 collega's die het konden zijn.
1: Bram Krikke en Quinty Messidjan, die bij de Joost hoort natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, en het is bekend. De mol is
0: Daan Boom. Luister mee, dat klonk zo net op televisie.
2: Daan is de mol van 2026. Daan, jongen. Fantastisch gedaan. Fantastisch gedaan. Ja, hoe voelt het?
3: Wat een opluchting.
2: Ja.
3: Oh, dit is zo fijn om dit hardop te zeggen.
2: Ja, dat weet ik van je.
1: Ja, nou is het toch gewoon gebeurd. Heel veel verdenkingen kwamen al binnen. Ik zeg nog 1 keer spoiler alert. We hebben het nu over de finale van Wie is de Mol en wie de mol uiteindelijk is.
0: Maar wie heeft gewonnen?
1: Ja, onze echte Bram!
0: Hey.
1: Ongelooflijk! Meer dan 13.000 euro in die pot is allemaal voor hem.
0: Alsof hij nog niet genoeg dingen had om mee te flexen. Bram kreeg ook nog eens de winnaar van Wie

0: Damiano David op Q-Music. Het is voor ons tijd om de paling in te pakken.
1: Ja, maar je zaterdagavond gaat pas echt los met de mannen van Criss Cross Amsterdam.
0: Zo! Je hebt een lekker zomers mixje voor je klaar.

0: Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets. 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: En dan nu de vliegenberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
4: Altijd weer die autodrop.
5: Absurd.
4: Lekker.
2: Nu alle kaartjes, 19,50. Alleen op apenheul.nl.
6: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op Lendel.nl.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Even over later.
16: Ik ben aan het streamen.
15: Oh, sorry.
16: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
17: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
18: Jouw bioscoopticket van View is goud waard bij Q. Download de Q Music app, upload je View-ticket en maak kans op de gekke prijzen. Net als hoofdprijs een compleet verzorgde The Super Mario Galaxy Movie reis naar Japan. Check snel viewcinemas.nl/Q-Music.
19: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Sky Shifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
20: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Yo, Sander en Jordi hier. Straks een nieuwe show van ons, maar eerst het nieuws van 9 uur.
25: Goedenavond. De brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou 2 miljoen euro van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. En landskampioen PSV heeft voor de eredivisietopper tegen Ajax een erehaag gekregen. De spelers van Ajax klapten toen de spelers van PSV het veld opkwamen. Veel Ajax-fans konden het gebaar niet waarderen en begonnen hard te fluiten. Excelsior is dichtbij nog een seizoen in de eredivisie. Het won met 3-2 bij Groningen. Dan nog het weer van Weer Online. Nou, er trekt dus regen over het land van zuid naar noord en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken en dan ook weer regenbuien en zo'n 20 graden.

0: Het leukste feestje van je zaterdagavond hier op Q Music.
1: We zitten er lekker, lekker in. En zo ben je terug. Tot zo.
0: Tot zo.
2: Elke droom begint klein.
3: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
4: Ik kan het niet hebben als het avond is.
2: En elk nummer.
5: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
2: Elke show.
3: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
2: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
4: Maar we waren toch goud.
2: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Streek in de Gelredome win je komende week bij Q Music.
1: Q sounds better with you.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: Allianz Direct. Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Je had me al bij hallo.
6: Soms is je leven pure romantiek.
7: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
6: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister vanaf maandag naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
1: Q-Music.
8: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
9: Q-Music The Party.
10: Q-Music vind je zaterdag in de feesttent in Wapenveld met Menno Barneveld.
9: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
1: Q-Music. Doe eens een
11: De kikkerachtbaan op Duinrail is nieuw. Leuker en avontuurlijker dan ooit. Spring achterop bij Rick. Suis door de bochten en beleef de nieuwe kikkerachtbaan.
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: Je tickets op Duinrail.nl.
14: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
16: Aldi. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
15: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Jouw bioscoopticket van View is goud waard bij Q. Download de Q Music app, upload je View-ticket en maak kans op de gekke prijzen. Met als hoofdprijs een compleet verzorgde de Super Mario Galaxy Movie reis naar Japan. Check snel viewcinemas.nl/Q-Music.
21: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
22: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met Bankzitters, Fleming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Criscos Amsterdam en Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Voordeel voor jou, mooi voor mama. Bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
18: Ah.
17: Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
19: Het over 10. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Casper Kooi.
20: Goedenavond. De brandweermensen uit België, Duitsland en Frankrijk kunnen weer terug. Ze hielpen in ons land mee om natuurbranden onder controle te krijgen. Dat is gelukt en de nablussen kunnen we prima zelf, zegt het kabinet. Dat de buitenlanders bedankt voor de inzet. Geschrokken reacties op het ongeluk bij een molen in het Utrechtse dorpje Hei en Boeikop. Een jong kind dat daar aan het spelen was, werd geraakt door een molenwiek. Met een traumahelikopter is het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester zegt op sociale media: ik hoop intens dat het goed komt. In Limburg hebben ze als eerste in ons land te maken met flinke buien. Maar zover bekend zijn er nergens grote problemen. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen er wel putdeksels omhoog door het vele regenwater. Ook waren er zware onweersbuien, daardoor gingen er autoalarmen af. En Excelsior is er bijna zeker van dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Uit tegen Groningen leken ze genoegen te moeten nemen met een punt. Maar in de slotfase maakten ze toch nog een doelpunt en wonnen ze met 3-2. Excelsior staat nu 14e en dat is een veilige plek. Dan nog het weer van Weer Online. We trekken dus buien over het land en die gaan van zuid naar noord en daarbij kan het onweren, hagelen en hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen dan veel wolken, regen en 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dankjewel, Casper. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel flitsers, één stuks op de A15 tussen de Maasvlakte en Rotterdam. De hoogte van Rotterdam. Daar staan ze bij 54.0. Ja, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Ik wil meteen even het volgende met je doen. Als je luistert, als je erbij bent, zou je dan even een foto van je uitzicht willen sturen. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar een foto te maken van dat wat je nu ziet. Hoeft niet eens netjes, mag bewogen. Gewoon dat wat je ziet op de foto zetten en gooi die met een grote boog in de Q. Dus ik heb, dan weet ik waar je uithangt.
18: Q Music. 90s en zero's hits.
21: Joey van der Velden.
5: Ja, het is een beetje een buffet waar alles lekker is. En je wil alles wil je opscheppen. Nou, dat gaan we ook maar gewoon doen. Zometeen hoor je André Hazes zomer na Lady Gaga.

0: music, 90s en zero's hits.
1: Hij is natuurlijk de baas in elke kroeg. Doet samen met alle gasten natuurlijk altijd het licht uit. Maar hij heeft dus nog iets anders bedacht dat iedereen op een leuke zaterdagavond kent. André Hazes is de uitvinder van het BVO'tje. Ja, dat is een uitvinding van André. De oorsprong vinden we terug in de spelersbus van Ajax. Als hij met de spelers bijvoorbeeld meereisde of na een optreden, dan vertrok hij. En dan nam hij dus altijd een biertje voor onderweg mee. En deze term is dus sindsdien in de Nederlandse taal verankerd als het BVO'tje. Wist ik niet. Goedenavond, welkom. Liedjes voor onderweg zijn dit. Waar je ook bent of waar je ook uithangt. Ik draai alleen maar hits uit de 90s en de zero's. De vraag is, waar ben je, waar hang je uit, wat doe je en met wie? Vragen die allemaal heel makkelijk zijn te beantwoorden als je een foto van je uitzicht stuurt. Nou, thanks voor iedereen die dat heeft gedaan. Eens even kijken, iedereen die onderweg is. Ik hoop dat ik iedereen heb. Ida, Nancy, Piet, Ramona, Manny. Tine Verhoef, die schrijft onderweg naar huis. Noordelijke kan bijna niet, op weg naar Brandgum. We zijn al boven Leeuwarden. Jolande van den Berg, niet zo goed te zien, maar wij zitten in ons gehuurde appartementje wat uitkijkt over de zee in Emporia Brava. Jeffrey Veuler, die is dan weer, ja, ik zie dat het ziet er heel goed uit. Dit is een kwarkje met koekjes waar ik de naam niet helemaal van ken, maar het ziet er goed uit. Joost, die zegt lekker gebarbeknoeid. En Jenna Kremers, mijn uitzicht, dat zijn mijn lieftallige collega's. Oké, dankjewel voor alle foto's. Zometeen de muzikant die ook soms acteur is. Je moet er wel op gewezen worden na deze van Faithless God. Is a DJ.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Q-Music, 90s en Zero's. Met zometeen een heel goed liedje van Timbaland. Ja, mijn ex-geliefde zong dit altijd tijdens de afwas. En ik droogde dan af, wees gerust. Ja, ik ben de laatste dagen ben ik weer heel veel de Red Hot Chili Peppers aan het luisteren. En weet je waar ik ineens achter kwam? Bassist Flea is niet alleen een muzikaal genie, maar ook een behoorlijk verdienstelijk acteur. Onder andere in de films Back to the Future 2 en 3. Hij heeft ook rollen gehad in The Big Lebowski, Baby Driver en zelfs als premiejager in de Star Wars serie Obi-Wan Kenobi.
1: Hello, princess.
2: Why are you here?
1: Just waiting.
2: For what?
0: Spannende scènes. Typisch gevalletje. Als je er niet op gewezen wordt, ontgaat het je volledig. Nu word je erop gewezen en zie je het. Je kan het ook niet meer zien.

0: Q-Lux. Zou het gewoon Republic?
1: Apology.
2: Rewind the Zeros.
3: Dat was bijna niet te verstaan. Het waren Tim en Warm Public bij Q en Apologize. Ja, ik ga een liedje zo meteen achterstevoren draaien. En de vraag is, weet je het te herkennen? Kom je zo meteen bij de juiste titel en artiest uit? Dan krijg je wellicht zo meteen van mij het goed gevulde Q Music prijzenpakket. Het enige is, ik ga alvast een klein stukje van de opgave ga ik laten horen. Ik ga toch eerlijk met je zijn. Thuis heb ik dit zitten voorbereiden. En via de speakertjes van mijn computer dacht ik, nou, dit is volgens mij best wel een moeilijke opgave. Wat denk je? Zit ik het hier te luisteren over de grote speakers in de studio van Q? Is het toch, ja, ik heb toch het gevoel dat je als je dit liedje achteruit draait, dat je dan gewoon het liedje hoort ook als je hem vol. Het telt gewoon hetzelfde hier. Begrijp je wat ik bedoel? Nou goed, zometeen ga ik de rest laten horen en meer Nights and Zeros onder andere.

0: IC Paris-XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij IC Paris-XL. Vind jouw cadeau in de winkel of op icparisxl.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Moet je kijken daar, leuke gast.
4: I know.
3: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
4: Is ook echt jouw type.
3: Ja, toch?
4: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
3: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
7: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Zaterdag 5 september. Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters. Flemming, Bente, Agda en de Munnik. Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam. En Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl.
7: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Je houdt me al bij, hallo.
12: Soms is je leven pure romantiek.
13: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
12: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister vanaf maandag naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
14: Q-Music.
15: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
16: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Lieve Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
21: Nog een keer, papa, sneller!
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Je hebt deals
0: En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdag cadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of

Zeros. Juanes bij Q en Adios Lepido. Zometeen hoor je Toybox en Best Friend. Ja, er is een klein dingetje aan. Ik wilde even een klein spelletje met je spelen. Ik ga een hele grote hit uit de Zeros ga ik laten horen, maar dan achterstevoren. Weet je over welk liedje het gaat, dan krijg je van mij het Q-Music prijzenpakket. Ik zit eens heel even, één ding moet ik heel even, ja, ik ga het fragment ga ik aan je laten horen. Als je het weet, stuur een berichtje in de app van Q, stuur met titel en artiest. Heb je hier een idee bij? Nou, stuur maar een berichtje. Dan spreek

0: Zero's met Toybox en Best Friend.
1: Rewind the Zero's.
0: Zometeen hoor je hier Agda en Munnik en Niet of Nooit Geweest. Eerst zeg ik goedenavond tegen Annemieke Jansen onderweg, want ze was uit eten. Goedenavond. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Waar heb je gegeten?
2: In Jouren.
0: Au. En waarom in Jouren?
2: Nou, mijn vriendinnen zijn daar op vriendinnenweekend. Dus daarom zitten we in Jouren.
0: Ja. Maar Annemiek, waarom ben je niet bij het vriendinnenweekend gebleven dan?
2: Nou, ik ben 32 weken zwanger. Dus ik kan een heel vriendinnenweekend kan ik eventjes niet aan.
0: Annemieke, gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Begrijp ik ook. Dat je dan toch afhaakt. Dat je denkt, ja, ik ga toch even lekker thuis cocoonen.
2: Ja, in ieder geval thuis slapen en zo. Dat ik goed kan slapen. En dan kan uit eten, kon nog wel even lukken.
0: En dan morgen gezond weer op. En even een spelletje spelen. Welkom bij Rewind the Zero's. Dit liet ik net aan je horen. En toen zat ik er... Dat ook nog bij te vertellen van ja, eigenlijk is dit liedje, als je achteruit draait, is het ongeveer hetzelfde liedje. Het is best wel makkelijk.
2: Ja, ik vond hem niet heel moeilijk, nee.
0: Oh, nou, roep maar, welke artiest is dit en wat is het liedje?
2: Dit is Chris Brown met Three Times Yeah.
0: Oké, we gaan eens even luisteren. En dat is helemaal goed, gefeliciteerd. Je krijgt van mij het Q Music prijspakket. Dat ga ik zo snel mogelijk naar je toesturen.
2: Helemaal goed. Maar ik zat trouwens nog te denken, hè? Hmm. Volgens mij komt deze uit 2010.
0: Annemiek. Ja, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Want ik had gehoopt dat het niemand op zou vallen. Dit programma heet Q-Music Nights and Zeros. En ik heb toevallig een grensgeval heb ik als spelletje gebruikt. Dit is inderdaad 2010. Dus ik wilde natuurlijk dit liedje nu gaan draaien. Maar eigenlijk mag het niet, want het is Q-Music Nights and Zeros.
2: Ja, maar het is wel een heel leuk liedje. Dus ja. En het is grensgeval, toch?
0: Oh, even kijken hoor. Wat komt nou binnen? Oh, er zegt iemand hier, die zegt heel slim... Joey, kan je niet anders Usher draaien met Yeah? Peace out.

0: ooit geweest. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik moet de laatste tijd steeds meer gaan opschrijven. Ik heb zo'n lijstjes-app die met alles synchroniseert. En die kan ik dan overal echt altijd invullen. En ook altijd raadplegen. En dat is ook gewoon nodig. Anders is het gewoon echt niet te doen. Ja, ik deed alles uit mijn hoofd. Maar dat kan niet meer. Nee, misschien ook omdat ik de 90's volledig heb meegemaakt. Nou is er een artiest. En ik ga dit nog heel even dubbel checken. Maar die doet zijn hele carrière alles al uit zijn hoofd. Alles. Alles. Daar ga ik zo op terugkomen naar deze van Katy Perry. I Kissed the Girl hoor je zo.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Yay, Lego!
4: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
6: Yay, gratis!
4: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Dreamland. Plezier, start hier.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
13: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
14: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
15: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nog een keer!
19: Papa, sneller!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
21: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
23: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
0: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: 2:11, goedenavond. Het Q-music nieuws krijg je van Casper Kooi.
6: Goedenavond. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest. Wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig. Dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dankjewel Casper, dank. Uw verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel flitsers op de A1 onder andere tussen Amsterdam en Naarden. De hoogte van Naarden, daar staan ze bij 17,6. En op de A16 Breda, Belgische grens, daar staan ze bij 66,0.
10: Q-music. 90's en zero's hits.
19: Joey van der Velden.
5: Nou, zometeen de artiest die alles uit zijn hoofd doet en nooit iets opschrijft. Ja, ik zou dat echt niet kunnen hoor. Even kijken wat hier staat. Oh ja, Katy Perry.
19: 90's and zeros.
10: 90's and zeros hits.

AQ, dit is Q Music Nights and Zeros. Met zometeen Britney Spears, haar allergrootste hit. En bij het volgende liedje moet je even goed bedenken dat de rapper die je hoort nooit een tekst opschrijft. Het romantische beeld van de kunstenaar met een vel papier, de kaars en een pen om aan zijn tekst te werken, dat gaat bij deze man gaat het niet op. Dus hou in gedachten, sinds de 90's heeft hij nooit één songtekst

0: Dit is Q Music.
1: The Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.
2: Het is nieuwe muziek van de vrouw die twee dagen geleden nog te gast was in Stefans Pianobar, Bibi Rexha. Mocht je het gemist hebben, alle beelden vind je terug via qmusic.nl. Dan zie je de akoestische versie van deze. New Religion, haar nieuwste.

laatste is jij bij Q Music en Left Outside Alone. Komen nog allemaal tips binnen van mensen in de Q Music app die Melanie en Bob en Hart onder de riem willen steken. Die gaan namelijk cold turkey stoppen met roken. Ze hebben net voor 12 uur hun laatste sigaret gerookt. En ze vroegen nog om tips voor hoe ze zo goed mogelijk kunnen stoppen met roken zonder dat ze er weer mee aan de slag gaan. Nou, meest binnengekomen tip tot nu toe is tandenstokers bij de hand hebben. Onder andere Demi stuurt dat. Marjolein zegt dat haar vriend is gestopt met roken. Toen vond ze overal roerstaafjes en tandenstokers. Dus tandenstokers in de buurt hebben. En blijkbaar lijkt dat heel erg op de beweging die je maakt met een sigaret. Dus zou dat heel fijn zijn. Nou, hierbij.

We gaan darten in de discotheek. Welkom, welkom, welkom. Het is de zaterdagavond discotheek waar je je bevindt, genaamd Q-Music. En jij mag een plaatje aanvragen bij de DJ. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is te raden welke score ik ga darten. Ik gooi namelijk zometeen 3 dartpijlen richting een dartbord hier in de studio. En als jij weet te raden welke score ik op dat dartbord weet te gooien, dan ga ik misschien wel het liedje draaien. Nee, dat niet eens misschien. Dan ga ik het liedje draaien dat jij graag wil horen hier op Q. Daarom dat het dart in de discotheek heet. Ik loop ondertussen gauw naar het dartbord toe. Hij ligt namelijk niet heel dicht in de buurt van alle knoppen. Ik ren er even naartoe. Het moet natuurlijk een getal zijn tussen de 0 en de 180. Laat dat alvast even duidelijk zijn, want dat is natuurlijk de maximale score die je kan gooien. Ik sta klaar op mijn plek. We gaan eens even zien of ik 3 keer triple 20 kan gooien. Dit wordt pijl nummer 1. Oké, dit wordt pijl nummer 2. Oeh, en dit wordt pijl nummer 3. Nou, oké. Goh jongens, misschien zit er toch nog wel Michael van Gerwen in mij. Je mag een gokje wagen in de Q-Music app. Welke score denk je dat ik heb geworpen? Je kan natuurlijk helemaal niks zien. Zelfs al kijk je mee via Kijk Live. Je krijgt niks mee van de score die ik net heb gegooid. Ik ga het nog even snel rekenen. Ja, dit kan ik onthouden. Dan ren ik weer terug naar de kloppen. Je mag een bericht sturen via de Q-Music app. Een getal tussen de 0 en de 180. Ben je de eerste die het goede antwoord stuurt? Of zit je er het dichtst bij? Dan bel ik je zo terug. En dan ga ik een liedje draaien dat jij graag wil horen. Voor darten in de discotheek. En dat allemaal nou, misschien wel mijn favoriete liedje van dit moment. Sam Fender, Olivia Dean. Dit is Rain Me In de Q-Nacht.

0: Missy MC, Bees and Honey and Show Me Love. Je zou deze mooie zaterdagavond kunnen besteden in een discotheek. Je zou de zaterdagavond kunnen besteden in de kroeg, lekker darten. Of je besteedt je zaterdagavond met Q-Music en dan combineren we gewoon die activiteiten. Ik gooide net 3 dartpijlen richting een dartboard hier in de studio. En als jij weet te raden welke score ik heb gegooid, dan mag je een liedje aanvragen, zoals in de discotheek. Welkom bij Dart in de discotheek. Even de laagste en de hoogste score die zijn binnengekomen in de Q-Music app. Die pak ik er altijd even uit. Er zijn namelijk een hele hoop scores binnengekomen. En ik moet zeggen, nou, mensen hadden toch nog best wel een goed aanzien van mij, als ik de scores moet geloven. Er is geen 1 keer 0 voorbij gekomen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Cynthia die dacht 24. Dat is het laagste getal dat is binnengekomen. En Rick die gokte 110. Dat is het hoogste getal dat is binnengekomen. Maar sta je nu, rij je nu op de A12 ergens tussen Woerden en Bodegraven, dan zie je deze man misschien wel. Jorian, goeienacht.
1: Ja, goeienacht.
0: Jij bent nu lekker asfalt aan het leggen, hè?
1: Yes, dat klopt helemaal.
0: Dus mochten mensen nu tussen Woerden en Bodegraven op de A12 rijden en ze zien asfaltleggers, dan moeten ze eigenlijk even toeteren, hè?
1: Eigenlijk wel. Dat is wel het mooiste.
0: Het zou waanzinnig zijn als we nu op de achtergrond straks de toeter voorbij horen komen.
1: Maar goed, dat zou dat zijn.
0: Daar komen we vanzelf achter. Jorian, welke score dacht jij dat ik heb gegooid?
1: 45.
0: Nou, ik zal je even meenemen. Mijn eerste pijl eindigde in de 7. Mijn tweede pijl eindigde in de 20. En mijn derde pijl eindigde ook in de 20. Dus ik heb uiteindelijk een score gegooid van 47. En jij bent daarmee de persoon die het dichtste bij het goede antwoord zat.
1: Ja, wat mooi.
0: Dus is er een liedje waar ik je mee kan verblijden?
1: Ja, één liedje. Maar er is één liedje die ik wil graag. En dat is Cheerio van Justin De Wild.
0: Oh, Cheerio. Dit wordt de zomerhit van dit jaar. Ik denk dat we hebben natuurlijk Engelbewaarder gehad, hè, van Marco Schuitmaker. Echte Liefde is te koop van Samuel Welten. We hebben vorig jaar natuurlijk nog Baila de Gasolina van F-Serieus. Nou, dit is natuurlijk de grote opvolger.
1: Yes.
0: Ik ga hem lekker voor je draaien. Geniet ervan. En mocht je dus nog rijden op de A12 tussen Woerden en Bodegraven, zwaai even gezellig naar Jorian. Hè. Dat maakt zijn werk ook wat leuker.
1: Helemaal goed.
0: Zet hem lekker hard, hè, Jorian.
1: Hey, komt helemaal goed.
0: Justin De Wild. Dit is Cheerio.

0: Just a Jack Style, Yone, Turn the Lights Off bij Q-Music. Ik krijg een leuk berichtje van Daisy in de Q-Music app.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik net naar de finale van Wie is de Mol ben geweest. En nu onderweg in een stortbui naar huis in de auto zit.
0: Rij voorzichtig, Daisy. Ja, het was vanavond de avond van Wie is de Mol. De grote finale met onder andere mijn lieve collega's Bram Krikke en Quinty Missijan die erin zaten. En ja, ik moet toch nog even mijn excuses aanbieden voor mijn behoorlijk bedweterig gedrag van precies een week geleden. Ik moet even mijn mea culpa maken. Ik sta hier met de staart tussen mijn benen. En die sorry, die zeg ik voor nu maar even tegen jou, Arjan.
2: Ja, dat klopt. Ik sprak je natuurlijk op de app, omdat ik op de radio op de terugweg richting Molpark aan het rijden was, richting huis. En toen hoorde ik jou een hele stellige theorie zeggen over Bram Krikke moet wel 100% de mol zijn.
0: Ja, mag ik je daar gelijk even in de reden vallen? Want ik ga toch nog even de disclaimer geven. Mocht je nog Wie is de Mol dus moeten terugkijken en de finale hebben gemist, zou ik nu heel even de radio zachter zetten. Want er komt nu een spoiler wie de mol is. Dat ik dat toch even als kanttekening heb gezet voordat ik boze appjes in de Q-Music app krijg.
2: Dat is zeker een slimme actie.
0: Ja, maar goed, ga verder. Ja, ik had dus groot verkondigd, Bram Krikke moet de mol zijn. En toen, Arjan?
2: Ja, ik had je nog erop proberen te wijzen dat het 100% Daan was. Maar toen begon jij te lachen. En ja, ik ben gewoon zeker van overtuigd dat het Daan was. Omdat aflevering 2, hij maakte een ooggebaar. Dat deed hij zijn handen boven zijn hoofd, waardoor je het oog zag. En het hele thema was natuurlijk ogen.
0: Ja.
2: En ja, wij stonden natuurlijk oog in oog met de mol daar.
0: Ja, ja, dit is ook echt in die hint voorbij gekomen. Hè? Dat hij heel vaak tijdens het seizoen dus met zijn handen op zijn hoofd, op zijn haar en zijn armen wijd, dat hij eigenlijk een soort ooggebaar maakte met zijn lichaam.
2: Dat klopt.
0: Hé, Arjan, en weet je wat het dus is? Ik heb dus 9 weken lang heb ik Quinty verdacht als mol zijnde. Die vond ik eigenlijk gewoon continu op de juiste plekken zitten om het spel een beetje te kunnen misleiden. Maar vorige week kwam dus die hint naar voren, die uiteindelijk ook nog natuurlijk in dit seizoen heeft gezeten, dat elk eerste woord van elke aflevering van de presentator Rick, als je die achter elkaar zet, dan krijg je de zin: welkom, je staat oog in oog met mij, Bram. En daardoor dacht ik, nou, dan moet dit wel een hint zijn naar Bram. Maar het was dus een hint naar Daan. Vind ik ook nog steeds heel raar. Ik heb een hele analyse waarom ik het veel logischer vind dat deze hint bij Bram zou passen dan bij Daan. En ik zou er echt 10 minuten over kunnen uitweiden waarom ik dit een hele rare hint vind naar Daan. Maar goed, daar ga ik je nu niet mee vermoeien. Het belangrijkste is, Arjan, jij had gelijk. Ik ben heel blij dat jij niet naar mij hebt geluisterd. Want jij stuurde in de Q-Music app. Het moet en zal Daan zijn. Ik ben er heilig van overtuigd. En omdat je gelijk hebt, Arjan, ga ik je toch nog even een Q-Music prijspakket opsturen.
2: Nou, dat vind ik wel super lief.
0: Ja, ik hoop dat ondertussen niemand al zijn punt in de Wie is de Mol app heeft ingezet afgelopen week op Bram. Omdat ik vorige week dus zo van de daken stond te schreeuwen dat hij moest zijn. Voelt toch een beetje alsof ik dan iemand heb geadviseerd om te investeren in crypto en daarna is de koers tot de bodem gedaald.
2: Maar, niet zo van het pak, toch?
0: Ja, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo. Gelukkig heb jij niet meer naar mij geluisterd, Arjan. Ik ga jou lekker een prijs
2: geven. En anders moet je bij volgend seizoen maar gewoon mollenjagers in de gaten houden.
0: Dat is jouw account.
2: Dat is zeker mijn account.
0: Dat is een hele goede tip. Nou, hierbij dus, mollenjagers in de gaten houden volgend seizoen. Heb ik tot slot nog de vraag, Arjan. Weet jij nog hoe het bondje heette van Bram en Daan?
2: Ja, dat was het Eye of the Tiger bondje natuurlijk.
0: Het Eye of the Tiger bondje. Nou, dat leek mij dus een hele mooie reden om die weer eens even te gaan draaien. Survivor met Eye of the Tiger.
2: Ja, heerlijk, heerlijk nummer.
0: Dankjewel, Arjan. Fijn weekend en geniet van je winst.
2: Hey, jij ook bedankt.
0: Dit is Eye of the Tiger bij Q.

Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings bij Q Music. Daarvoor nog nieuwe muziek van Niall Horan, Dinner Party. Ik ben er alvast een beetje vroeg bij, want mei is natuurlijk net begonnen. Maar ik wil het alvast even met je hebben over de maand juni. Juni is namelijk bij Q Music altijd de foute maand. Het is de maand waarin we de foute 1500 draaien. De maand waarin de foute party gaat plaatsvinden. Groter dan ooit overigens, de foute party, the big one, in het Philips Stadion in Eindhoven. En het is de maand waarin één nummer altijd de hele maand lang centraal staat. En dat noemen wij de foute anthem. En de foute anthem is al een paar jaar lang een liedje wat eigenlijk wordt gemaakt speciaal voor die maand. Is het onder andere Donny geweest met Snolle Bollekes. Het is Chantal Jans ook nog een keer geweest samen met Donny. Ik zit even te denken wat het nog meer is geweest. Nou, ik kom er zo 1, 2, 3 even niet op. Maar zometeen heb ik nieuws over de foute anthem van dit jaar. En ik kan je alvast verklappen. Dit wordt unieker en vetter en groter dan ooit met het foute anthem. En ja, dit ga ik nu helemaal opblazen, maar het is echt waar. Het is echt waar. En straks ga ik je alvast de eerste klanken laten horen van de foute anthem 2026.

0: Max, Chris Brown, No Air by Q. En dit is het nieuws van 1 voor 1.
1: Goedenacht. Het lijkt erop dat tot nu toe alleen nog het zuiden van het land echt last heeft gehad van het noodweer dat over het land trekt. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in het dorp Amerika waaide een boom om. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. In Frankrijk is al sinds vrijdag een illegale rave bezig op een militair terrein. Er zouden zo'n 40.000 mensen op af zijn gekomen. De rave wordt gehouden uit protest tegen strengere regels voor illegale feesten die in de maak zijn. De burgemeester van het dorpje vindt het wel leuk. Hij zegt dat de ravers vreedzame mensen zijn. Jordanië heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Syrië. Opslagplaatsen voor wapens en drugs waren het doel. Het Jordaanse leger heeft het over een afschrikkingsoperatie op een route die door veel drugsmokkelaars wordt gebruikt. Drugsmokkel is al langer een probleem in het grensgebied. En Telstar heeft niet kunnen stunten in de wedstrijd tegen NEC. Het werd 1-1. Telstar ging lang aan kop, maar in de 85ste minuut maakte NEC de gelijkmaker. De Nijmegenaren staan nog steeds derde in de competitie en Telstar moet vrezen voor de play-offs. De wedstrijd lag ook nog even stil vanwege het onweer dat overtrok. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hoe gaat het foute anthem van 2026 klinken? Je hoort zo meteen de allereerste klanken na Kensington. Dit is Stay.

mag het wel pikken donker zijn. Hier gaat het zonnetje toch van schijnen, hoor. De Bausa, Magnetic by Q Music. Dare I Say, een van de grote zomerhits van dit jaar. Maar goed, het is nog maar mei, hè. We moeten niet overdrijven. Het is nog maar 3 mei 2026. En toch wil ik alvast even met je vooruitblikken op juni. Is dan namelijk de foute maand bij Q Music. De maand dat we de foute party, de big one, gaan vieren. Ik wilde al gelijk zeggen de big one, maar daar moest nog even de foute party voor komen te staan. De foute party, de big one, wordt gevierd in het Philips Stadion in Eindhoven. We draaien natuurlijk de foute 1500 met de 1500 grootste foute knallers die je maar kan bedenken. En de hele maand lang zetten wij één hit in de spotlight en dat noemen wij de foute anthem. Dat is de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook Chantal Jansen met Donnie geweest. Maar de klapper blijft het ook eigenlijk, hè? Scholten Brouw, maar 2 jaar geleden hadden we bijvoorbeeld ook nog Donnie met Snolle Bollekes. Ik was laatst in.

samen met Maxime, grote Vlaamse zanger. Sparen voor de nacht was toen de foute anthem. Hij heeft een maand lang in de spotlight gestaan, hier bij Q. Als grote foute anthem van het jaar. En nu gaan de geruchten hier in de wandelgangen bij Q. Dat komende week bij Menno Barreveld in het Foute Uur er steeds meer bekend gaat worden over het foute anthem van dit jaar. En ik heb het een en ander al vernomen, waar ik nog niks over mag zeggen voor de duidelijkheid. Maar dare I say dat ik denk dat dit misschien wel het beste foute anthem is wat we tot nu toe hebben gehad. En dat meen ik echt, dat is niet een verkooppraatje wat ik nu hou. Ik denk dat dit sowieso een heel uniek nummer is. Dit is een foute anthem waarvan we kunnen zeggen, dit is nog nooit... dit is nog nooit eerder voorgekomen wat we hier gaan maken. En Menno Barreveld heeft dus al een eerste snippet laten horen van het foute anthem van komend jaar. Hij heeft weliswaar de vocalen nog even eraf gelaten, dus het is nog niet duidelijk wie het foute anthem gaat zingen dit jaar. Het wordt namelijk speciaal gemaakt voor de foute anthem. Dus het is echt dat het hiervoor wordt gemaakt. Ik kan je alvast dit laten horen. Let op.

dit klinkt al groots. Ik vind dit vet klinken. Maar dit, ja... Ik heb dus zelf al stiekem wat meer gehoord. Ik zou zeggen, hou het in de gaten. Het Foute Uur komende week bij Menno Barreveld. Dit wordt echt, echt een heel uniek nummer. Ik heb hier zoveel zin in. Ik denk dat dit een knoeper van een hit gaat worden. Het Foute Einde van dit jaar, hou het in de gaten. En om dan toch nog een beetje in de buurt te blijven van het Foute Uur. The Backstreet Boys.

zo heet hij dus echt, hè? Bruno Mars, Peter Hernandez. Toch, ik snap wel waarom je dan Bruno Mars bent gaan kiezen. Dus dat klinkt toch wat cooler dan Peter Peter Hernandez. Maar dan vind ik Bruno Mars toch iets iconischer klinken. Hey, ik heb een leuk oproepje. Maar eigenlijk speciaal voor fans van Bella Kay. Dus dit oproepje geldt alleen voor fans van Bella Kay. Als je nu naar de Instagram gaat van Q Music NL... en je tikt dan even op de stories, dus op het verhaal... dan zie je mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman. En die vertelt je dat hij komende week Bella Kay gaat interviewen... en dat jij je vraag voor haar kan insturen via Instagram, via de DM. Moet je even een videootje van jezelf opnemen of het even inspreken... want dan kan hij het echt laten horen aan Bella. En dan kan het zomaar zijn dat jouw vraag komende week voorbij komt... in het interview van Stefan Bouwman met Bella Kay. En mocht je dan denken, wie is in hemelsnaam Bella Kay? Nou, ze is dus van dit liedje. I love it, I love it, I love it. Kan je ondertussen even nadenken over je vraag?

Marcus en Steve. En Jordan Shaw, Heart First bij Q-Music. Daarvoor Meteor en Hanna May, Wat wil je van mij? Zometeen draai ik misschien wel een van de allerbeste liedjes ooit gemaakt. Vind ik, tenminste. En dat liedje gaat over de Franse revolutie. En het is van kop tot staart gewoon het harder zetten van je radio waard. Zo, had ik niet eens bedacht dat ineens zou gaan rijmen. Die hoor je binnen 3 minuutjes. Q-Music, geen slobben. Eerst nog de nummer 1 van de top 40. Dit is Alex Warren en Fever Dream. Q-Music.

van kop tot staart het harder zetten van je radio waard. Coldplay en Viva La Vida bij Q-Music. Ja, ik vind er nog steeds geen woord aan gelogen. Ik vind het zo'n ongelooflijk waanzinnige track. En weet je wat ik ook altijd zo bijzonder vind aan zo'n nummer als Viva La Vida van Coldplay? Het is zo'n nummer waarbij, denk ik, iedereen, ongeacht of je het liedje nou leuk vindt of niet, toch wel een herinnering bij hebt. En dat iedereen toch aan een ander moment moet denken uit zijn leven. Dat vind ik zo'n bijzondere gedachte, dat we dus net allemaal met heel Nederland naar hetzelfde liedje hebben zitten luisteren. En dat iedereen op dat moment even aan iets anders moest denken. Ik weet nog van de Q-top 1500 van afgelopen jaar bijvoorbeeld. Dat is de lijst van je leven. Daar draait het natuurlijk ook heel erg om. Welke liedjes moet je denken aan bijzondere momenten uit je leven. Toen hadden we een luisteraar die moest denken aan haar geschiedenisexamen. Wat toen ging over de Franse revolutie. Wat ze uiteindelijk heeft gehaald door de tekst van Viva La Vida van Coldplay. Nou, dat vond ik een waanzinnig verhaal. Dat ze dat nummer dus toen heel veel heeft geluisterd. En doordat de tekst van dit liedje dus over de Franse revolutie ging. En ze daar vragen over kreeg in de toets. Dat ze daardoor die toets uiteindelijk heeft weten te halen. Dat vind ik zo bijzonder. Ik zelf moet bijvoorbeeld bij Viva La Vida altijd denken aan het concert van Coldplay in München. En dan denk je waarschijnlijk, ja, begrijpelijk. Je was bij het concert van Coldplay in München, dus daarom moest je eraan denken. Nee, het heeft toch een bijzondere kanttekening. Want ik was de avond daarvoor bij Adele. En daar had ik echt kaartjes voor. Dus ik was daar echt bij het concert van Adele. Maar bij het concert van Coldplay was ik eigenlijk niet. Wat was namelijk het geval? Coldplay trad op in een stadion waarnaast een enorme heuvel lag. Naast dat stadion. En als je op de top van die heuvel stond, dan kon je in het stadion kijken. Dus heel veel mensen, waaronder ik, omdat ik ervan had gehoord, dus ik was toch even benieuwd hoe het dan was, waren afgereisd naar die heuvel, naast het stadion, om vanaf de top van die heuvel te kijken in het stadion naar het concert van Coldplay. Nou, die hele heuvel, niet eens alleen het topje, maar gewoon die hele heuvel van top tot teen, zat vol met mensen. Ik zou bijna adviseren om er foto's van op te zoeken op het internet. Want als je opzoekt Concert Coldplay Munich, moet het dan zijn, want het is natuurlijk Engels. Dan kom je ongetwijfeld ook foto's tegen. Het was zo bijzonder om te zien dat die hele heuvel gevuld was met mensen. Omdat niet alleen in het stadion dus al die mensen aan het meezingen waren met al die liedjes van Coldplay. Maar dus ook op die heuvel. En dit is nieuwe muziek van Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.

Taylor Swift bij Q-Music, The Fate of Ophelia. Er is één ding waar Taylor Swift nog beter in is dan popliedjes maken. En dat is de geruchtenmolen bezighouden. Het gerucht gaat nu namelijk dat Taylor Swift een rol zou hebben in Toy Story 5, die uit zou komen dit jaar. En dat komt allemaal door een countdown-klok die zij op haar website heeft geplaatst 2 dagen geleden. Die countdown-klok telde 48 uur lang af. En de achtergrond van die countdown-klok was een beetje een blauwe wand met allemaal witte wolkjes die heel erg leken op de wolken die... Eigenlijk gewoon überhaupt het behang van de kamer van Andy, de hoofdpersoon uit Toy Story. Wat natuurlijk toch een beetje een herkenbare... huisstijl is wat hij heeft. Die witte wolkjes met die blauwe achtergrond. Dus heel veel fans zaten te speculeren. Zou zij wellicht een rol hebben in de volgende Toy Story film? Los van het feit dat ook haar initialen natuurlijk overeenkomen. T.S. Taylor Swift Toy Story. Dit is wat er dan gebeurt met Taylor Swift fans. Die gaan het gelijk helemaal verder doorzoeken. Van waar zouden dan nog meer clues zijn geweest bij Taylor Swift, waar ze hiernaar heeft verwezen. Nou, het schijnt dat Woody in Toy Story zegt: there's a snake in my boot. En tijdens de Eras Tour had zij een outfit aan waarbij er een slang was afgedrukt op de laars. Nou, zo ver gaat dit dus allemaal bij Taylor Swift fans. Wat is er alleen gebeurd? Gisteren is die countdown-klok geëindigd. En wat werd er toen bekendgemaakt? Helemaal niks. Er is niks naar buiten gekomen, niks gebeurd sinds die countdown-klok is geëindigd. Dus al die Taylor Swift-fans, al die Swifties, zijn nu helemaal in rep en roer. Want hoe kan het nou dat Taylor Swift een countdown-klok op haar website heeft geplaatst, wat ze afgelopen maanden overigens vaker heeft gedaan en er is altijd weer iets aangekondigd, maar er is helemaal niks gebeurd?

Kygo, Khalid, Griffin en Save My Love bij Q-Music. Ik ben dus vorige week naar de film Michael geweest, de bioscoop. Sindsdien ben ik helemaal in een Michael Jackson-fuik beland. Ik luister echt de hele week al alleen maar al die albums van Michael Jackson. En potdomme, wat is het toch heerlijke muziek. Dus ik dacht, voordat ik om 2 uur de biezen pak en piepen de bandjes naar huis rijd. Nou, nog even dit.

Goeienacht. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Op het tijdstip van de steekpartij kwam er bij de hulpdiensten ook een melding van een schietpartij binnen in dezelfde straat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De tiener is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand aangehouden. De 5000 Amerikaanse soldaten die Amerika terughaalt uit Duitsland zijn nog maar het begin, zegt president Trump. Hij is van plan om nog veel meer militairen terug te halen. Trump heeft ruzie met de Duitse bondskanselier Merz omdat hij Amerika niet wil helpen met de oorlog in Iran. Volkszanger Frank van Etten is van plan een klacht in te dienen tegen de krant De Stentor bij de Raad voor de Journalistiek. Hij zegt dat er onjuiste dingen over hem zijn geschreven en dat het slecht is voor zijn reputatie als zanger. De Stentor schreef afgelopen week in een artikel dat van Etten banden zou hebben met het criminele circuit. En Max Verstappen zag het niet aankomen dat hij zich als tweede zou plaatsen voor de GP van Miami. Hij dacht dat dat dit seizoen niet ging lukken en hoopte vooral in de buurt van de top 3 teams te komen. Alleen de Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes was sneller dan Verstappen. Hij start morgen op pole position. En dan nu het weer van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.